0: 400 mensen gedood. Ook de pro-Iraanse militie Hezbollah blijft aanvallen uitvoeren op Israël. In de Verenigde Staten zijn twee straaljagers tegen elkaar gebotst tijdens een vliegshow in de staat Idaho. Het ging om twee gevechtsvliegtuigen van de Amerikaanse marine. Ze vlogen in dezelfde richting, maar kwamen te dicht bij elkaar. In elk vliegtuig zaten twee mensen. Ze konden zich allemaal in veiligheid brengen met hun schietstoel. De toestellen stortten neer. Na het ongeluk werden alle activiteiten op de luchtmachtbasis stilgelegd en het vervolg van de vliegshow werd ook afgelast. In de Champions Playoffs van het voetbal heeft Club Brugge de topper van Union gewonnen gisteravond met 5-0. De Griek Christos Tsolis was de man van de wedstrijd met 3 assists en een doelpunt. De andere uitblinker was aanvoerder Hans van Aken, die club op weg zette naar de overwinning met 2 doelpunten in de eerste helft. Hans van Aken beseft dat de titel nu echt wel binnen handbereik ligt voor club.
1: We wisten dat vandaag een belangrijke stap was in de juiste richting. En die hebben we genomen, maar nu is het nog wel nog zaak natuurlijk om het af te maken. Hè. Het liefst donderdag, daar moeten we voor gaan. Maar dat we kort bij zijn is gewoon zo. Maar ik zeg het nogmaals, we moeten het nu wel nog afmaken.
0: Het verschil tussen club en Union is nu 4 punten... Donderdag kan club kampioen spelen op het veld van KV Mechelen. Daarvoor moet het minstens even goed doen als Union dat op bezoek gaat bij AA Gent. De komende uren nog buien en regen in het centrum en het oosten van het land. Minimaal vannacht rond 9 graden. De dag begint dan op de meeste plaatsen wel droog. Met tegen de namiddag opnieuw wisselvallig weer met buien. Maxima tot 16 graden. Ook dinsdag en woensdag nog buien. Tegen het einde van de week wordt het droger en ook een stuk zachter. Goeienacht nog. En meer nieuws vind je altijd in de app van VRT Nieuws.

0: Federale Verzekering. Altijd mee, pro en privé.
1: Mama, is mijn brood al klaar?
2: Ja, schatteke, uw boterhammetjes en verse aardbeidjes. Zeg, Hoogstraten aardbeien, hè?
1: Ah, dan is het goed. Die zijn echt zo lekker.
0: Ja. Hoogstraten aardbeien. De zoetste, de lekkerste, de beste.
3: Hoogstraten. Na, na, na, na, na.
0: Hoogstraten aardbeien.
4: VRT Radio BNL.

is 3 uur en heel goede nacht. VRT Nieuws met Matthijs Bijnens. Het aantal mensen dat om het leven komt door executie is op een jaar tijd met bijna 80% gestegen. Zo waarschuwt mensenrechtenorganisatie Amnesty International. Vorig jaar werden er wereldwijd 2707 mensen geëxecuteerd. Dat is het hoogste cijfer sinds 1981. Het land waar de meeste executies waren is Iran. Daar werden 2159 mensen geëxecuteerd. Na Iran volgt Saoedi-Arabië met 356 executies. De mensenrechtenorganisatie stelt dat er wellicht nog veel meer executies zijn, maar van landen zoals China, Wit-Rusland, Laos en Noord-Korea is er weinig tot geen informatie gekend. In een aantal landen is er wel beterschap, zo is de doodstraf voor 8 misdrijven in Vietnam geschrapt en kan je in Gambia niet meer terechtgesteld worden voor moord, verraad en andere misdrijven tegen de staat. In de Verenigde Staten zijn 2 straaljagers tegen elkaar gebotst tijdens een vliegshow in de staat Idaho. Het ging om 2 gevechtsvliegtuigen van de Amerikaanse marine. Ze vlogen in dezelfde richting, maar kwamen te dicht bij elkaar. In elk vliegtuig zaten 2 mensen die konden zich in veiligheid brengen met hun schietstoel. De toestellen stortten neer. Na het ongeluk werden alle activiteiten op de luchtmachtbasis stilgelegd en het vervolg van de vliegshow werd ook afgelast. In Litouwen is een drone neergestort zonder te ontploffen. De drone kwam vermoedelijk uit Oekraïne, zegt het Nationaal Crisiscentrum in Litouwen. Er vielen ook geen gewonden. Mogelijk raakte het navigatiesysteem van de drone verstoord door Russische luchtverdediging. Sinds de Russische inval in Oekraïne in 2022 zijn al verschillende Russische en Oekraïnse drones neergestort op het grondgebied van de 3 Baltische staten, Litouwen, Letland en Estland. Het weer nog, hier en daar nog een bui in het centrum en vooral het oosten van het land. Minima vannacht rond 9 graden. De dag begint op de meeste plaatsen droog. Tegen de namiddag krijgen we opnieuw buien en maxima tot 16 graden. Ook dinsdag en woensdag nog buien. Tegen het einde van de week wordt het droger en zachter. Ik wens je een fijne nacht. En meer vind je altijd in de app van VRT Nieuws.

dat is al 10 jaar dat ik in het vak zit. Ik heb gezongen in Aalst, Beutie, Zwevenzelen, Genoelselderen. Ik heb zalen doen vollopen, ik heb zalen doen leeglopen. Ik heb succes gekend, ik heb ellende gekend. Ik heb toejuichingen gehad, bloemetjes, verzoeknummers. AC/DC, Sherry, bakske vol met stro. Ik weet niet waarom, ik weet niet hoe het komt. Maar artiesten hebben meestal maar één verzoeknummer.

0: Generatie plantrekkers die je echt geen auto kopen als ze gewoon een deelauto kan fixen. Dus ja, als je ziet wat je allemaal zelf doet, dan lukt je abonnement zelf regelen ook wel. Mobiel, internet, tv, 1, 2 of alle drie. Jij kiest wat je nodig hebt. Based on you.
1: VRT Radio BNE Live. Street

0: Vlaanderen, de toekomst is hier.
1: Update beschikbaar.
0: Aan alle techleken en techlovers. Aan zij die straffe innovaties bewonderen en zij die je straks bedenken. Update jezelf op het Vlaanders Technology and Innovation Festival.
1: Update voltooid.
0: Ontdek het hele programma en bestel je tickets op fdifestival.be.
2: VRT Radio BNE Live.

0: 4 uur, een heel goede nacht. VRT Nieuws met Matthijs Bijnens. De Wereldgezondheidsorganisatie blijft het risico van het hantavirus voor de wereldbevolking inschatten als laag. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie zijn er wel nog meer besmettingen mogelijk voor de opvarenden van het cruiseschip. Volgens de WHO worden 440 mensen in zeker 30 landen nauwlettend opgevolgd door de mogelijke blootstelling aan het virus. Het cruiseschip zelf komt normaal gezien vandaag aan in de haven van Rotterdam. Er zijn nog 25 bemanningsleden aan boord en voorlopig zijn er bij hen geen nieuwe besmettingen gemeld. Het aantal mensen dat om het leven komt door executie is op een jaar tijd met bijna 80% gestegen, zo waarschuwt mensenrechtenorganisatie Amnesty International. Vorig jaar werden er wereldwijd 2707 mensen geëxecuteerd. Dat is het hoogste cijfer sinds 1981. In Iran werden 2159 mensen geëxecuteerd. Na Iran volgt Saoedi-Arabië met 356 executies. Het echte cijfer in totaal ligt wellicht nog hoger, maar van landen zoals China, Wit-Rusland, Laos en Noord-Korea is er weinig tot geen informatie. In een aantal landen is er wel beterschap, zegt Amnesty. Zo is de doodstraf voor 8 misdrijven in Vietnam geschrapt en kan je in Gambia niet meer terechtgesteld worden voor moord, verraad en andere misdrijven tegen de staat. Vanochtend starten werken aan het viaduct van Groot Bijgaarde op de Brusselse Buitenring. Het verkeer in de richting van Bergen moet er tijdens die werken over versmalde rijstroken. De komende 3 weken zullen er dus mogelijk langere files staan, zegt Anton de Koster van Wegen en Verkeer.
1: De impact zal vooral groot zijn voor het verkeer dat de E40 gebruikt om vanuit Gent-Oostende richting Brussel te rijden. Die mensen gaan vooral tijdens de ochtendspits significante bijkomende hinder ervaren. Ook het verkeer op de Buitenring, dus mensen die vanuit Zaventem komen en richting Bergen-Halle rijden, ook die mensen zullen iets meer verkeersdrukte, vooral in de ochtendspits, maar ook op de andere drukke momenten van de dag ervaren.
0: Het weer dan nog in het oosten, nog even regen. Minimaal vannacht rond 9 graden. De dag begint op de meeste plaatsen dan weer droog. En dan in de namiddag krijgen we opnieuw buien. Maximaal tot 16 graden. Ook dinsdag en woensdag nog buien. Tegen het einde van de week wordt het droger en warmer. Ik wens je nog een fijne nacht. En meer vind je altijd in de app van VRT Nieuws.

0: weet misschien wat we bouwen, maar weet je ook hoe? Ontdek het op 31 mei tijdens Open Wervendag. Alle info en werven op openwervendag.be. Georganiseerd door M-Build.
1: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht op elizawashere.be.
2: VRT Radio BNN.

0: Koop bij Electro Looters uw huishoudtoestellen aan internetprijzen. Dankzij de winkels biedt Looters een enorme service. En met 10.000 vierkante meter extra stok is uw toestel meteen beschikbaar. Uw wasmachine, koelkast, kookplaat, vaatwas online bestellen of bezoekt u een van onze winkels? Ga naar looters.be. Dat is looters.be. Steeds goedkoop.
1: VRT Radio BNE Live.

0: 5 uur, goedemorgen, VRT Nieuws met Annelies Houtman. Het aantal executies wereldwijd was nooit eerder zo hoog als vorig jaar. Dat staat in het jaarlijks rapport van Amnesty International. In 17 landen werden in totaal 2707 mensen geëxecuteerd. Een stijging van bijna 80% ten opzichte van 2024. Iran liet vorig jaar het hoogste aantal mensen executeren. 2159, een verdubbeling ten opzichte van het jaar ervoor. Volgens Amnesty is het hoge aantal vooral het gevolg van regeringen die de doodstraf blijven gebruiken om angst te zaaien onder de bevolking. Naast Iran zijn dat onder meer Noord-Korea en Saoedi-Arabië. Bij Israëlische aanvallen op Libanon zijn gisteren 7 mensen om het leven gekomen. In het oosten van het land heeft een Israëlische raketaanval een leider van de Islamitische Jihad gedood. Die Palestijnse organisatie heeft banden met de pro-Iraanse militie Hezbollah. Bij de aanval kwam ook zijn dochter van 17 om het leven. En in het zuiden van Libanon heeft Israël 5 mensen gedood, onder wie 2 kinderen. Sinds midden april is tussen Libanon en Israël een gevechtspauze van kracht. En dat is dit weekend met 45 dagen verlengd. Toch blijft Israël dagelijks aanvallen uitvoeren. Sinds het staakt het vuren zijn al meer dan 400 Libanezen gedood. Ook de pro-Iraanse militie Hezbollah blijft aanvallen uitvoeren op Israël. En vandaag starten werken aan het viaduct van Groot-Bijgaarde op de Brusselse Buitenring. Het verkeer in de richting van Bergen moet er tijdens de werken over 3 versmalde rijstroken. De komende 3 weken zullen er dus langere files staan, zegt Anton de Koster van Wegen en Verkeer.
1: De impact zal vooral groot zijn voor het verkeer dat de E40 gebruikt om vanuit Gent-Oostende richting Brussel te rijden. Die mensen gaan vooral tijdens de ochtendspits significante bijkomende hinder ervaren. Ook het verkeer op de Buitenring, dus mensen die vanuit Zaventem komen en richting Bergen-Halle rijden, ook die mensen zullen iets meer verkeersdruk, vooral in de ochtendspits, maar ook op de andere drukke momenten van de dag ervaren.
0: In het oosten nog even regen, minima vannacht rond 9 graden. De dag begint op de meeste plaatsen droog, in de namiddag opnieuw wisselvallig met buien, bij maxima tot 16 graden. Ook dinsdag en woensdag nog buien, tegen het einde van de week wordt het droger en warmer. Meer in de app van VRT Nieuws.

0: weet misschien wat we bouwen, maar weet je ook hoe? Ontdek het op 31 mei tijdens Open Wervendag. Alle info en werven op openwervendag.be. Georganiseerd door M-Build.
1: Ekili. Belgische wetenschappers ontwikkelden een revolutionaire matras.
2: VRT Radio BNE Live.

tussen kortere kan lopen, blauw zijn zijn werd. Meisje, oh een kie, want het is het kie werd. Een paard en een karre, al 100 jaar lang, doet toch langs diezelfde eigenste hank.

Je zaagt je zo zot wat een strand te zien. Er zijn nu toch veel beter dingen om te rien. Een kar och jere, dus het klappen niet werd. En wat voor speciaal is er nu aan een paard.

Moltjen dat ziet een groot gat aan een stert. En hij vertelt van zijn grote voyage. Met paard en karre en heel zijn menage. O, blanse, blanse, blanse en zijn paard. Jack, Jack, you Jack, mijn paard. Het paard stapt voor de ook veel diepe gedachten. Wat hij van zo'n beste nog niet zou verwachten. Die smerige auto's, dat stinkt ongezond. Hij kruilt je onder neus van een paardenstront.

Hij weet heel goed, er gaat niks van verloren. De mus nep straat, gaan er niet van dood. De neus in een stank is een ander zijn brood. O, blanche, blanche, blanche zijn paard. Jack, Jack, je Jack, paard. Ja, zo is het leven en zo is het goed. Hij gaat niet verbeteren, hoe hard hij ook vroet. Vlieg naar de maan en schiet al kapot. Ik zeg, ik moet dat, wie is er hier de zot? Blanche.

0: is 6 uur. Goedemorgen, VRT Nieuws met Lode Roels. Vanaf 18 jaar voelen jongeren in ons land zich vaak minder waardig en eenzaam. Ook het gevoel om altijd en overal te moeten presteren trekt het geluksgevoel naar omlaag. Dat blijkt uit de Foto van Vlaanderen. Dat is een groot maatschappelijk onderzoek en opdracht van de VRT. Onderzoekster Sarah Klaas van de UGent heeft twee verklaringen.
1: Enerzijds is dat een uitdagende levensfase waarin dat mensen meer verantwoordelijkheden krijgen. En dan een tweede iets is dat de 18-jarigen van nu zijn natuurlijk ook wel de tieners van de COVID-pandemie. En we weten dat hoe je je voelt als adolescent, dat dat een van de belangrijkste voorspellers is van hoe je je voelt als volwassene.
0: Ook alleenstaande zeggen in onze rondvraag zich minder gelukkig te voelen. Oudere mensen maken zich dan weer vaak zorgen over alle internationale spanningen. Vandaag starten werken aan het viaduct van Groot Bijgaarde op de Brusselse Buitenring. Het verkeer in de richting van Bergen moet er tijdens de werken over 3 versmalde rijstroken. De komende 3 weken zullen er dus langere files staan, dat zegt Anton de Koster van Wegen en Verkeer.
2: De impact zal vooral groot zijn voor het verkeer dat de E40 gebruikt om vanuit Gent-Oostende richting Brussel te rijden. Die mensen gaan vooral tijdens de ochtendspits significante bijkomende hinder ervaren. Ook het verkeer op de buitenring, dus mensen die vanuit Zaventem komen en richting Bergen-Halle rijden, ook die mensen zullen iets meer verkeersdrukte, vooral in de ochtendspits, maar ook op de andere drukke momenten van de dag ervaren.
0: Het aantal executies wereldwijd was nog nooit eerder zo hoog als vorig jaar. Dat staat in het jaarlijkse rapport van Amnesty International. In 17 landen werden in totaal 2707 mensen geëxecuteerd. Dat is een stijging van bijna 80% ten opzichte van 2024. Iran liet vorig jaar het hoogste aantal mensen executeren, 2159. Een verdubbeling is dat ten opzichte van het jaar ervoor. Volgens Amnesty is het hoge aantal vooral het gevolg van regeringen die de doodstraf blijven gebruiken om angst te zaaien onder de bevolking. Naast Iran zijn dat onder meer ook Noord-Korea en Saoedi-Arabië. Het aantal echte executies ligt wellicht nog hoger, maar van landen zoals China, Wit-Rusland, Laos en ook Noord-Korea is er weinig tot geen informatie. Bij Israëlische aanvallen op Libanon zijn gisteren 7 mensen om het leven gekomen. In het oosten van het land heeft een Israëlische raketaanval een leider van de islamitische jihad gedood. Die Palestijnse organisatie heeft banden met de pro-Iraanse militie Hezbollah. Bij die aanval kwam ook zijn dochter van 17 om het leven. In het zuiden van Libanon heeft Israël dan weer 5 mensen gedood. Sinds midden april is tussen Libanon en Israël een gevechtspauze van kracht en die is dit weekend met 45 dagen verlengd. Maar toch blijft Israël elke dag aanvallen uitvoeren. Sinds het staakt het vuren zijn al meer dan 400 Libanezen gedood. Ook de pro-Iraanse militie Hezbollah blijft aanvallen uitvoeren op Israël. In de Champions Playoffs van het voetbal heeft Club Brugge de topper van Union gewonnen. Het werd 5-0. Een van de uitblinkers was Brugge-aanvoerder Hans van Aken, die zijn club op weg heeft gezet naar de overwinning met 2 doelpunten in de eerste helft. En van Aken beseft dat de titel nu echt binnen handbereik ligt voor club.
3: We wisten dat een belangrijke stap was in de juiste richting. En die hebben we genomen. Maar nu is het nog zaak natuurlijk om het af te maken. Hè. Het liefst donderdag, daar moeten we voor gaan. Maar dat we kort bij zijn, is gewoon zo. Maar ik zeg het nogmaals, moet het nu wel nog afmaken.
0: Dankzij deze overwinning is het verschil tussen club en Union nu 4 punten. Donderdag kan club dus kampioen spelen op het veld van KV Mechelen. Daarvoor moet het minstens even goed doen als Union dat op bezoek gaat bij AA Gent. Het weer vanochtend, nog wat regen in het oosten. In de rest van het land meestal droog. In de namiddag opnieuw wisselvallig met buien en kans op onweer. Maxima tot 16 graden. Morgen periode van regen of buien vanaf het westen en 17 graden. Ook woensdag nog altijd buien. Tegen het einde van de week wordt het dan wat droger en warmer. Meer op vrtnieuws.be.
4: Dankjewel, Lode.
5: Radio BNE.
4: Goedemorgen, daar gaan we dan met een nieuwe week waarin het kwik een ferme duw zal krijgen op weg naar een zomers Pinksterweekend. Welkom.
5: Radio BNE, klaar wakker. Herbert Verhagen.

0: Vlaanderen, de toekomst is hier.
1: Update beschikbaar.
0: Aan alle techleken en techlovers. Aan zij die straffe innovaties bewonderen en zij die je straks bedenken. Update jezelf op het Vlaanders Technology and Innovation Festival.
1: Update voltooid.
0: Ontdek het hele programma en bestel je tickets op fdifestival.be.
2: VRT Radio BNE Live.
3: Met dit nummer van Lilian Saint-Pierre bijvoorbeeld. Van Michael Jackson's Earth Song maakte zij Aard Song.

Een lied met een boodschap. En zo heeft ze er wel wat, hè, Lilian Saint-Pierre. Het is 6:15. Tragisch verhaal op VRT Nieuws. In de Oostenrijkse deelstaat Tirol is een vrouw overleden nadat ze werd aangevallen door een kudde koeien. Haar man werd ook aangevallen, kon nog een noodoproep doen en werd met een noodhelikopter overgebracht naar het ziekenhuis. Waarom de kudde het koppel aanviel, is nog niet duidelijk. Het koppel had geen hond bij zich, schrijven Oostenrijkse media. Koeien, vooral wanneer ze hun kalveren beschermen, reageren soms op naderende honden door ze aan te vallen. Enfin, het hele verhaal vind je op VRT Nieuws.

The Pebbles. Elke zondagmorgen tussen 10 en 12 is Luc Appermond hier op Radio BNE met de zoete inval. En daar gebeuren toch verrassende dingen. Zo werd Luc Appermond gereanimeerd door Wart Lemmelijn of hoe natte dromen werkelijkheid kunnen worden. Er zijn dus beelden van, hè? Wie zoekt, die vindt. En uiteraard hoort dit lied er ook bij. The Bee Gees.

het reanimatielied van de Bee Gees. Staying Alive. Hoe langer, hoe liever denkt Michael Bolton. De man vecht tegen kanker, is gestopt met toeren en geniet nu vooral van zijn 6 kleinkinderen. Zijn bekendste liedje staat klaar voor jou.

blijft mooi, hè? Die slow van Michael Bolton. Slow, up-tempo, instrumentaal. Het kan allemaal, hè, als je een doucheplaat aanvraagt. Voor wie dat doet, maakt niet uit. Kan ook voor jezelf zijn, zolang we maar kunnen meezingen. Vraag maar aan via het Radio Benenkanaal op VRT Max. Het is 3:30. Dit is de nieuwe single van Gary Haggar.

Batman Turner Overdrive. Het jonge volkje slaapt nog, denk ik. Maar dat belet ons niet om een lied voor alle kinderen op te zetten in de versie van Dana Winners.

0: Mooi, hè? Pussycat, het is precies 7:15. Dag David, goedemorgen.
1: Goedemorgen Herbert.
0: Ja, man. Het was de moeite, hè? Extra tenten, extra kledij ook voor mensen met communicanten. Om toch een beetje warm te hebben. Doe hier iets aan, alstublieft.
1: Ja, ja, dat gaat wel lukken, maar niet meteen. Dus we gaan nog een aantal dagen verder. Op dat elan, het is wel, ja, het is een fractie warmer geworden, maar bon, we voelen het niet. Als dat maar 1 graad of 2 graden is maximum. Ja, dus 13, 14 graden, meer zit er niet in. Met, ja, ook geleidelijk aan weer buien.
0: Dag Mitzi.
1: Ja, ja, Mitzi zit aan mijn toetsenbord, hè, dus eventjes dat verleggen, rustig beest. Momenteel dus buien boven Limburg, of regenachtige buien, en elders is het meestal droog, maar ik zie hier al een aantal opduiken ter hoogte van Duinkerke, Calais. En die komen ook naar ons. Dus vanaf de kust zijn er dan opnieuw regelmatige buien die ook geleidelijk aan intenser worden in de loop van de dag. Een beetje hagel of een donderslag, dat is ook mogelijk. Wisselend tot zwaar bewolkt weer en een wind die zwak tot matig aan zeematig is uit het zuidwesten. Meestal tijdens zo'n forsere bui zijn windstoten mogelijk tot, ja, 65 of 60 kilometer per uur. En vanavond en vannacht dan, ja, krijgen we geleidelijk aan toch minder buien. Tweede deel van de nacht tegen morgen vroeg zijn er dan weer wel een aantal in het westen die binnenschuiven. Of periode met regen. En dan kijken we morgen naar een zwaar bewolkte hemel. Het wordt wel een beetje zachter. We winnen een graadje, kom 15 graden. Lokaal misschien 16. Met ook meer wind. We gaan naar een windkracht 3 tot 4. Aan zee is dat 4 tot 5. En dat is een zuidenwind. De windstoten die gaan, oh, toch richting 50, 55 kilometer per uur. Hetzelfde voor woensdag. Alleen is de windrichting dan zuidwest. Dan wisselen zon en wolken af met buien. Het zijn dan vrijwel de laatste, want vanaf donderdag is het droog. Dan wisselen zon en zonnige perioden en wolken af. En het kwik, ja, woensdag zit dat rond 18, 19 graden, ondanks die buien, dus het wordt al zachter. Donderdag gaat het al naar 21, 22 graden. Aan zee 18. Ja, en dan vrijdag, dan is het zonnig of flink zonnig. Maxima rond 4, 25 graden. Ook aan zee zitten we dan rond die temperatuur met de zuidoostenwind. En als die sterk genoeg zou zijn, dat die net een Ribeaufort zou kunnen halen aan de kust, dan hebben we grote kans dat de zeebries niet waait of pas heel laat waait. En dat we dus ook aan die 24 graden geraken. Mitzi, eventjes je poot van dat toetsenbord graag. En ja, dan verder. Zaterdag. Nou, ze luistert wel, hoor. Zaterdag aan zee 21 graden. Zondag zitten we daar rond 19. Dan is er wat meer zeeinvloed. Maar elders, ja, blijven rond 4, 25 graden zitten. Tot en met volgende week woensdag. Kan er eens een regen- of onweersbui plaatsgrijpen? Ja, zeer lokaal kan dat, maar meestal is het zonnig en warm, dus dat Pinksterweekend zal een schot in het roos zijn. Een zwakke tot matige wind uit het noordoosten, Pinksterzondag, Pinkstermaandag, ook begin volgende week. En dan, ja, hebben we nog wel recht op 20, 21 of 22 graden in de tweede helft van volgende week. Dus vanaf woensdag of donderdag. En daarna, ja, blijft het. We gaan niet terug naar 12, 13 graden. Blijft wel rond de 20 hangen. En dan zijn we meteen op het eind van de maand, dus het laatste weekend van mei, beland.
0: En ook geen grote neerslag. Hoeveelheden meer dan?
1: Wel, tenzij dat je ergens een pittig onweer, ja, hebt. Wat, ja, natuurlijk, ja, ja, met 25 graden wel kan. Hè, dus dat kan ik zo lang op voorhand niet uitsluiten. Maar ik zie nu voorlopig geen terugkeer van echte wisselvalligheid of zo. Of met regelmatige neerslag. Dat nu niet.
0: Nee. De mooiste zin was, het Pinksterweekend wordt een schot in de roos, David. Hè?
1: Ja, ja, ja, dat is zo.
0: Dankjewel, tot straks. 7:15.
1: Tot dan.

0: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
1: Promo koken.
2: Maar eerst de 4 uurtje, hè.
0: Een exotische fruitsla. Want onze gele kiwis zijn nu 4 stuks kopen plus 4 gratis.
2: Dat is een kiwinner.
0: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
3: Vanaf nu is er een telenet op maat voor iedereen. Zelfs op maat van influencers.
4: Dus ik kan unlimited internet en een mobiel abonnement nemen?
3: Ja, of 2 abonnementen, of...
4: 2! Dan kan ik mezelf volgen! Of is dat vals spelen?
3: Maak jouw telenet nu ook helemaal op maat op telenet.be.
5: Code Yellow!
6: Swiss Sense staat al meer dan 100 jaar voor topkwaliteit, zodat je met plezier naar bed gaat. Nu Pinksterdeals met 5% extra korting. Swiss Sense.
7: Ik kan niet werken vandaag.
8: Maar, hoezo?
7: Sorry, maar het is WK.
3: Scoor nu de JBL Sense Lite draadloze oortjes voor maar €77. Mediamarkt.
9: Oh, amai, die ceviche was lekker.
10: Ja, hè.
11: Perdona, tu tarjeta bancaria no funciona.
10: Wat zegt hij? Bancaria no funciona? Maar ons kaart werkt niet.
9: Schat, blijf kalm.
10: Kalm. Wij zitten zonder geld in Peru. En mijn muggenspray is bijna op. Ze biedt ziek met malaria in het ziekenhuis.
9: Geen stress. Hey Kate, activeer mijn kaart internationaal.
10: Ah, ja, tuurlijk, Kate.
6: Je kaart internationaal activeren, je fiscaal attest terugvinden of je pincode checken. No stress. Kate it. KBC beweegt met je mee. Radio Bene.
12: Je vindt ons op DAB+, VRT Max, je smart speaker en je digitale televisie.

0: nieuws met Lode Roels. Ouderen en tieners zijn in Vlaanderen het gelukkigst, maar de leeftijd van 18 jaar is wel een keerpunt. Het aantal executies wereldwijd was nooit eerder zo hoog als vorig jaar en in het voetbal staat Club Brugge dicht bij de landstitel na winst tegen Union. Heel goedemorgen. Vanaf 18 jaar krijgt het geluksgevoel van Vlamingen een deuk. Jongeren geven aan dat ze worstelen met prestatiedruk en eenzaamheid. Ouderen en tieners zijn over het algemeen het gelukkigst in Vlaanderen. Dat blijkt allemaal uit de foto van Vlaanderen. Dat is een groot maatschappelijk onderzoek in opdracht van VRT. Meer uitleg door Katrien Persman.
1: Jongeren boven de 18 jaar zeggen dat ze zich vaak minderwaardig en eenzaam voelen. En ook prestatiedruk haalt hun geluksscore naar omlaag. Dat komt voor een stuk omdat hun leven op dat moment erg verandert. Maar we mogen ook de gevolgen van corona niet vergeten, zegt onderzoekster Sarah Klaas van de UGent.
2: We mogen niet ontkennen dat de coronapandemie wel een grote impact had op de mentale gezondheid van onze adolescenten. En we weten dat hoe je je voelt als adolescent een van de belangrijkste voorspellers is van hoe je je voelt als volwassene.
1: Ook internationale spanningen maken mensen ongerust, vooral 65-plussers, maar ook hun gezondheid.
3: Ik was sukkel met mijn knieën, met mijn benen. Ja, dat is misschien toch wel iets dat een rol speelt.
4: De grote mannen doen wat ze willen. Het zal niet maar gebeuren, hè. Een bom op je hoofd, je familie weg. Het zijn zo die dingen waar ik toch wel een beetje schrik van heb.
1: En tot slot, geld maakt niet altijd gelukkig, maar van iedereen die aangeeft zich ongelukkig te voelen, heeft de helft op het eind van de maand problemen om de rekeningen te betalen.
0: Vandaag starten werken aan het viaduct van Groot Bijgaarde op de Brusselse Buitenring. Het verkeer in de richting van Bergen moet er tijdens de werken over 3 versmalde rijstroken. De komende 3 weken zullen er dus langere files staan, zegt Anton de Koster van Wegen en Verkeer.
5: De impact zal vooral groot zijn voor het verkeer dat de E40 gebruikt om vanuit Gent-Oostende richting Brussel te rijden. Die mensen gaan vooral tijdens de ochtendspits significante bijkomende hinder ervaren. Ook het verkeer op de Buitenring, dus mensen die vanuit Zaventem komen en richting Bergen-Halle rijden, ook die mensen zullen iets meer verkeersdrukte, vooral in de ochtendspits, maar ook op de andere drukke momenten van de dag ervaren.
0: De Wereldgezondheidsorganisatie blijft het risico van het hantavirus voor de wereldbevolking inschatten als laag. Volgens de WHO zijn er wel nog meer besmettingen mogelijk voor de opvarenden van het getroffen Nederlandse cruiseschip. De WHO zegt dat 440 mensen in zeker 30 landen nauwlettend opgevolgd worden door mogelijke blootstelling aan het virus. Het cruiseschip komt normaal gezien vandaag aan in de haven van Rotterdam. Er zijn nog 25 bemanningsleden aan boord en voorlopig zijn er bij hen geen nieuwe mogelijke besmettingen gemeld. Het aantal mensen dat wereldwijd sterft in een executie stijgt sterk. Vorig jaar zijn er ruim 2700 executies geteld door mensenrechtenorganisatie Amnesty International. Helene van der Weken, die verklaring ligt vooral in Iran.
6: Inderdaad, er zijn vorig jaar 2159 mensen geëxecuteerd, minstens. En dat is meer dan een verdubbeling tegenover het jaar ervoor. In totaal is er een stijging van bijna 80% op een jaar tijd. Als je alle landen telt waar cijfers van zijn, naast Iran zijn dat bijvoorbeeld Saoedi-Arabië, Kuwait, Egypte en de Verenigde Staten. En samen is het het hoogste aantal executies dat Amnesty in zo'n 55 jaar heeft geregistreerd. Vaak zijn die executies voor drugsfeiten, of dat is toch de officiële verklaring, in ongeveer de helft van de gevallen. Maar eigenlijk liggen de cijfers nog veel hoger dan in die tellingen, zegt Wies de Graven van Amnesty International.
7: En we mogen ook China niet vergeten. We hebben geen officiële cijfers uit China, maar we gaan ervan uit dat daar minstens duizenden mensen ook geëxecuteerd werden vorig jaar.
6: Het klein beetje goede nieuws is dat er maar 17 landen zijn waar executies gebeuren. Amnesty vraagt dan ook dat andere landen meer druk uitoefenen op die landen om de doodstraf volledig af te schaffen.
0: Helene, dankjewel. Bij Israëlische aanvallen op Libanon zijn gisteren 7 mensen om het leven gekomen. In het oosten van het land heeft een Israëlische raketaanval een leider van islamitische jihad gedood. Die Palestijnse organisatie heeft banden met de pro-Iraanse militie Hezbollah. Bij de aanval kwam ook zijn dochter van 17 om het leven. In het zuiden van Libanon heeft Israël dan weer 5 mensen gedood. Sinds midden april is tussen Libanon en Israël een gevechtspauze van kracht en die is dit weekend met 45 dagen verlengd. Toch blijft Israël elke dag aanvallen uitvoeren. Sinds het staakt het vuren zijn al meer dan 400 Libanezen gedood. Ook de pro-Iraanse militie Hezbollah blijft aanvallen uitvoeren op Israël. En intussen dreigt de Amerikaanse president Trump opnieuw met aanvallen tegen Iran. Op sociale media zegt hij dat de tijd voor Iran opraakt en dat er niets van dat land zal overblijven. Jens Fransen van onze buitenlandredactie, wat moeten we daar nog van geloven?
8: Het is natuurlijk niet de eerste keer dat Amerikaans president Trump Iran bedreigt. Begin april deed hij gelijkaardige uitspraken en veel indruk heeft dat toen niet gemaakt op Iran. Maar het toont wel de groeiende frustratie in Washington dat Iran zich maar niet gewonnen geeft. Integendeel, Iran blijft de prijs opdrijven bij onderhandelingen. Het bezoek voorbije week van Amerikaanse president Trump aan China leverde ook al geen doorbraak met Iran. En in de VS lijkt het Witte Huis nu in te zien dat er nog twee opties zijn. Ofwel de eisen voor een akkoord met Iran gevoelig lager stellen, maar dat betekent politiek gezichtsverlies voor Trump. Ofwel een nieuwe ronde bombardementen op Iraanse leiders of energieinfrastructuur, maar zonder garanties op een akkoord.
0: Oké, Jens, dankjewel. In het voetbal heeft Club Brugge gisteravond een grote stap gezet richting nieuwe landstitel. Het won van de enige concurrent nog, Union, met 5-0. Verslag van Bert Sterks.
9: De titel ligt binnen handbereik voor Club Brugge. Met een eerste helft op Champions League niveau maakt de club zijn intentie meteen duidelijk. Union kon het gaspedaal nog eventjes even diep induwen, maar halfweg was het al 3-0. Van Aken met een prachtig afstandsschot, Zeiss na een combinatie om u tegen te zeggen. En nog een keer Van Aken met een mooie geplaatste kopbal. Union lag in de touwen, maar veerde toch nog even recht in de tweede helft met onder andere een bal van Bjondic tegen de lat en een afgekeurde, weergaloze omhaal van McAllister. Het zat niet mee, Union nam risico en werd dan nog weggecounterd, 4-0. Solis, cijfermatig man van de match met een goal en 3 assists en 5-0 Forbes. Te zware cijfers misschien, maar wel een Brugs statement met hoofdletter S. Als Club donderdag in Mechelen even goed doet als Union in Gent, is Brugge zeker van zijn 20ste landstitel.
0: Club speelt donderdag inderdaad tegen KV Mechelen en kan daar dus kampioen worden, maar aanvoerder Hans van Aken wil zich nog niet meteen rijk rekenen.
10: We wisten dat een belangrijke stap was in de juiste richting. En die hebben we genomen. Maar nu is het nog wel nog zaak natuurlijk om het af te maken. Hè. Het liefst donderdag, daar moeten we voor gaan. Maar dat we kort bij zijn, is gewoon zo. Maar ik zeg het, nogmaals, we moeten het nu wel nog afmaken.
0: Ik heb nog het weerbericht voor u vanochtend. Wat regen in het oosten, elders meestal droog. In de namiddag dan opnieuw wisselvallig met buien en kans op onweer. Maxima tot 16 graden. Morgen periode van regen of buien vanaf het westen en tot 17 graden. Ook woensdag nog buien. Tegen het einde van de week dan wordt het wat droger en warmer. Ouderen en tieners zijn het gelukkigst in Vlaanderen. Dat blijkt uit nieuw onderzoek en dat was de opener van het ochtendnieuws. Maar het geluksgevoel neemt wel af vanaf 18 jaar. Dan voelen mensen zich vaak minderwaardig en eenzaam. Ook het gevoel om altijd en overal te moeten presteren trekt het geluksgevoel van jonge mensen naar omlaag. Meer op vrtnieuws.be.
11: Dankjewel, Lode. Ik zie één uitzonderlijke file op dit moment naar Antwerpen op de E313, een half uur vanaf Massenhoven.
12: Radio BNE.
13: Radio BNE, klaar wakker.
12: Herbert Verhagen.
14: De tijd van je leven. Na, na, na, na, na.
11: Een fijne start van de week.

0: Je weet misschien wat we bouwen, maar weet je ook hoe? Ontdek het op 31 mei tijdens Open Wervendag. Alle info en werven op openwervendag.be. Georganiseerd door Mbeeld.
1: VRT Radio BNE Live.

Rob de Nijs met een nummer dat iedereen kent en nooit verveelt. Een evergreen dus, en die gaan we weer de hele dag voorbij laten komen hier op Radio BNE. Tussen 12 en 1 worden de platen niet door onze samensteller gekozen, maar door een club of vereniging. Dat is Radio BNE, u vraagt, wij draaien. En vanmiddag zijn het echte muziekkenners, denk ik. De leden van de concertband De Scheldezone.

Vanochtend kwamen hier en daar herinneringen boven van een feestelijk verlengd hemelvaartweekend. Of hij is er met Sweet Caroline in geslaagd om je te verlossen van het eventuele maandagochtendhumeur. Nu vrijdag is Johan Terminne 75 en dat vieren wij met de 75 mooiste liedjes van Terminne. Jij kan er vanaf nu voor stemmen op het Radio Bene kanaal van VRT Max.

Jordi werkt in een woonzorgcentrum, ziet daar veel eenzaamheid. Met niemand mag alleen zijn, hoopt hij dat sommigen een extra bezoekje overwegen.

0: Brooke McKenny tot 10 minuten voor 7:30. Dankjewel voor al die berichten, hè. Christine Akkaert bijvoorbeeld stuurde een foto door van haar kleinkind die haar eerste vakantie aan het beleven is in IJsland. Mona beleeft daar mooie dagen.
1: Vrijdag vieren we een muzikale held.
2: Radio BNE, Johan Verminne, 75.
1: We maken er samen een groot verjaardagsfeest van met zijn 75 mooiste liedjes.
3: Laat me nu toch niet alleen.
1: Welk nummer staat voor jou op 1?
3: Voel me goed, ik voel me goed.
2: Stem nu op jouw favoriet via het Radio BNE-kanaal op VRT Max.
3: In de
1: en luister vrijdag vanaf 10 uur op Radio BNE.
4: Proximus stelt voor de business bags. Wat een verschil. Wat als iemand mij een bijlage mailt met een virus in? Ik wil liever niet besmet geraken, hè? Bescherm je zaak met de sterke cybersecurity in onze business bags. Voorwaarden op proximus.be/business. Proximus. Think possible.
5: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad, dat is Manutan. En heb je hun duurzame producten al ontdekt?
6: Manutan, Manutan.
5: Alles voor hygiëne, veiligheid en gereedschap.
6: Manutan, Manutan.
5: Bestel op manutan.be.
7: Deze week bij HEMA. Alle baby-, kinder- en damesnachtmode, 30% korting. En alle oogmake-up, 1+1 gratis. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
8: Alleen een huis op de buiten, daar hebben we toch altijd al van gedroomd?
9: Ja, schat, maar wat gaat dat hier allemaal kosten?
10: Immoscoopman!
9: Immoscoopman!
10: Kom, laat mij dan maar een keer eerst grondig bekijken. Voilà, binnen budget.
8: Echt? Maar dat is fantastisch nieuws.
10: Pas op, hè. Ze gaan nog iets van die prijs moeten doen, hè.
8: Ja?
10: Je moet al een keer zien hier, die muur. Dat is volledig kapot.
11: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
12: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met...
10: Immoscoop, man!
13: Oh, ik snap er niks van.
14: Vind je jouw contract veel te abstract? Wie bel je dan? Je makelaar!
12: Voor vragen en advies kan je altijd rekenen op Je Makelaar, je beste verzekering.

Lois Lane, dat zijn de zussen liever Suzanne en Monique. Die maken al 40 jaar muziek. En dat vieren ze in het najaar met een uitgebreide clubtour. Even kijken, het is bijna 7:30. Ruik ik daar vers brood en heerlijke koffie? Smakelijk.

0: Junior.
1: Met de meer dan loepzuivere stemmen van Impact. 220 kilometer file zie ik met deze opvallende problemen. File naar Antwerpen op de E34 vanaf Oelegem. Net voor Anst is één rijstrook dicht door een ongeval. En op de E313 is dat 25 minuten file vanaf Massenhoven. Op de Antwerpse ring richting Stabroek verlies je een kwartier van de E34 tot Waaslandhaven Noord. En het gaat langzaam naar Brussel op de E40, 25 minuten erbij vanaf Aalst. Radio.

Godfather of Punk, Iggy Pop. En de King of Pop is er ook bij vanmorgen. Thuis heb ik een soort wachtrij van wat ik nog allemaal wil bekijken als ik tijd heb. En daar staat zeker de Michael Jackson story tussen op 14 Max. 3 afleveringen van een uur over de grootste popster ter wereld. Maar niet alleen de glamour en glitter, ook zijn schaduwzijde wordt belicht. Ik heb nog tijd om het eerste seizoen te bekijken, want dat is nog tot 1 november beschikbaar op 14 Max.

0: Michael Jackson. Altijd fijn om te lezen wat onze luisteraars van Radio BNN zoal uitspoken. Anita de Moor uit Erpen vertrekt zometeen met haar man Paul naar Benidorm. En daar luistert ze naar onze fijne zender via VRT Max. En Sonja de Neve spoort straks vanuit Heldergem naar de VRT in Brussel. Waar ze in het publiek zal zitten voor de finale van Blokken. Veel plezier.
1: Nu in promo bij Aldi. 1 plus 1 gratis op verse kersen. Dat is een halve kilo kersen voor de knaldieprijs van maar €3,99. Check de promo. Aldi. Altijd vers, altijd slim.
2: Ik kan niet werken vandaag.
3: Hoezo?
2: Sorry, maar het is WK.
4: Score nu een TCL 65 inch QD Mini LED Google TV voor €999. En ontvang een barbecue cadeau. Mediamarkt.
5: Met HelloFresh zeg je nu ook hello tegen een gloednieuwe pan. Als nieuwe klant krijg je gratis een green pan van €119 bij je vijfde box. Bovenop onze welkomstkorting. Actievoorwaarden van toepassing. Hello.
6: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Bij elk bezoek weer een nieuw gezicht.
7: Goedemorgen, ik ben Peter, de opvolger van Dries, die Lotte heeft opgevolgd.
6: Doen we niet. Bij elk bezoek een vertrouwd gezicht met een nieuw inzicht.
8: Zeg, ik volg nu al jaren uw dossier op, hè Bert. Al is nagedacht over uw pensioen.
6: Doen we wel. Argenta.
9: Zo simpel kan het zijn.
8: Ziet je dat, Alex? Twee pijlers en hup, heel het land rijdt erover.
10: Maar hoe weten ze dat er niet instorst?
8: Dat is goed vastgezet, hè.
10: Maar hoe weten ze dat op voorhand? Testen ze dat dan eerst?
8: Kijk, dat is allemaal berekend met computers en zo.
10: Dus die brug was al gebouwd voordat ze gebouwd was?
8: Ja.
11: Wij zien gebouwen nog voor ze er staan. Maar hoe? Dat tonen we graag tijdens Open Wervendag op zondag 31 mei. Meer info op openwervendag.be. Georganiseerd door Mbeeld.

0: En die laatste kreet krijg je er ook nog bij. Come on. Ja. David, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Herbert.
0: We leven op hoop, maar het zal niet voor vandaag zijn de grote weersverbetering.
1: Nee, inderdaad. We starten op sommige plaatsen wel met zon, op andere niet. Nog wat regen of buitjes in het oosten van het land. Limburg is het bijna uit, behalve het Maasland. Daar regent nog, de voerstreek ook, zo de provincie Luiken. Elders droog, maar er zitten wel buien dicht bij de kust. Dus ik vermoed dat het vandaar zal beginnen. En dan trekt dat land inwaarts in. Hoe verder in de dag, hoe intenser die buien kunnen zijn, met onweer ook of wat korrelhagel daarbij. En dan is het, wat de kust betreft, een twijfelgeval voor de namiddag. Twee computermodellen tegen één geven daar droog weer, maar zonder veel overschot. Ze geven dan de buien net een beetje in het binnenland. Een ander zegt, de Fransen zeggen van niks van, de kust krijgt ook zijn deel, ook in de namiddag. In de voormiddag is men het vrij eens dat er daar ook wel wat buien vallen. Maar de voorbije dagen was het telkens wel zo dat de kust niet helemaal droog bleef natuurlijk, maar minder kreeg dan het binnenland. Dus vandaag, ik geef 2 tegen 1 dat het inderdaad ook zo is. Maar ik blijf voorzichtig. Zon en bewolkte periode wisselen af. Dus de wolken hebben wel de overhand ten opzichte van de zon. De temperaturen die liggen rond een graad of 15 landinwaarts, een 13, 14 aan zee. Met een zwakke tot matige en aan zee matige wind uit het zuidwesten. Tijdens een forse bui zijn windstoten mogelijk die berekend worden tot 65 km per uur. Ja, dat is een berekening. Je weet dat we dat nooit helemaal precies kunnen krijgen. Maar dat geeft ongeveer een grote orde dat op de meeste plaatsen waar zo'n forse bui optreedt correct zou moeten zijn. Maar natuurlijk, zeer plaatselijk kan dat hoger zijn of lager. Morgen of vanavond en vannacht eerst nog erbij nemen. Heel vaak droog. Tweede deel van de nacht, tegen morgenochtend alweer meer regen of buien aan zee. Met veel bewolking morgen ook. Een aantal plaatselijke opklaringen, dat kan wel. Maar opnieuw de wolken die dominant zijn. En mogelijk dominanter dan vandaag zelfs nog. Periode met regen of buien. De donderslag kan erin zitten. Woensdag periode met zon, maar ook buien. De temperaturen gaan wel omhoog. Morgen zitten we rond 15, 16. En dan woensdag, ondanks die buien, zitten we al rond 19, 20 graden. Aan zee gaat dat naar 17. En dan is er geen houden meer aan. Hè. Na donderdag, vanaf donderdag is het droog. 22 graden, 23 al lokaal. Aan zee graad of 20. Met daar flink wat zon. In het binnenland zijn er soms nog stapelwolken. Die de zon het soms wat moeilijker kunnen maken. Maar het is al droog. En dan vrijdag, zaterdag, zondag, maandag, Pinksterweekend. Dat ziet er zomers uit met 4, 25 graden op veel plaatsen. Ook aan zee. Vrijdag bijvoorbeeld met de zuidoostenwind gaat men daar ook naar 3 of 24 graden. Daarna is er iets meer ruimte voor wind uit zee. Het zij door een noord-noordoostenwind of door een zeebries. Dus dat betekent dat men daar toch nog altijd wel 19 à 21 graden krijgt. Dus ook daar natuurlijk zeer mooi weer. En dat blijft zo verder duren. Er is één klein minpuntje, dat is dat er signalen zijn, maar ze zijn niet overtuigend, dat er in de loop van dat weekend, en de grootste kans, die dan al niet zeer groot is, is dan zaterdag, dat er eventueel plaatselijk een onweersbui zou kunnen losbreken. Bij 25 graden kan dat wel eens. Maar dat zorgt niet voor een weersomslag. Dus ook naar volgende week toe zitten we nog altijd met hoge temperaturen van 25 graden tot en met woensdag, misschien donderdag. Daarna is er een tendens naar eerder 20, 21 graden met nog altijd behoorlijk wat zon. Maar opnieuw kan dat onweersbuitje of die onweersbui dan niet uitgesloten worden. Maar het is duidelijk dat we vanaf donderdag toch wel meer met zomerse allures of hoge lente allures zullen te maken krijgen. En dat dat ook wel wat tijd werd.
0: Prima, dat is zeker waar. Merci en een fijne dag.
1: Voor jou ook. Tot later.

0: Ja, Mentel. Vrijdag vieren we de 75ste verjaardag van Johan Verminne. Met 75 liedjes van hem. Je kan jouw favorieten doorsturen via het Radio Bene-kanaal van VRT Max. En daar staat ook een link naar een gesprek dat Kim de Brie met hem had. En daarin praat hij voor het eerst over zijn kankerdiagnose. Het is bijna 8 uur.
1: En Colruyt trakteert.
2: Ja, echt waar? Colruyt trakteert op 10 euro korting. Kom winkelen tussen 19 en 22 mei en krijg een korting van 10 euro. Geldig bij je volgende winkelbezoek bij aankoop vanaf 100 euro.
3: Voorwaarden op colruyt.be.
4: Wanneer u aan uw bank een vraag stelt, voelt u zich dan ook vaak op een mondeling examen?
5: En voor mijn pensioen?
6: Tweede of derde pijler, juffrouw?
5: Wat lief?
6: En hebt u een VAPZ?
5: Wat?
6: Wat is een VAPZ, juffrouw?
5: Niet.
4: Bij Beobank krijgt uw vraag wel alle aandacht die ze verdient.
5: Oké, Charlotte, ja, dat is slim hoor, om nu al met pensioen bezig te zijn.
4: Kies een bank waar elke vraag telt. Beobank, u bent goed omringd.
7: Radio Bene.
8: Je vindt ons op DAB+, VRT Max, je smart speaker en je

0: is 8 uur, VRT Nieuws met Lode Roos. Ouderen en tieners zijn in Vlaanderen het gelukkigst, maar de leeftijd van 18 jaar is wel een keerpunt. Het aantal executies wereldwijd is in een jaar tijd met bijna 80% gestegen. En in het voetbal staat Club Brugge dicht bij de landstitel na winst tegen Union. Goedemorgen, 7,1 op 10. Dat is de gemiddelde geluksscore die de Vlaming zichzelf geeft. Dat blijkt uit Foto van Vlaanderen, een groot maatschappelijk onderzoek en opdracht van VRT. De jongste en de oudste Vlamingen zijn het gelukkigst, maar de leeftijd van 18 jaar, dat is wel een kantelpunt. Meer uitleg door Katrien Persman.
1: Jongeren boven de 18 jaar zeggen dat ze zich vaak minderwaardig en eenzaam voelen. En ook prestatiedruk haalt hun geluksscore naar omlaag. Dat komt voor een stuk omdat hun leven op dat moment erg verandert. Maar we mogen ook de gevolgen van corona niet vergeten, zegt onderzoekster Sarah Klaas van de UGent.
2: We mogen niet ontkennen dat de coronapandemie wel een grote impact had op de mentale gezondheid van onze adolescenten. En we weten dat hoe je je voelt als adolescent een van de belangrijkste voorspellers is van hoe je je voelt als volwassene.
1: Ook internationale spanningen maken mensen ongerust, vooral 65-plussers, maar ook hun gezondheid.
3: Dat ik wat sukkel met mijn knieën, met mijn benen, ja, dat is misschien toch wel iets dat een rol speelt.
4: De grote mannen doen wat ze willen. Het zal niet maar gebeuren, hè. Een bom op je hoofd, je familie weg. Het zijn zo die dingen waar ik toch wel een beetje schrik van heb.
1: En tot slot, geld maakt niet altijd gelukkig, maar van iedereen die aangeeft zich ongelukkig te voelen, heeft de helft op het eind van de maand problemen om de rekeningen te betalen.
0: De opvoedingslijn kreeg vorig jaar voor het eerst in jaren meer vragen van vaders, alleen of samen met de partner. Iedereen die betrokken is bij de opvoeding kan bij de hulplijn terecht met vragen. Meer dan de helft van die vragen kwam van moeders, 13% van vaders. De meeste vragen gingen over tieners, directeur van de opvoedingslijn Ilse de Blok.
5: We zien dan vaak dat vaders vooral contact beginnen nemen als de kinderen in de puberteit zitten. En dan maken zij zich zorgen rond die schoolmotivatie, rond slechte vrienden. Ook wel hun relatie met een kind, omdat ze voelen dat er dan wat afstand komt. En hey, hoe kan ik er toch nog invloed op hebben? Dat zijn zo vooral die belangrijkste topics voor vaders.
0: De opvoedingslijn kreeg vorig jaar in totaal 1455 vragen. Dat is een daling in vergelijking met een jaar eerder. De federale auditdienst wil geen onderzoek voeren naar de spoedaankoop van antidronewapens van de federale regering, omdat die dienst zich naar eigen zeggen onvoldoende thuis voelt in militaire aankoopdossiers. Dat schrijft De Morgen en het is bevestigd aan onze redactie. De vraag naar een audit kwam van minister van Defensie Theo Francken na onderzoek van PANO over onder meer de versnelde aankoop van antidronewapens. Dat riep vragen op over de aankoop, al blijft minister Francken erbij dat alles volgens de regels is verlopen. In Westende zijn afgelopen nacht twee mensen naar het ziekenhuis gebracht na een brand in hun huis. Het vuur ontstond rond 1 uur vannacht in de living. Beide bewoners van het huis lagen toen te slapen. Ze raakten wel op tijd naar buiten, maar hadden veel rook ingeademd. Het huis is onbewoonbaar verklaard. Het aantal mensen dat wereldwijd sterft in een executie stijgt sterk. Vorig jaar zijn er ruim 2700 executies geteld door mensenrechtenorganisatie Amnesty International. Helene van der Beke geeft meer uitleg bij het rapport.
6: Abdullah Alderazi wordt beschuldigd van een misdaad op zijn 17 jaar. Hij bekent onder marteling het verdict de doodstraf. Het is maar één van vele verhalen. Volgens Amnesty waren er vorig jaar 80% meer executies, waar we van weten, dan het jaar ervoor. Vooral in Iran. Wist de graven van Amnesty.
7: We zien dat na de aanvallen van Israël op Iran in juni 2025 het aantal executies enorm gestegen is in Iran. Wat dus een middel is van de Iraanse autoriteiten om hun macht te tonen.
6: In 17 landen bestaat de doodstraf nog, zoals ook Saudi-Arabië, Egypte en de Verenigde Staten. Vaak voor drugs.
7: Enerzijds wordt de doodstraf gebruikt als een extreme illegale straf voor drugsgerelateerde feiten. Maar wat we helaas ook vaak zien, is dat daaraan zeer onrechtvaardige processen voorafgaan.
6: In China vielen waarschijnlijk ook nog duizenden doden, maar dat is staatsgeheim. Amnesty vraagt dat de VN druk uitoefent om de doodstraf overal af te schaffen.
0: Bij Israëlische aanvallen op Libanon zijn gisteren 7 mensen om het leven gekomen. In het oosten van het land heeft een Israëlische raketaanval een leider van de Islamitische Jihad gedood. Die Palestijnse organisatie heeft banden met de pro-Iraanse militie Hezbollah. Bij de aanval kwam ook zijn dochter van 17 om het leven. En in het zuiden van Libanon heeft Israël 5 mensen gedood, onder wie 2 kinderen. Sinds midden april is tussen Libanon en Israël een gevechtspauze van kracht en die is dit weekend nog eens met 45 dagen verlengd. Maar toch blijft Israël elke dag aanvallen uitvoeren. Sinds het staakt het vuren zijn er al meer dan 400 Libanezen gedood. Ook de pro-Iraanse militie Hezbollah blijft Israël aanvallen. De Amerikaanse president Trump dreigt intussen opnieuw met aanvallen tegen Iran. Op sociale media zegt hij dat de tijd voor Iran opraakt en dat er niets van het land zal overblijven. Jens Fransen van onze buitenlandredactie, wat moeten we daarvan geloven?
8: Ja, het is niet de eerste keer dat president Trump Iran bedreigt. Begin april deed hij nog gelijkaardige uitspraken en veel indruk heeft dat toen niet gemaakt bij Iran. Maar het toont wel de groeiende frustratie in Washington dat Iran zich niet gewonnen geeft. Integendeel, Iran blijft maar de prijs opdrijven bij onderhandelingen. En het bezoek van de Amerikaanse president Trump aan China leverde ook al geen doorbraak in het dossier. In de VS lijkt het Witte Huis nu in te zien dat er nog maar 2 opties zijn. Ofwel eisen voor een akkoord met Iran gevoelig lager stellen, maar dat leidt tot gezichtsverlies voor president Trump. Ofwel een nieuwe ronde bombardementen op Iraanse leiders of energieinfrastructuur. Zonder garanties dan op een akkoord.
0: Jens, dankjewel. In het voetbal heeft Club Brugge gisteravond een grote stap richting een nieuwe landstitel gezet. Het won van de enige concurrent Union met 5-0. Verslag van Bert Sterks.
9: De titel ligt binnen handbereik voor Club Brugge. Met een eerste helft op Champions League niveau maakt de club zijn intentie meteen duidelijk. Union kon het gaspedaal nog eventjes even diep induwen, maar halfweg was het al 3-0. Van Aken met een prachtig afstandsschot, Sijs na een combinatie om u tegen te zeggen en nog een keer Van Aken met een mooie geplaatste kopbal. Union lag in de touwen, maar veerde toch nog even recht in de tweede helft met onder andere een bal van Bjondic tegen de lat en een afgekeurde, weergaloze omhaal van McAllister. Het zat niet mee, Union nam risico en werd dan nog weggecounterd, 4-0. Solis, cijfermatig man van de match met een goal en 3 assists en 5-0 Forbes. Te zware cijfers misschien, maar wel een Brugs statement met hoofdletter S. Als Club donderdag in Mechelen even goed doet als Union in Gent, is Brugge zeker van zijn 20e landstitel.
0: Een club kan inderdaad op het veld van KV Mechelen donderdag kampioen worden, maar aanvoerder Hans van Aken wil zich nog niet meteen rijk rekenen.
10: We wisten dat het een belangrijke stap was in de juiste richting en die hebben we genomen. Maar nu is het nog zaak natuurlijk om het af te maken. Hè. Het liefst donderdag, daar moeten we voor gaan. Maar dat we kort bij zijn is gewoon zo. Maar ik zeg het nogmaals, moet het nu wel nog afmaken.
0: Het weer vanochtend, nog wat regen in het oosten, elders meestal droog. In de namiddag dan opnieuw wisselvallig met buien en kans op onweer, maxima tot 16 graden. Morgen periode van regen of buien vanaf het westen en tot 17 graden. Ook woensdag nog altijd buien. Tegen het einde van de week wordt het droger en een pak warmer. Ouderen en tieners zijn het gelukkigst in Vlaanderen. Dat blijkt uit nieuw onderzoek en het zat vooraan in het ochtendnieuws. Maar de leeftijd van 18 is wel een kantelpunt. Jonge Vlamingen voelen zich namelijk minderwaardig en eenzaam vaak. En ook het gevoel om altijd en overal te moeten presteren trekt het geluksgevoel naar omlaag. Alle details van dat onderzoek zijn ook te vinden op vrtnieuws.be.
11: Waarvoor dank. Het is 8:08. Dit zijn de voornaamste verkeersproblemen. Op de Antwerpse ring richting Stabroek verlies je een kwartier van de E34 tot Waaslandhaven-Noord. Langzaam naar Brussel op de E40, 20 minuten erbij vanaf Aalst. En op de E429 is dat 25 minuten bij Halle. Op de binnenring rond Brussel 25 minuten vertragen tussen Groot-Bijgaarde en Vilvoorde. En op de buitenring file van Zellik tot aan de werken in Groot-Bijgaarde.
12: Radio Bene.
13: Radio Bene, klaar wakker.
12: Herbert Verhagen.
14: De tijd van je leven. Na, na, na, na.
11: Goedemorgen.

0: Generatie plantrekkers die beeld niet altijd een professional als het zelf kan fixen met een tutorial. Dus ja, als je ziet wat je allemaal zelf doet, dan lukt je abonnement zelf regelen ook wel. Mobiel, internet, tv, 1, 2 of alle 3. Jij kiest wat je nodig hebt. Based on you.
1: VRT Radio BNE Live.

0: Elton John en Kiki D. Ideaal om eens met z'n tweeën onder de douche te zingen. Als je de ruimte hebt natuurlijk. Op naar Italië bij Vera Michiels. Goedemorgen.
1: Goedemorgen, Herbert.
0: Vakantie?
1: Enkele dagen, ja.
0: Oh, zalig. En waar ergens?
1: De provincie Brescia, een 9-tal kilometer van het Iseomeer en een 20-tal van het Gardameer.
0: Mm-hmm.
1: Het Gardameer.
0: Lekker weertje?
1: Een mooie streek. Heel mooi weer. Ik ben hier vrijdag toegekomen, 12 graden, verschrikkelijk weer. Agelbollen, pingpongballen groot.
0: Oei.
1: En zaterdagmorgen stonden we op. Heel veel schade. Zaterdagmorgen stonden we op en zon. 20 graden, niet te geloven. Gisteren 24 graden, niet te geloven.
0: Wat een omslag. Je stuurde ook al een mooie foto door. Fantastisch. Zeg het eens, wie wil jij verrassen vanmorgen?
1: Ik wil mijn Italiaanse vriendin Stefania verrassen, want ze was vandaag 56 jaar. Het was mijn bedoeling van te komen tegen als ze verjaren, want als het 50 was, geworden is, was corona en kon er niks gebeuren. En nu, mama is wel ziek en ze vroeg altijd naar mij, vorig jaar ben ik niet geweest. Ik zeg, nu moet ik gaan. Ze was gevallen en ze heeft een wervel gebroken en ze ligt te bed. En ja, ik zeg, nu moet ik gaan en ik ga van de gelegenheid gebruik maken voor Stefania haar verjaardag.
0: En hoe is die band tussen jullie ontstaan?
1: Ik heb die mensen leren kennen in 81. Die hadden een hotel. En die vriendschapsband, ze scheelt 12 jaar met mij. Vakins af, zo. Zelfs, ja, haar mama is een tweede moeder voor mij. Fantastisch.
0: Maar zo'n mooi verhaal.
1: Het lijkt familie. Het lijkt familie.
0: En je schreef, Herbert, graag een vrolijk Italiaans liedje. Dat hebben we gevonden. Het is er eentje van Eduardo Benato. Viva.

0: La mama. Viva la mama. Ja, zoiets. Goed.
1: Oké, dankjewel.
0: Geniet van jouw vakantie en de verjaardag. Dag Vera. Bye bye.
2: Dag.
3: Wil je ook een frisse doucheplaat?
2: Vraag hem nu aan via het Radio BNE-kanaal op VRT Max.
4: C'è folla tutte le sere nei cinema di Bagnoli. Un sogno che in bianco e nero

Eduardo Benato op verzoek. Het is ruim 8:15. Heb je al gestemd voor de Radio Bene Johan Verminnen 75? Graag jouw drie favorieten doorsturen via het Radio Bene kanaal op VRT Max. Want vrijdag, op zijn 75ste verjaardag, draaien ze alle 75.

0: Deze evergreen zou vrijdag wel eens op 1 kunnen staan, hè, in de Radio BNE Johan Verminnen 75. En wist je dat hij veel te danken heeft aan een andere muzikale held?
1: Ik heb eigenlijk een beetje mijn carrière aan Wiltura te danken. Wiltura die belde mij dus in de green room van het Amerikaans theater, toen ik in het nog absoluut geen platen maakte en ik in een show van Louis Neef stond. En die zei, ik ken echt de man die jou op de rechte weg kan zetten voor een magnifieke carrière. En dat was Jean Kluger. En eigenlijk ben ik heel mijn leven bevriend gebleven met Wiltura. Weet je wat ik soms doe als ik een bis moet zingen? Dan speel ik Eenzaam zonder jou. En weet je, ik begin met een blindtekst en ik zeg, kijk, ik zou willen meedoen aan het Eurovisie Songfestival volgend jaar. En vermits de folk belangrijk is geweest bij het Eurovisie Songfestival voor de Belgen met Urban Trad, ben ik nu gaan zoeken in de West-Vlaamse geschiedenis. En ik ga een echte volkszong van West-Vlaanderen zingen. En dan spelen we gewoon perfect Eenzaam zonder jou. En denk jij nu dat er zoveel verschil is tussen Eenzaam zonder jou en Laat me nu toch niet alleen? In feite niet.

0: Afgunst is een lelijk beest in de showbiz, maar ik kreeg net een voorbeeld van hoe het ook kan. Tura zette de carrière van Verminne op rails. En daar is Johan Verminne hem eeuwig dankbaar voor. Het is 9:04.
1: Ergens bevindt zich een nieuw koninkrijk. Een koninkrijk waar sneeuwpoppen nooit smelten. En waar je zo hard mag zingen als je wil.
2: Laat het los, laat het gaan.
1: Een koninkrijk waar je een muzikale boottocht beleeft vol avonturen. In de wereld van Anna en Elsa.
3: Welkom in ons nieuwe koninkrijk. De themawereld World of Frozen. Waar magie en avontuur op een wonderlijke manier samenkomen. Boek nu je verblijf voor deze zomer bij je reisagent of op disneylandparis.com.
4: Zeg, ik snap dat hier niet van die...
5: Die desregistratie bedoelt je?
4: Ja.
5: Daar kan ik u bij helpen.
6: Je Liantis contactpersoon maakt alles rond je zaak verstaanbaar. Zo blijf jij gerust ondernemen.

0: Een evergreen van de bovenste plank. Easy Lover van Philip Bailey en Phil Collins. En daar kan Johan Stevens zo van genieten, zie ik. Ik zal zijn bericht letterlijk voorlezen. Goedemorgen vanuit het zonovergoten Tunesië. Het is fijn wakker worden met Radio BNE. Tof, hè? En dat kan allemaal via VRT Max.
1: Geef me

0: zijn rand van goud.
1: 1, 2, 3, 4 is de nieuwe single van Kato. De vorige was Als de regen valt. Nog even doorbijten wat dat betreft. Het weer wordt stukken beter in de tweede helft van de week. En dat is ook goed nieuws voor al wie zijn boterham moet verdienen met een carwash. Je mag mij daar eerstdaags verwachten. Het is 3 minuten over 8:30.

Rolls Royce, een negenkoppige Amerikaanse R&B-groep, werd er bijna 6 minuten over 8:30 mee. Deze verkeersproblemen vallen op. Op de E403 van Kortrijk naar Brugge sta je een kwartier in de file van Moorsele tot Oekenen. Daar is een ongeval gebeurd op de linkerrijstrook en die is dicht. File naar Antwerpen op de E34, 20 minuten vanaf Waasland Haven Oost. Op de Antwerpse ring richting Stabroek verlies je een kwartier van de E34 tot Waasland Haven Noord. Op de N26 van Leuven naar Mechelen sta je een half uur in de file van Boortmeerbeek tot Muizen. Langzaam naar Brussel op de E40, 25 minuten erbij vanaf Africhem. En op de E429 is dat ook 25 minuten bij Halle. Op de binnenring rond Brussel een half uur erbij tussen Groot-Bijgaarde en Vilvoorde. En op de buitenring file van Zellik tot aan de werken in Groot-Bijgaarde.

0: Heeft Tom Jones iets gemeen met onze Maxime? Zeker, hè? Hij bereikt verschillende generaties met zijn muziek en is er vanaf vandaag bij met het album van de week. Dat is voor straks.
1: KeyTrade Bank opent de deur naar trading voor iedereen.
2: Want knock, knock.
1: Who's there?
3: Justin.
1: Justin who?
3: Justin, time to start investing.
1: Nice, Justin. Want KeyTrade Bank komt net met nieuwe tarieven voor de Amerikaanse markten.
3: Justin, time to add up.
1: KeyTrade Bank, dat is evident. Beleggen houdt risico's in. Meer info op keytradebank.be.
4: Niet moeten besparen op uw gezonde snacks, dat kan tellen.
5: Dat is extra budget voor de fitness.
6: Oh, mijn mango.
4: En dan met een promo die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 op mango's. Dat is maar €1,89 voor twee stuks. Lidl, dat kan tellen.
7: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad, dat is Manutan. En heb je hun duurzame producten al ontdekt?
8: Manutan, Manutan.
7: Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein.
8: Manutan, Manutan.
7: Bestel op manutan.be.
9: Een kleedje, een shirt of een t-shirt. We pakken ze allemaal.
10: Oh my god, mama, dank u!
1: Geniet enkel vandaag nog van de JBC stickeractie. 10, 15, 20 of zelfs 30% korting. Het geluk van blij gezichtjes en topdeals. Dat is onze stickeractie.
8: JBC.
1: Voorwaarden op jbc.be.
11: Radio Bene.

0: uit 1979. I Was Made For Dancing, de grootste hit van Leif Garrett. Een Amerikaan die zijn bijzondere naam dankt aan zijn Noorse afkomst.
1: Radio Bene, klaarwakker.
2: Album van de week.
0: Deze week kozen we voor Dagdromer, het tweede en meest recente album van Maxime. En daarop koestert hij een foto en een ex-lief. Maxime.
1: Radio Bene, klaarwakker.
2: Album van

0: Maxime. Ruben van Gucht was er zaterdag in Radio 2 Weekwatchers als de kippen bij om het te hebben over zijn eerste keer als 15-jarige in zijn eigen bed. Maar daarover gaat de nieuwe single van Willy Sommers niet. Lien van Rooij stond erbij, keek ernaar en moest dus ferm lachen.
1: Toen ik met de auto reed.
2: Allee jong.
1: Ja, mijn vader had een garage van 2 danswagens en ik was 13 jaar oud en ik mocht de auto's binnen en buiten zetten als er een auto
2: En ondertussen met een vrouw bezig.
3: Ah, ja, een andere eerste keer.
2: Een andere eerste keer. Ja, maar ja, ik dacht dat we allemaal over onze eerste keer gingen praten.
1: Toen ik was dan, ik denk, een jaar ouder dan jij.
2: Oké, okay. Ja. Dus jouw lied gaat eigenlijk over de allereerste keer met de auto rijden?
1: Nee, de eerste kus.
2: De eerste kus. De eerste kus. Okay. Ja, ja. Die herinner je je wel nog? Willy, de eerste kus?
1: Ja.
2: Ja. Was dat op die bus?
1: Het was in een bos.
2: Ah, in een bos?
1: Ja. Okay. In het bos van Gaasbeek.
2: Prachtig, ja, mooi bos.
1: Prachtig
2: daar.
1: Bos, hè? Ah, jij kent dat ook?

Bob Marley en de Wailers. En dankzij die vele evergreens en artiesten van bij ons is onze week goed vertrokken, denk ik. Zo, maak iets van je maandag met Radio BNE. En heel graag tot morgen.

0: Boni staat voor bijzonder veel lekkere betaalbare producten. Van babyluierbroekjes en pillendoekjes tot biologische koekjes en papjes voor blije hapjes. Ja, Boni staat voor een breed aanbod dat bovendien beter is voor jouw budget. Boni, overal thuis. Huismerk van Colruyt Groep.
1: Ruimte, weg van de massa. Je vindt het nog bij Eliza Was Here. Een

0: Eliza Was Here heeft nog last-minute zonvakanties. Ontdek nu de collectie op elizawashere.be. Eliza Was Here. Unieke vakanties. Weg van de massa.
1: Radio BNE. Je vindt ons op DAB+, VRT Max, je smart speaker en je digitale

0: Goedemorgen, het is 9 uur, VRT Nieuws met Shema Saisai. Vlaamse ouderen zijn het meest gelukkig, dat blijkt uit de Foto van Vlaanderen, een groot onderzoek in opdracht van VRT. 65-plussers kunnen dankzij hun levenservaring een aantal dingen beter relativeren. Maar toch maken ook zij zich zorgen, vooral over de oorlogen wereldwijd en over hun eigen gezondheid. Alleenstaanden voelen zich vaker minder gelukkig dan mensen die samenwonen. Dat is ook al gebleken uit eerdere onderzoeken, zegt Sarah Klaas, onderzoekster aan de Universiteit Gent.
1: Het hebben van een partnerrelatie is een van de belangrijkste bouwstenen van gelukkig zijn. Wat niet wil zeggen dat singles niet gelukkig kunnen zijn. En die kunnen ook uit andere bronnen of uit andere relaties heel veel voldoening halen. Maar we zien wel typisch dat mensen zonder partner, dat die toch wel duidelijk lager scoren op hun mentaal welzijn.
0: In Braschaat in de provincie Antwerpen worden de leerlingen van de school van twee slachtoffers van het ongeval van dit weekend opgevangen. Vrijdagnacht reed een auto met 5 minderjarigen tegen 100 km per uur tegen een boom in Braschaat. Een jongen van 16 overleefde het ongeval niet, de andere raakte gewond. Er is een rouwteam op school, zegt directeur Patrick De Bruin van het Sint-Michiels College.
2: Op dit moment staan we klaar om de leerlingen van de betrokken klasse en iedereen die daar nood aan heeft op te vangen in ons open leercentrum. Er staat een aantal leerkrachten klaar van het rouwteam. Mensen van het CLB en de politie zijn ook aanwezig en gaan dus eigenlijk de leerlingen zo goed mogelijk opvangen, zowel wat rouwverwerking betreft als wat de vragen naar aanleiding van het ongeval betreft.
0: De bestuurder van 17 is niet meer in levensgevaar. Een andere inzittende, een jongen van 14, is wel nog kritiek. De gemeente Braschaat opent vandaag ook een steunregister. De opvoedingslijn kreeg vorig jaar voor het eerst in jaren opvallend meer vragen van vaders. Meer dan de helft van de vragen kwam van moeders, 13% van vaders. Die belden zowel alleen als samen met hun partner omdat ze vragen hadden over de opvoeding van hun kind. Vaak over problemen met tieners, zegt directeur van de opvoedingslijn Ilse de Blok.
3: We zien dan vaak dat vaders vooral contact beginnen nemen als de kinderen in de puberteit zitten. En dan maken zij zich zorgen rond die schoolmotivatie, rond slechte vrienden. Ook wel hun relatie met een kind, omdat ze voelen dat er dan wat afstand komt. En hoe kan ik er toch nog invloed op hebben? Dat zijn zo vooral die belangrijkste topics voor vaders.
0: Ook steeds meer grootouders contacteren de opvoedingslijn met vragen over de kleinkinderen waar ze regelmatig op passen. In totaal kreeg de lijn vorig jaar bijna 1500 vragen. Dat is een daling in vergelijking met een jaar eerder. Bij Israëlische aanvallen op Libanon zijn opnieuw 7 mensen gedood. In het zuiden vielen 5 doden, onder wie 2 kinderen. In het oosten is een leider van een Palestijnse organisatie gedood en ook zijn dochter van 17 jaar. Sinds half april is er tussen Libanon en Israël een staakt het vuren. En dat is dit weekend met 45 dagen verlengd. Maar toch blijft Israël elke dag aanvallen uitvoeren. Sinds het staakt het vuren zijn al meer dan 400 Libanezen gedood. Vandaag meestal droog. In de namiddag krijgen we dan wel weer opnieuw buien en kans op onweer. We halen tot 16 graden. Ook de komende dagen vaak regen. Meer op 14.

0: Je eerste stappen zetten online? Dat is als een rollercoaster.
1: Leuke video!
0: Meestal fun, maar soms kom je ook ongewenste content tegen. Begeleid je kind online met Mobile Kids van Proximus. Het mobiele abonnement dat het safe en fun houdt. Proximus. Think possible.
2: Nu in promo bij Aldi. 1 plus 1 gratis op verse kersen. Dat is een halve kilo kersen voor de knaldiprijs van maar €3,99. Check de promo. Aldi. Altijd vers, altijd slim.
3: Ik kan niet werken vandaag.
4: Maar, hoezo?
3: Sorry, maar het is WK.
5: Scoor nu een Samsung extra energiezuinige wasmachine voor €549. En ontvang een barbecue cadeau. Mediamarkt.

0: En Colruyt trakteert.
1: Ja, echt waar? Colruyt trakteert op 10 euro korting. Kom winkelen tussen 19 en 22 mei en krijg een korting van 10 euro. Geldig bij je volgende winkelbezoek bij aankoop vanaf 100 euro.
2: Voorwaarden op colruyt.be.
3: Wanneer u aan uw bank een vraag stelt, voelt u zich dan ook vaak een nummer?
4: Hey, wat doe ik dan best met mijn spaargeld?
5: Wel, meneer, 5317.
4: Ja, mijn naam is...
5: Ja, 5317, ik weet het.
4: Oké.
3: Bij Beobank krijgt uw vraag wel alle aandacht die ze verdient.
6: Ja, Peter. Dus er zijn verschillende opties die we samen...
3: Kies een bank waar elke vraag telt. Beobank. U bent goed omringd.

0: ruimte. Weg van de massa met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht op elizawashere.be.
1: Tot en met 30 juni bij Yuzu, -15% tijdens het eerste jaar op je nieuwe woningverzekering. Scherpe prijs, strafverzekerd. Woningverzekering aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche, beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
2: Opgelet, Luminus heeft een strafaanbod waar uw haren van omhoog gaan en uw facturen naar beneden.
3: Mijn haren omhoog?
2: Ah ja, want er hangt enorm veel gratis elektriciteit in de lucht. 4 maanden zelfs.
3: Ah ja, dus mijn factuur?
2: Serieus naar beneden. Word nu Luminus Confi en krijg 4 maanden gratis stroom. Meer info en voorwaarden op luminus.be.
4: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
5: Promo koken.
3: Maar eerst 4 uurtje, hè.
4: Een exotische fruitsla. Want onze gele kiwis zijn nu 4 stuks kopen plus 4 gratis.
3: Dat is een kiwinner.
4: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
6: Radio BNE.
7: Je vindt ons op DAB+, VRT Max, je smart speaker en je digitale...

0: Goedemorgen, het is 10 uur, 14 nieuws met Shema Saizai. In Brasschaat in de provincie Antwerpen worden de leerlingen van de school van twee gewonden van het ongeval van dit weekend opgevangen. Vrijdagnacht reed een auto met 5 minderjarigen tegen 100 km per uur tegen een boom in Brasschaat. Een jongen van 16 overleefde het ongeval niet, de andere raakte gewond. De leerlingen van het Sint-Michiels College zijn erg geschrokken.
1: Dat is wel schrikken dat dat zo in onze gemeente gebeurt en om te horen dat dat dan kinderen van onze school zijn, dat zou je verschrikken.
2: Ja, toch wel met zo'n leeg gevoel precies of zo, omdat er zo twee mensen weg zijn eigenlijk nu, dat nu in het ziekenhuis liggen. Dat is wel zo van, ah ja, oké, ja, die mister of die gaan we vandaag niet zien en zo.
3: Eerst wist ik niet wie het waren, dus dacht ja, dat zijn geen mensen die ik ken of zo. Maar toen ik hoorde dat ik ze kende, was ik toch wel geschokt.
0: De bestuurder van 17 is niet meer in levensgevaar. Een andere inzittende, een jongen van 14, is wel nog kritiek. De gemeente Brasschaat opent vandaag ook een steunregister. In Rotterdam in Nederland komt rond deze tijd het cruiseschip aan waarop 11 passagiers besmet raakten met het Hantavirus. Alle passagiers hebben het schip eerder al verlaten en zijn naar hun thuisland gebracht. Er zijn wel nog 25 personeelsleden aan boord. Zij zullen worden opgevangen in aparte ruimtes. Het was even zoeken naar een goede plek in de haven voor het cruiseschip, zegt havenmeester René de Vries.
4: Uiteraard een ligplaats op enige afstand van bewoond gebied, want niemand zit te wachten op een zodanig schip heel dicht bij zijn woning. Daarbij voorzieningen treffen dat de bemanningen in quarantaine kan. 23 mensen gaan daar in quarantaine. Er is een teststraat ingeregeld, zodat iedereen getest kan worden.
0: Vorig jaar zijn in de hele wereld meer dan 2700 mensen gestorven door de doodstraf. Dat is een stijging met maar liefst 80% op een jaar tijd, blijkt uit een nieuw rapport van mensenrechtenorganisatie Amnesty International. En vermoedelijk zijn er nog veel meer executies geweest, zegt Wies de Graven.
5: Het is vooral Iran dat verantwoordelijk is voor die enorme stijging, met minstens 2159 executies. En dat is ook een verdubbeling ten aanzien van 2024. Maar ook in andere landen zien we grote stijgingen, onder meer in Saudi-Arabië, in Kuwait, in de Verenigde Staten. En we mogen ook China niet vergeten. We hebben geen officiële cijfers uit China, maar we gaan ervan uit dat daar minstens duizenden mensen ook geëxecuteerd werden vorig jaar.
0: Het weer vandaag meestal droog, maar in de namiddag krijgen we opnieuw buien en kans op onweer. We halen temperaturen tot 16 graden. Morgen en woensdag ook vaak regen en temperaturen rond 17 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
6: Dankjewel, Shema. 89 kilometer file op de weg. Files naar Antwerpen op de E17, 10 minuten aanschuiven vanaf Zwijndrecht. Op de Antwerpse ring richting Nederland verlies je 10 minuten van Sint-Anna linkeroever tot de Kennedy-tunnel. En verder langzaam naar Brussel op de E40, 10 minuten erbij vanaf Afliegem. En op de A12 in Meissen aanschuiven door een ongeval op de rechterrijstrook. Op de Brusselse kleine ring richting Zuid moet je een kwartier aanschuiven. Van Koekelberg tot Rogier, daar verspert een defecte auto één rijstrook.
7: Radio Bene.
6: Ja, een beetje fris voor de tijd van het jaar, maar laat vooral de zon maar uit je radio komen vandaag. Een heel goede morgen.
8: Radio Bene, gewoon genieten.
7: Katerien van Doornen.
9: De tijd van je leven. Radio Bene.

Als je nog niet helemaal wakker zou zijn, dan ben je het nu wel, denk ik. Hè? Dankzij Little Richard en zijn fruitmand Tutti Frutti. Jong Verminne wordt 75 jaar en dat laten wij bij Radio BNE niet zomaar voorbij gaan. Je hoort deze week opvallend veel muziek van Johan Verminne bij Radio BNE. Verhalen achter zijn liedjes en bovendien gaat Radio BNE op zoek naar jouw favoriete nummers van Johan Verminne. Vanaf vandaag kan je stemmen via de kanaalpagina van Radio BNE op 14 Max. Stem op jouw drie favoriete nummers van Johan Verminne en de stemming die loopt tot donderdagavond 6 uur. Vrijdag hoor je dan het resultaat en naast Johan Verminne de bekende evergreens en de beste liedjes van artiesten van bij ons. Wees weer van harte welgekomen bij Radio BNE.

0: wat dat gat af. Samen met Freddie James. Get up and boogie. Zalvende woorden nu die je voorbereiden op een onzekere toekomst, maar tegelijkertijd een zekere mate van berusting uitspreken. Want op 28 mei van vorig jaar draaiden Nederlandse en Vlaamse radiozenders rond zo'n 10 uur samen het nummer Lichtje branden. Ze deden dit uit solidariteit met Suzanne en Freek. Ze maakten een dag ervoor bekend dat Freek terminaal ziek is. En of het iets uithaalt, het is nooit bewezen, maar het blijft zo'n mooi gebaar, hè? Dat lichtje branden voor iemand.
1: Sterke mensen huilen niet, die voelen meestal geen verdriet. Wat als ik zeg dat

0: Steven Wonder met Uptight. Geen stress vandaag voor ons. Alleen maar de beste artiesten van bij ons. De beste evergreens ook. Zoals I Say a Little Prayer van Aretha Franklin. Maar dat, lieve mensen, dat is voor dadelijk.
1: Ik kan niet werken vandaag.
2: Hoezo?
1: Sorry, maar het is WK.
3: Scoor nu een LG 55 inch OLED 4K Smart TV voor €999. En ontvang een barbecue cadeau. Mediamarkt.
4: Proximus stelt voor de Business Bags. Wat een verschil. If you got a problem. Ja, als de wifi in mijn zaak uitvalt, krijg ik dan ook geen betalingen meer binnen? I can help. Reken op een backup-verbinding voor non-stop internet met onze Business Bags. Voorwaarden op proximus.be/business. Proximus. Doe.

0: Possible.
1: Niet moeten besparen op uw gezonde snacks, dat kan tellen.
2: Dat is extra budget voor de fitness. Oh, mijn mango.
1: En dan met een promo die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 op mango's. Dat is maar 1,89 euro voor 2 stuks. Lidl, dat kan tellen.

blijft een mooi gebaar, hè? Net zoals dat lichtje branden van Suzanne en Freek daarnet. Een klein schietgebedje voor iemand doen. Wat positieve vibes sturen naar iemand die het kan gebruiken. Dat was Aretha Franklin. En dit is Natalia.

0: Natalia, zij liet alle instrumenten thuis en nam de mensen van Impact onder de arm om deze versie van Rising te maken. Prachtig gedaan trouwens. Vrijdag verjaart Johan Verminne, 75 wordt hij. En dat is iets waar we bij stil gaan staan, hè, bij Radio BNE. Ontelbare mooie liedjes heeft die man toch gemaakt. Ze worden nog altijd gedraaid op deze fijne zender. En vrijdag, op de dag van zijn verjaardag, gaan we er 75 draaien. Speciaal voor zijn 75ste verjaardag. Maar in aanloop van dat groot Verminnefeest staan we ook wel eens stil bij de artiest Johan Verminne. Jeff van Uitsel is een collega-artiest van hem en ze kwamen elkaar achter en voor de schermen al wel eens tegen.
1: Johan was ook iemand die, zoals ik, ook eens graag een beetje pintje bleef drinken. Zo gezellig zo, na de optredens. Ik woonde in Brussel, hij ook. We hebben dus wel elkaar veel gezien, ook na de optredens. En het waren gezellige avonden. Johan heeft ook gevochten voor zijn job, zo vind ik. En achteraf gebleken op de juiste manier. Toen ik alleen mijn gitaar speelde, zong hij ook met hart en ziel. Hij wilde dus zijn ding doen met overgave. En daarvoor heeft hij een groep gemaakt. Wat niet zo evident was toen. Ik zeg, je moest dan een ganse groep meebrengen die je moest betalen. Klankinstallatie en zo. Dus hij heeft wel op dat gebied geschiedenis geschreven. Zo. Hij wilde dat zo doen. Als je dat in de geschiedenis zet, was dat wel belangrijk. En dat heeft ook zijn waarde. Achteraf bleek dat zijn waarde hebben. Nu speelt hij nog altijd met. En hij is altijd bezig gebleven. Ook met vallen en opstaan, denk ik. Maar hij heeft het niet altijd gemakkelijk gehad.

0: Wat een stem, hè? Show Me Heaven van Maria McKee. In de versie van Sanne natuurlijk. Dat was Land van ons twee. Op de Antwerpse ring richting Nederland. Een kwartier erbij van Sint-Anna-Linkeroever tot de Kennedy-tunnel en naar Brussel. Is dat 10 minuten op de E40 vanaf Ternat. En op de A12 is de weg weer vrijgemaakt in Meissen. Op de Brusselse kleine ring richting Zuid. 20 minuten file rijden tussen Koekelberg en Rogier. En een defecte auto verspert daar de rechte rijstrook.
1: Radio BNE.

0: Prins William die kijkt niet op een ster als het op de liefde aankomt. De koninklijke suite is goed genoeg voor hem. Radio
1: Bene. Gewoon genieten.
0: Ja, ja, stemmen voor de Radio Bene. Johan Verminne 75 van vrijdag. Dat kan nog tot donderdagavond. Dat doe je door naar VRT Max te surfen. Heel eventjes naar beneden te scrollen daar op dat Radio Bene kanaal. En ik heb zo een bleek blauw vermoeden op wie Ilse Ramakers uit Sint-Job in het Goor heeft gestemd. Goedemorgen, Ilse.
2: Goedemorgen, Katrien.
0: Ja, jij stuurde zo'n heel erg mooi verhaal rond Johan Verminne dat ik dacht van, dit moeten we toch aan de wereld kenbaar maken, dat verhaal. Ik wil de wereld zien, denk ik, heb jij op één gezet. Of klopt dat
2: absoluut
0: niet?
2: Absoluut. Absoluut.
0: Dat lied heeft een bijzondere betekenis in jouw leven. Want het triggerde jou.
2: Ja, als kind vond ik het zinnetje Ik wil de zon zien ondergaan in Cusco. Vond ik zo'n mooie zin. Ik wist niet waar Cusco lag als klein kind. Ik ben dat gaan opzoeken. Want dus dat dat in Peru lag, dan is het daar de bekende linken met Machu Picchu, dergelijke meer. Je trouwt, je koopt kinderen, je hebt op dat moment geen geld om naar Peru te gaan. Maar 2 jaar geleden was het dan eindelijk zover. Mochten we naar Peru, gingen we naar Peru. 14-daagse rondreis gedaan in een prachtig land. Uiteraard gestopt in Cusco.
0: Daar en de zon zien ondergaan daar?
2: De zon zien ondergaan op een terrasje met een heerlijke cocktail in de hand. En het liedje van Johan Verminne op onze iPhone. Daar hebben we de zon zien ondergaan in Cusco.
0: Ik krijg er koud van. Ik vind het zo'n prachtig verhaal.
2: Ja, echt waar. We waren daar met een groep, een gezelschap. We hebben daarmee een deel gedaan. En er waren weinig mensen die het liedje kenden. En die er nu ook door getriggerd zijn. Dus voilà. Maar dat was nog niet alles. Toen we thuis kwamen, zette ik voor het eerst de radio op toen ik naar de winkel ging. En wat spelen ze op Radio Bene? Ik wil de wereld zien van Johan Verminne.
0: Nee!
2: Dus de cirkel van mij was helemaal rond.
0: Toeval bestaat niet, zeggen ze wel.
2: Maar ja. Toch wel.
0: Voilà. En Cusco is echt de moeite. Johan Verminne heeft er geen letter van gelogen.
2: Nee. Heel Peru is ongelooflijk. Als je kan, moet je gaan, Katrien.
0: Is het waar?
2: Je moet het zien. Het is de moeite.
0: Voilà.
2: Absoluut.
0: Ik moet nog zoveel van de wereld zien. Hè? En zeker als ik Johan Verminne wil afvinken, dat liedje wil afvinken, dan moet ik echt nog heel veel doen, eigenlijk.
2: Maar Ilse,
0: wat een prachtig verhaal. Dank je wel om het met ons te delen. En dank je wel voor je stem ook, hè.
2: Oké, heel graag gedaan. En dankjewel Radio Bene en alle medewerkers voor de prachtige muziek. Wij horen jullie van 's morgens tot 's avonds.
0: Maar dat doet ons zoveel plezier, echt waar. Dankjewel Ilse.
2: Oké.
0: En een fijne dag voor jou. Dag.
2: Voor jou ook.
3: Radio Bene, gewoon genieten. Radio Bene.

0: altijd Cusco zijn. Dit was Cuba van de Gypsum Brothers. De broertjes Chris, Patrick en Alex.
1: Oh, ik snap er niks van.
2: Vind je jouw contract veel te abstract? Wie bel je dan? Je makelaar!
3: Voor vragen en advies kan je altijd rekenen op Je Makelaar, je beste verzekering.
4: Generatie plantrekkers die belt niet altijd een professional als het zelf kan fixen met een tutorial. Dus ja, als je ziet wat je allemaal zelf doet, dan lukt je abonnement zelf regelen ook wel. Mobiel, internet, tv, 1, 2 of alle 3. Jij kiest wat je nodig hebt. Based on you.

is meer dan 37 graden bij Peggy Lee. Dat was Fever. En ik krijg het nog warmer als ik deze Romeinse god hoor. Dit is Eros Ramazzotti met Cose della Vita.

0: weet misschien wat we bouwen, maar weet je ook hoe? Ontdek het op 31 mei tijdens Open Wervendag. Alle info en werven op openwervendag.be. Georganiseerd door Mbuild.
1: Goedenavond, verzekeringsbewijs alstublieft.
2: Goeie, wacht hè.
3: Rustig,
2: Sian. Als ik dat niet vind, mag ik ze biedt mee naar de bureau. Hè. Dan moet ik daar een nachtje blijven, dan komt hij naar niet terug. Hè. Die bedden die trekken daarop niks.
3: Shh, geen stress gaat. Hey Kate, toon mijn verzekeringsbewijs.
1: Prima, prettige avond.
2: Mooi, ja, ik had dat wel gevonden.
4: Ja, zeker dat.
5: Verzekeringsdocumenten terugvinden, je kaart internationaal activeren of betalingen beheren. No stress. Get it. KBC beweegt met je mee.
6: Ik ben toch rustig!
7: Niet goed geslapen? Ga dan beter naar Beter Bed. Ontdek onze Be Bright matras en kussen. Bekroond tot beste product van het jaar. En de Easy Pocket matras. Door testaankoop verkozen tot beste koop. Beter slapen begint bij Beter Bed.
2: Ik zie ons hier al wonen, ze schat.
3: Ja, maar gaan we die verbouwing wel aankunnen?
6: Immoscoop!
8: Nee, Immoscoop, man. Voeten vegen als je binnenkomt, hè. Wel, dat stof hier.
6: Verschoning, mevrouw. Ik kom u alleen melden dat op basis van mijn berekeningen de verbouwing supergoed meevalt. Prettige dag verder.
2: Allee, Marleen. Ze praten toch niet tegen Immoscoop, man?
3: Och, jongens.
2: Dat is wel een held, hè.
9: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
5: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met...
6: Immoscoop, man!
10: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
11: Een autoruit herstellen of vervangen, dat is echt precisiewerk. Bij Carglass doen we dat 100.000 keren per jaar, elke dag opnieuw. Vertrouw daarom op de expertise en ervaring van Carglass, jouw autoruitspecialist.
5: Maak je afspraak op carglass.be.
12: Je hebt deals... En je hebt TUI-deals. Deze week alle TUI Blue Hotels met extra korting. Boek nu bij TUI.
13: Vanaf nu is er een telenet op maat voor iedereen. Zelfs op maat van Zeemeer Zakenman.
14: Ik kies Unlimited Internet.
13: En 5G.
14: Deal. Zo doe ik als Zeemeer Zakenman nog meer zaken. Man.
13: Maak jouw telenet nu ook helemaal op maat op telenet.be.
15: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
16: Promo koken.
17: Maar eerst een 4 uurtje, hè.
15: Een exotische fruitsla. Want onze gele kiwis zijn nu 4 stuks kopen plus 4 gratis.
17: Dat is een kiwinner.
15: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
18: Een ticket naar paradijs.
19: Elke maand.
18: Romantisch weekend in Parijs.
19: Elke maand.
18: Leren surfen op Hawaii.
19: Elke maand.
18: Tuk-tuk rijden in Shanghai.
19: Elke maand.
18: Pizza's proeven in Milano.
19: Elke maand.
18: Taco's maken in Mexico.
20: Win for life.
21: Win for life.
20: Win tot 5000 euro elke maand.
21: Elke maand, elke maand.
20: Je leven lang. Speel Win for Life online of in je winkel.
22: Ik kan niet werken vandaag.
20: Hoezo?
22: Sorry, maar het is WK.
23: Score nu de beste deals bij Mediamarkt. Ontvang een barbecue cadeau bij aankoop van 500 euro aan deelnemende producten. Op is op. Mediamarkt.
24: Een kleedje, een shirt of een t-shirt. We pakken ze allemaal.
25: Oh my god, mama, dank u!
26: Geniet enkel vandaag nog van de JBC stickeractie. 10, 15, 20 of zelfs 30% korting. Het geluk van blije gezichtjes en topdeals. Dat is onze stickeractie.
27: JBC!
26: Voorwaarden op jbc.be.
27: Radio Bene.
28: Je vindt ons op DAB+, VRT Max, je smart speaker en je digitale televisie.

0: Goedemorgen, het is 11 uur, VRT Nieuws met Shema Saisai. De federale auditdienst wil geen onderzoek doen naar de spoedaankoop van anti-dronewapens van de federale regering, dat schrijft de Morgen. Volgens de overheidsdienst weten ze te weinig over militaire aankopen. Het was minister van Defensie Theo Francke die een onafhankelijk onderzoek had gevraagd na een reportage van het VRT-programma Pano over mogelijke fouten die zijn gemaakt bij de aankoop van anti-dronewapens. In Schaarbeek in Brussel is vanochtend rond 8 uur een school tijdelijk ontruimd geweest omdat er een granaat was gevonden. De ontmijningsdienst Dovo kwam de granaat ophalen, maar die bleek eerder al onschadelijk te zijn gemaakt en was dus niet meer gevaarlijk. Het is niet duidelijk waar de granaat vandaan kwam. In Rotterdam in Nederland is het cruiseschip aangekomen waarop 11 mensen besmet raakten met het Hantavirus. Alle passagiers hebben het schip eerder al verlaten en zijn naar hun thuisland gebracht. Er zijn wel nog 25 personeelsleden aan boord. Zij gaan nog minstens een maand in quarantaine in aparte wooneenheden en zullen ook nog uitgebreid getest worden, zegt de Gezondheidsdienst van Rotterdam.
1: Van tevoren worden ze inderdaad medisch gescreend. Dan worden ze ook getest, er worden bloedbuizen afgenomen om te kijken of ze misschien, ook al hebben ze nog geen klachten, toch de infectie onder de leden hebben. En we herhalen dat ook elke week, die bloedafnames. En elke dag hebben we contact met ze. Ze krijgen een thermometer bij aankomst. Ze moeten zichzelf 2 keer per dag temperaturen.
0: De Wereldgezondheidsorganisatie herhaalt wel dat het risico rond het Hantavirus nog altijd laag is. Vorig jaar zijn in de hele wereld meer dan 2700 mensen gestorven door de doodstraf. Dat is een stijging met maar liefst 80% op een jaar tijd, blijkt uit een nieuw rapport van mensenrechtenorganisatie Amnesty International. Vooral in Iran zijn er veel executies, zegt Wies de Graven.
2: We zien dat na de aanvallen van Israël op Iran in juni 2025, dat in de tweede helft van het jaar het aantal executies enorm gestegen is in Iran. Wat dus een middel is van de Iraanse autoriteiten om hun macht te tonen, om hun repressie op te voeren. En we zien helaas ook dat mensen die actief zijn in demonstraties, dat ook zij geëxecuteerd worden. En helaas in de eerste maanden van 2026 zien we die trend doorzetten.
0: Ook in andere landen is er een stijging van het aantal executies, zoals in Saudi-Arabië en de Verenigde Staten. En de cijfers liggen nog hoger, want van bepaalde landen zoals China zijn er geen officiële cijfers, terwijl daar wellicht duizenden mensen worden geëxecuteerd. Vandaag meestal droog, maar in de namiddag krijgen we opnieuw buien en kans op onweer. We halen tot 16 graden. Ook de komende dagen nog vaker regen en tot 17 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
3: Op de Antwerpse ring richting Nederland moet je 20 minuten erbij rekenen tussen Sint-Anna, Linkeroever en Deurne. Richting Beveren op de R2 vertragen door asfaltschade op de rechte rijstrook in de Thijsmanstunnel. En op de Brusselse kleine ring richting Zuid een kwartier extra tussen Koekelberg en Rogier. Een defecte auto verspert daar de rechte rijstrook.
4: Radio Bene.
5: Radio Bene, gewoon genieten.
6: Catherine van Doornen.
7: De tijd van je leven. Na, na, na, na.
3: Goedemorgen.
7: VRT Radio Bene.
8: Lang geleden.

voor het programma hebben gespeeld? Wel, Helen Shapira, die kan dat dus wel. Want in 1963 gebeurde dat. De Beatles waren toen nog helemaal onbekend, maar daar kwam snel verandering in. En heb je een doosje zakdoekjes in de buurt? Doe dat nu maar. Haal ze maar dichterbij, die zakdoeken. Want die zal ze nodig hebben. Dit is Harry Nilsson. No,

0: over. Ken je Bokito nog? Precies 19 jaar geleden ontsnapte in Diergaarde Blijdorp de gorilla Bokito uit zijn verblijf. En hij rende als een bezetene door dat park. Bokito sprong onverwacht over de gracht die zijn verblijf moest afschermen. En dat was uitzonderlijk, omdat net die gracht bedoeld was om hem binnen te houden. Hij richtte zich op een vrouw die hem bijna dagelijks bezocht en dacht een band met het dier te hebben. Maar in tegenstelling tot die goede band greep hij haar vast, ging met zijn volle gewicht op haar zitten, beet haar verschillende keren en ze hield er meer dan 100 bijt- en schaafwonden aan over. Ook 2 gebroken ribben, een gebroken pols, een gebroken voet, 4 verbrijzelde en gebroken vingers, een verbrijzelde hand, een letsel aan het oog, een longperforatie. Die vrouw die moest wekenlang in het ziekenhuis verblijven, is daar trouwens nooit helemaal van hersteld van die aanval. 4 andere mensen raakten gewond in de paniek die er heerste. En wat hebben we daaruit geleerd? Wel, don't mess with a gorilla. Bokito overleed aan hartfalen en dit nog maar 3 jaar geleden eigenlijk. Hij werd 27 jaar oud.
1: Radio BNE.

0: city to city.
1: Ik ben toch rustig!
2: Niet goed geslapen? Ga dan beter naar Beter Bed. Nu tot 50% korting op aanmerkmatrassen zoals Tempoer en Emma. Beter slapen begint bij Beter Bed.
0: En Colruyt trakteert.
3: Ja, echt waar. Colruyt trakteert op 10 euro korting. Kom winkelen tussen 19 en 22 mei en krijg een korting van 10 euro. Geldig bij je volgende winkelbezoek bij aankoop vanaf 100 euro.
4: Voorwaarden op colruyt.be. Bij Beobank krijgt uw vraag al de aandacht die ze verdient. Kies dus een bank waar elke vraag telt. Beobank. U bent goed omringd.
5: Je eerste stappen zetten online? Dat is als een rollercoaster.
6: Leuke video!
5: Meestal fun. Maar soms kom je ook ongewenste content tegen. Begeleid je kind online met Mobile Kids van Proximus. Het mobiele abonnement dat het safe en fun houdt. Proximus. Think possible.

Piet Veerman en Sailing Home. Zelfs in Thailand stemmen ze op de Radio Bene Johan Verminne 75. Jean heeft dat gedaan en ook achter zijn stemgedrag zitten mooie verhalen. Op één stap voor hem, ik voel mij goed. Dat was op de radio toen ik met mijn vrouw naar het hospitaal reed voor haar bevalling, zegt hij. Dan Pauline, maar zijn moeder haar naam. En dan Café de Rijstduif. Blijkbaar hadden ze ook wel, of waren ze vaste klant bij Café de Rijstduif. Er komt ook nog fijn nieuws aan over Johan Verminne. En het is Kim de Brie die die blijde boodschap mag verkondigen. Maar dat is voor na de Temptations.

0: The Temptations en My Girl, in mijn geval is dat Kim De Brie zeker, hè? Volgende vrijdag wordt Johan Verminne 75. Je kan er niet naast horen hier bij Radio Bene, met als kers op de taart natuurlijk de Radio Bene Verminne 75 van nu vrijdag. Maar er is nog iets heel speciaals gebeurd en daar heb jij alles mee te maken. Dag Kim.
1: Goedemorgen Katrien. Ja, ik dacht Johan Verminne die 75 wordt. Je weet, bij Radio 2, oh la la, vieren wij graag mee met de artiesten van bij ons. En als er een mijlpaal is waar we kunnen meevieren, dan doen we dat. Johan Verminne die dus vrijdag 75 wordt. Ik dacht, ja, we gaan daar een week van maken. En zou ik hem niet kunnen uitnodigen in de toetsstudio, de legendarische toetsstudio.
0: En hij is daarop ingegaan, want hij had toch een beetje problemen.
1: Een beetje veel problemen met zijn gezondheid. Een paar maanden geleden heeft hij dan de diagnose maag- en slokdarmkanker gekregen. En ik dacht, ja, dat is geen evidente. Hij heeft een zware operatie ondergaan. Hij heeft chemo gehad. Maar hij is langsgekomen. En ik moet zeggen, het is een interview geworden dat echt onder mijn vel gekropen is. Heel pakkend, heel... Je weet, Johan Verminne, dat is geen gemakkelijke mens. En ik mag dat zeggen, want hij zegt dat ook van zichzelf. Dus
0: nee, we kunnen dat allemaal bevestigen.
1: Zo is dat, hè. Dus ja. Ik zat wel een beetje met een ei in mijn broek. Ik dacht van, ja, jongens, ik bedoel, ik ken die mens ook niet zo supergoed. Maar hij is dan gekomen en hij is zo puur geweest. Zo eerlijk gepraat. Heel rechtuit. We hebben over alles gepraat, over heel veel
0: ook
1: gepraat.
0: Over zijn gezondheid?
1: Over zijn gezondheid ook. En ja, dat is niet simpel. Op dit moment gaat het goed met hem. Dat is het positieve wat ik kan meegeven. Je ziet wel dat de mens getekend is door die ziekte. Hij is heel hard aan het vechten. Kan je ook zien als je naar het interview kijkt, want er zijn beelden van op VRT Max. Maar het is wel heftig geweest.
2: Daarvan te kijken. Door de ziekte die ik had, ben ik geopereerd aan het slokdarm en maagkanker, heb ik veel kunnen nadenken. Ook over dingen zoals mijn leven heeft aan een zijden draadje gehangen. Dat zei de chirurg die mij opereerde, een vrouw. Ze zei, ik dacht dat je uit mijn handen ging glippen in een operatie die 12 uur heeft geduurd. En ze zei, en het rare is, anderdaags heb ik een sportief mens geopereerd. En die ligt nog in het intensieve, zei ze. Het moet zijn, zei ik tegen haar, dat onkruid zoals deze zanger niet zo makkelijk vergaat.
1: Ja, onkruid vergaat niet, maar zijn laatste theatertour die hij gepland had, die laatste ronde, is effectief niet door kunnen gaan. Hè? Want toen is die operatie en de chemo en zo gekomen. Maar het uitgangspunt was ook vooral, ik wou het heel graag, ik heb veel gelezen over Johan Verminne en ik had 5 nummers ontdekt die zo'n beetje de momenten weerspiegelen waarop Johan een andere Johan geworden is. Ja. Bijvoorbeeld Met 7 aan tafel is een nummer dat we kennen, gaat over de familie. 5 kinderen in het gezin.
0: Dat is autobiografisch. Hij was ook met 7.
1: Super,
0: hè?
1: Ja. Super biografisch. En ik vroeg me dan ook af van, ja, al die chaos daar vroeger aan tafel. Wat heb je eigenlijk meegekregen van die grote tafel, wat jou tot op de dag van vandaag nog stuurt?
2: Een paar levenslessen. En een van die levenslessen is, als je met 7 aan de tafel zit, waarvan 5 kinderen en de 2 ouders, dan betekent dat voor die kinderen een soort opdracht, dat de een voor de andere moet zorgen. Dus als je nadenkt over zorgen voor mensen, dat heb ik geleerd in zo'n gezin. En delen is een ander aspect. Dus, en dat is ook zo. Een derde aspect is dat je automatisch kleren draagt die door je oudere broers zijn gedragen. Het is zo dat financiële mogelijkheden van mijn vader en mijn moeder eigenlijk beperkt waren. Mijn vader was een arbeider. Mijn moeder heeft heel haar leven gediend voor rijke mensen. Mijn moeder heeft een dienende rol heel haar leven gehad. Eigenlijk ook nadat die carrière als hulp in een huishouden, want ze is altijd tot haar dood voor ons blijven zorgen. Zelfs toen ik zelfstandig woonde en ik in de buurt van Brussel moest spelen, dan belde ik bij haar aan en dan zei ik, mama, ik kom vanavond slapen. En dan bleef ik slapen waar mijn moeder woonde. Daar was altijd een logeerkamer. En ik dacht dan, ik had een sleutel, probeerde stil binnen te komen. Maar ze was onmiddellijk wakker. En de eerste vraag was, moet jij niks eten?
3: Herkenbaar.
1: Absoluut, absoluut. En in die met zeven aan tafel, Katrien, zingt Johan Verminne ook letterlijk over de verloren vadersdromen. Komt letterlijk aan bod, hè, die grote tafel bij ons thuis. Is het eten nog niet klaar? Vader van de kaarten niet thuis. Maar dan vroeg ik hem, zeg maar, wat bedoel je eigenlijk met die verloren vaderdromen?
2: Mijn vader had nooit kunnen studeren, dus hij hoopte dat ik naar de universiteit zou gaan. Ik heb dat niet gedaan. Ik ben naar het conservatorium gegaan, heb zelfs mijn humaniora niet afgemaakt, ben in het voorlaatste jaar van de humaniora naar het conservatorium gegaan. Dus ik heb zijn dromen niet gerealiseerd. Mijn vader deed altijd geringschattend over mijn zangcarrière, maar later hoorde ik van mensen die ik nog ken, die met hem op café zaten, dat hij altijd stoefde.
1: Van andere mensen moest hij het horen, hè?
3: Ja, ja, dat is vaak zo, hè?
1: Papa heeft het nooit tegen Johan zelf gezegd.
3: Een beetje de Vlaamse aard.
1: Ik vond dat straf.
3: Ja.
1: Ik vond dat echt heel straf. En je hoort hoe hij zegt over zijn papa, maar natuurlijk ook die mama, die dienende rol die ze altijd gespeeld heeft. Mama is 102 mogen worden.
3: Wow.
1: Ja, en de prinses van het Pajottenland heeft er ook een mooi boek over geschreven. Maar hij zegt nog meer mooie dingen over die mama.
2: Eigenlijk de echte baas van de familie was mijn moeder. Die nooit haar stem verhief, maar die de zaken regelde. En als ik dan naar het conservatorium ging, dan zei ze gewoon tegen mij, het is toch echt wat je wil? En ik zei, ja mama, dan moet je maar gaan, zei ze. Zo zat mijn moeder in elkaar. En mijn vader moest zich altijd neerleggen bij wat mijn moeder eigenlijk zei. Want mijn moeder zei ooit eens tegen mij, als het slecht ging in de relatie met mij, je moet toch niet denken dat tussen u en mijn vader het altijd rozengeur en maneschijn geweest is. De deur heeft dikwijls opengestaan, zei ze. Ik zeg, voor wat? Om me buiten te schoppen, zei ze. Wat ik van mijn vader wel fijn vind, om daar een keer iets positiefs over te zeggen. Hij heeft nooit verhinderd dat mijn broers en zussen konden studeren wat ze wilden. Terwijl dat voor hem een keuze was tussen een eigen huis bouwen of de studies kunnen betalen van je kinderen. Ik zeg altijd, mijn vader heeft geïnvesteerd niet in bakstenen, maar in mensen.
1: Mooi, hè?
3: Prachtig, ja. Ik ben blij om hem te horen. Dat is één ding. Ik ben blij dat hij zo openhartig was, hè. Maar ik moet het eigenlijk nog helemaal bekijken.
1: Het is echt, al zeg ik het zelf, maar zo hard de moeite waard. Ik heb nog nooit een Johan Verminne gezien en gehoord die zo puur, zo dankbaar en zo nederig is.
3: Ja, hij klinkt ook een heel klein beetje fragiel, als ik dat mag zeggen.
1: Hij is heel erg getekend door
3: de
1: ziekte.
3: Wat hem is overkomen, voilà. Goed, ik ga kijken, dat is beloofd. En ik hoop veel mensen met mij. Het volledige interview kan je bekijken op VRT Max, zo is dat daar. Hè. Dank je wel, Kim.
1: Merci, dank je, Katrien. De tijd voor je leven. Radio BNK.

Heb je ze gehoord? Die stem als een warm vliesdekentje. Prachtig toch, hè? Die stem van Joe Dassin. Dat was L'été Indien. Maar laat die eerste zomer nog maar eens aankomen. Het wordt tijd, maar het schijnt. Moeten we gewoon een beetje geduld hebben en is het woensdag al zover?

0: prachtig nog altijd. Na al die jaren, Hoofophonic en Mad About You. Op de E313 van Hasselt naar Luik is net voor Tongeren door een spanband één rijstrook versperd. En op de Antwerpse ring richting Nederland moet je 10 minuten erbij rekenen tussen Linkeroever en Borgerhout. Richting Beveren op de R2 is voor werken de rechte rijstrook in de Thijsmanstunnel dicht. En op de E403 van Kortrijk naar Brugge moet je 10 minuten file, met 10 minuten file tussen Moorselen en Sinteloos-Winkel door werken. In Wondelgem is de spoorwegovergang defect aan de Kapiteinstraat. Het verkeer moet daar plaatselijk omrijden.
1: Vrijdag vieren we een muzikale held.
2: Radio BNE Johan Verminnen 75.
1: We maken er samen een groot verjaardagsfeest van met zijn 75 mooiste liedjes.
3: Laat me nu toch niet alleen.
1: Welk nummer staat voor jou op 1?
3: Ik voel me goed, ik voel me goed.
2: Stem nu op jouw favoriet via het Radio BNE-kanaal op VRT Max.
1: En luister vrijdag vanaf 10 uur op Radio BNE.
4: Ruimte, weg van de massa. Je vindt het nog bij Eliza Was Here.

0: Eliza Was Here heeft nog last minute zonvakanties. Ontdek nu de collectie op elizawashere.be. Eliza Was Here. Unieke vakanties. Weg van de massa.
1: Oh nee.
2: Hackers gehad. Je bedrijf ligt plat. Wie bel je dan? Je makelaar.
3: Ook voor je zaak kan je altijd rekenen op Je Makelaar. Je beste verzekering.

van een hele hoop mensen hier in de studio. Die kwamen van de Maaskant, van Maasmechelen. Dus hebben er al een serieuze rit op zitten. Het is altijd fijn om te weten dat er mensen luisteren natuurlijk. En je mag ook altijd een berichtje sturen via het Radio Bene-kanaal op VRT Max als je luistert. Als je commentaar hebt, als je suggesties hebt, laat maar komen. Precies 45 jaar geleden vandaag in de vroege morgen komt er na een rust van 93 jaar de Mount St. Helens in de noordwestelijke staat Washington in de Verenigde Staten tot uitbarsting. Ik wist niet eens dat daar een vulkaan was. En dat was niet zomaar een uitbarsting. Door een landverschuiving ontplofte een helling van de vulkaan. De explosie van de top van de berg was 500 keer zo krachtig als de atoombom die Hiroshima verwoestte. Stoom en as werden meer dan 17 kilometer hoog in de atmosfeer geslingerd en in een straal van 250 kilometer rond de berg wordt de hemel helemaal verduisterd. De uitbarsting kostte het leven aan zo'n 60 mensen en richtte natuurlijk ook voor miljarden euro's schade aan.

0: niet moet besparen op uw gezonde snacks, dat kan tellen.
1: Dat is extra budget voor de fitness. Oh, mijn mango.
0: En dan met een promo die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 op mango's. Dat is maar €1,89 voor twee stuks. Lidl, dat kan tellen.
2: Radio BNE.
3: Je vindt ons op DAB+, VRT Max, je smart speaker en je digitale

0: Goedemiddag, VRT Nieuws met Charlotte Krul. De 14-jarige passagier van het dodelijk ongeval met tieners in Brasschaat is buiten levensgevaar. En bij zware Russische aanvallen op Oekraïne zijn zeker 30 mensen gewond. De jongen van 14 die zwaar gewond raakte bij het dodelijk ongeval in Brasschaat in de provincie Antwerpen afgelopen weekend is niet meer in levensgevaar. Dat zegt het parket. In de nacht van vrijdag op zaterdag kwam een auto tegen een boom terecht en daarin zaten 5 minderjarigen. Eén jongen, een passagier van 16, stierf. De andere raakte zwaar gewond, maar niemand is nog in levensgevaar dus. De jongeren zouden samen op een feestje zijn geweest. Kort voor het ongeval zou er nog gemeld zijn bij de politie dat er overlast was. In Brasschaat zelf is een rouwregister geopend in het gemeentehuis en deze mensen kwamen steun betuigen.
1: Dat we meevoelen met de pijn van de ouders en waarschijnlijk ook de grootouders en dat we ze veel sterkte wensen.
2: Mijn kleindochter zit bij een van de jongens in de klas en we zijn er erg van ontdaan.
3: Je kan je totaal niet voorstellen hoe op 1 seconde op zo'n klein ogenblik heel het leven overhoop gegooid wordt, hoe dromen ineens anders worden en het leven anders getekend wordt. En eigenlijk is dat het enige waar ik op dit moment bij kan stilstaan, dat dat toch heel veel pijn en heel veel verdriet met zich meebrengt.
0: In Schaarbeek in Brussel is vanmorgen rond 8 uur een school tijdelijk ontruimd geweest omdat er een granaat was gevonden. De ontmijningsdienst Dovo kwam de granaat ophalen, maar die bleek eerder al onschadelijk te zijn en was dus niet meer gevaarlijk. Het is niet duidelijk waar de granaat vandaan kwam. Graaf Etienne d'Avignon is vanmorgen overleden. Hij werd 93. D'Avignon was topdiplomaat en ook voormalig Europees commissaris. Hij had veel invloed achter de schermen van de politiek en de economie. Hij was minister van staat en bestuurder in verschillende ondernemingen in ons land. In maart besliste de Brusselse Raadkamer dat hij zich moest verantwoorden voor zijn aandeel bij de moord op de eerste Congolese premier Patrice Lumumba in 1961. Bij de zware Russische drone- en raketaanvallen op Oekraïne afgelopen nacht zijn zeker 30 mensen gewond geraakt. In Dnipro brak brand uit in het dak van een appartementsgebouw. Daarbij zijn zeker 26 mensen gewond geraakt, onder wie ook verschillende kinderen. Ook andere steden werden geviseerd, zoals Odessa, ten zuiden. Daar is journalist Bruno Beekman. En volgens hem is dit geen vergelding voor de grote Oekraïnse aanval op Rusland afgelopen weekend. Er is een groot verschil tussen beide, zegt hij.
4: Rusland doet gewoon verder waar het al 1545 dagen mee bezig is. Het verschil is dat de Oekraïners, zoals gisteren in de regio Moskou, die viseren vooral militaire installaties en de olieinfrastructuur, terwijl Rusland voor 95% burgerdoelwitten treft.
0: De Israëlische marine entert op dit ogenblik een groep zeilschepen die op weg is naar Gaza. De schepen hebben activisten aan boord en ze wilden op die manier de Israëlische blokkade van Gaza doorbreken. Jens Fransen, wat weet je intussen? Je volgt het voor ons.
5: Wel, zowel activisten als het Israëlische leger verspreiden beelden zo net van die actie en je ziet militairen aan boord komen van die zeilschepen van op speedboten. In totaal gaat het om een groep van zo'n 50 bootjes, zeilschepen. De militaire actie verloopt vrij rustig, toch zonder dat er geschoten wordt of traangas wordt gebruikt. Je ziet dat de activisten allemaal reddingsvesten aan hebben en verschillende van hen steken ook de handen in de lucht. Volgens Israël gaat het om het symbolische stunt van activisten. Het is ook niet de eerste keer dat er zo'n vloot van zeilbootjes probeert naar Gaza te varen. En elke keer ontvouwt zich dan min of meer hetzelfde scenario. De Israëlische marine waarschuwt, de bootjes varen door en de Israëlische marine entert dan en stopt zo de blokkade. Het Israëlische leger zegt dat het de hulp aan boord in beslag neemt en via geëikte kanalen dan zelf aan hulporganisaties in Gaza bezorgd. De activisten worden gearresteerd en worden dan het land uitgezet.
0: En dan nog nieuws over het Eurovisie Songfestival. Want zo'n 600 en 3000 Vlamingen hebben zaterdag rechtstreeks op tv op VRT1 naar de finale gekeken. Het is het laagste cijfer voor een finale sinds 2012. Fans die gekeken hebben via een tablet, laptop of smartphone zijn daarbij niet meegerekend. Er was dit jaar veel te doen rond de 70ste editie van het Eurovisie Songfestival, omdat Israël ondanks de oorlog in Gaza mocht meedoen. De VRT wil dat er volgend jaar een stemming komt over welke landen mogen meedoen en welke niet. Spanje, Nederland, Ierland, IJsland en Slovenië deden dit jaar uit protest al niet mee. Als dat nu niet zal gebeuren, die stemming, dan zal de VRT volgend jaar geen kandidaat sturen. Deze namiddag wisselen bewolkt met buien, soms met onweer, maximaal tot 16 graden. Morgen en woensdag bewolkt en buien en tot 19 graden. Vanaf donderdag geleidelijk aan droger en zonniger. En tegen vrijdag halen we tot 26 graden. En het nieuws begon met het dodelijk ongeval in Brasschaat van afgelopen weekend. Ook de 14-jarige passagier is nu buiten levensgevaar. In het gemeentehuis is een rouwregister geopend. Meer in de app van VRT Nieuws.
6: Radio Bene. Radio Bene. Radio Bene. U vraagt, wij draaien.
7: Goedemiddag, ik ben Heidi Tempels van Conservant De Scheldezone uit Hoboken. Onze groep behoort tot de betere orkesten in België en bestaat al meer dan 150 jaar. Het jaarlijkse hoogtepunt is het Promenadeconcert op 11 november in de Singel te Antwerpen. Met een heel gevarieerd en herkenbaar programma. En dit onder leiding van onze maestro Erik Mast. Op zaterdag 30 en zondag 31 mei organiseren we het jaarlijkse Primavera Concert. Dit in Zaal Theatroom te Wilrijk. Onze concertband De Scheldezone zal er onder meer Barbara Dex begeleiden. Tot 1 uur hoor je de favoriete liedjes van onze muzikanten in Radio Bene. U vraagt, wij draaien. Geniet ervan.
6: Radio Bene. De tijd van je leven. U vraagt, wij draaien.

0: Jamás dice veche más la
1: cara, ¿eh?
2: Perdona, tu tarjeta bancaria no funciona.
1: ¿Vas a decir? ¿Bancaria no funciona? Va, ons kaart werkt niet.
0: Schat, blijf kalm.
1: Kalm? Ben zit zo zonder geld in Peru. En mijn muggenspray is bijna op. Ze biedt ziek met malaria in het ziekenhuis.
0: Geen stress. Hey Kate, activeer mijn kaart internationaal.
1: Ah, ja, tuurlijk, Kate.
3: Je kaart internationaal activeren, je fiscaal attest terugvinden of je pincode checken. No stress. Kate it. KBC beweegt met je mee.
4: Gun jezelf ruimte, weg van de massa met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht op elizawashere.be.
5: VRT Radio BNE Live.

0: misschien wat we bouwen, maar weet je ook hoe? Ontdek het op 31 mei tijdens Openwervendag. Alle info en werven op openwervendag.be. Georganiseerd door Mbuild.
1: Gateway Bank opent de deur naar trading voor iedereen.
2: Want knock, knock.
1: Who's there?
3: Justin.
1: Justin who?
3: Justin, time to start investing.
1: Nice, Justin. Want Gateway Bank komt net met nieuwe tarieven voor de Amerikaanse markten.
3: Just in time, that happened.
1: Gateway Bank, dat is evident. Beleggen houdt risico's in. Meer info op gatewaybank.be. Radio BNE, uw vraag.

0: Bene.
1: U vraagt,
0: wij draaien.
2: Goedemiddag, ik ben Heidi Tempels van Concertband De Scheldezone uit Hoboken. Een vereniging waar ook het sociaal contact belangrijk is. Naast repetities en concerten komen we ook samen bij een barbecue, een weekendje weg of een concertreis. En net zoals nu genieten wij dan van onze favoriete muziek.
0: Radio Bene.
3: De tijd van je leven.
0: U vraagt.
3: Na, na, na, na.
0: Wij draaien.

0: right next to you. You may be a beautiful people too. And if you take care of him, well, then maybe he'll take care of you.
1: Liantis. Zeg, kan ik nu ook zo...
2: flexijobbers aannemen?
1: Ja.
2: Natuurlijk.
3: Je Liantis contactpersoon maakt alles rond je zaak verstaanbaar. Zo blijf jij gerust ondernemen.

0: René.
1: U vraagt.
0: Wij draaien.
2: Fijn dat je luisterde naar de favoriete liedjes van Concertband De Scheldezone uit Hoboken. Een fijne dag nog.
0: Tussen 12 en 1 kiest jouw club of vereniging de muziek.
1: Radio BNE, u vraagt. Wij draaien.
0: Zin om mee te doen? Bezorg je lijstje via

0: Ik ben toch rustig!
1: Niet goed geslapen? Ga dan beter naar Beter Bed. Nu tot 50% korting op aanmerkmatrassen zoals Tempoer en Emma. Beter slapen begint bij Beter Bed.
2: Proximus stelt voor... De Business Bags. Wat een verschil.
3: Ja, ik organiseer om middernacht een uitverkoop op mijn webshop. Maar als er een probleem is?
2: Krijg 24/7 technische ondersteuning met onze Business Bags. Voorwaarden op proximus.be/business. Proximus. Think possible.
4: En Colruyt trakteert.
5: Ja, echt waar? Colruyt trakteert op 10 euro korting. Kom winkelen tussen 19 en 22 mei en krijg een korting van 10 euro. Geldig bij je volgende winkelbezoek bij aankoop vanaf 100 euro.
6: Voorwaarden op colruyt.be.
7: KeyTrade Bank opent de deur naar trading voor iedereen.
8: Want knock, knock.
7: Who's there?
8: Justin.
7: Justin who?
8: Justin, time to start investing.
7: Nice, Justin. Want KeyTrade Bank komt net met nieuwe tarieven voor de Amerikaanse markten.
8: Just in time, Adam.
7: KeyTrade Bank, dat is evident. Beleggen houdt risico's in. Meer info op keytradebank.be.
9: Radio BNE.
10: Je vindt ons op DAB+, VRT Max, je smart speaker en je digitale

0: Het is 1 uur, goedemiddag, VRT Nieuws met Charlotte Krul. De 14-jarige passagier van het dodelijk ongeval met tieners in Brasschaat is buiten levensgevaar. Zakenman en ex-Europees commissaris Etienne Davignon is overleden. En bij zware Russische aanvallen op Oekraïne zijn zeker 30 mensen gewond. De jongen van 14 die zwaar gewond raakte bij het dodelijk ongeval in Brasschaat is niet meer in levensgevaar, zegt het parket. In de nacht van vrijdag op zaterdag kwam een auto tegen een boom terecht en in die auto zaten 5 minderjarigen. 1 jongen, een passagier van 16, stierf daarbij. De andere raakte zwaar gewond, maar niemand is dus nog in levensgevaar. De jongeren zouden samen gefeest hebben en kort voor het ongeval zou er bij de politie nog melding geweest zijn van overlast. In het gemeentehuis van Brasschaat ligt nu een rouwregister. En burgemeester Adinda van Gerven ondertekende het als eerste.
1: We zijn allemaal jong geweest. Ieder van ons heeft ergens ooit iets gedaan dat je denkt, ja, in mijn jonge tijd. Maar alsjeblieft, laat ons daar niet over oordelen en veroordelen. Laat ons vandaag elkaar steunen, troosten en er voor elkaar zijn.
0: Graaf Etienne Davignon is vanmorgen overleden. Hij werd 93. Davignon was topdiplomaat en ook voormalig Europees commissaris. Hij had veel invloed achter de schermen van de politiek en economie in ons land. Hij was minister van staat en bestuurder in verschillende ondernemingen. Hij richtte ook mee SN Brussels Airlines op nadat Sabena failliet was gegaan. En daarna bleef hij ook verbonden met Brussels Airlines. In maart besliste de Brusselse raadkamer dat Davignon zich moest verantwoorden voor zijn aandeel bij de moord op de eerste Congolese premier Lumumba in 1961. Bij zware Russische drone- en raketaanvallen op Oekraïne afgelopen nacht zijn zeker 30 mensen gewond. In Dnipro brak brand uit in het dak van een appartementsgebouw. Daarbij zijn zeker 26 mensen gewond, ook verschillende kinderen. Ook andere steden werden geviseerd, zoals Odessa aan de kust. En daar is ook journalist Bruno Beekman. Volgens hem is dit geen vergelding voor de grote Oekraïnse aanval op Rusland dit weekend. En is er een groot verschil tussen beiden.
2: Rusland doet gewoon verder waar het al 1545 dagen mee bezig is. Het verschil is dat de Oekraïners, zoals gisteren in de regio Moskou, die viseren vooral militaire installaties en de olieinfrastructuur, terwijl Rusland voor 95% burgerdoelwitten treft.
0: De Israëlische marine entert op dit moment een groep zeilschepen die op weg is naar Gaza. Ze hebben activisten aan boord en ze willen op die manier de Israëlische blokkades van Gaza doorbreken. Jens Fransen, wat weet je intussen hierover?
3: Wel, zowel activisten als het Israëlische leger verspreiden beelden zo net van die actie en je ziet militairen aan boord komen van die zeilschepen van op speedboten. In totaal gaat het om een groep van zo'n 50 bootjes, zeilschepen. De militaire actie verloopt vrij rustig, toch zonder dat er geschoten wordt of traangas wordt gebruikt. Je ziet dat de activisten allemaal reddingsvesten aan hebben en verschillende van hen steken ook de handen in de lucht. Volgens Israël gaat het om het symbolische stunt van activisten. Het is ook niet de eerste keer dat er zo'n vloot van zeilbootjes probeert naar Gaza te varen. En elke keer ontvouwt zich dan min of meer hetzelfde scenario. De Israëlische marine waarschuwt, de bootjes varen door en de Israëlische marine entert dan en stopt zo de blokkade. Het Israëlische leger zegt dat het de hulp aan boord in beslag neemt en via geëikte kanalen dan zelf aan hulporganisaties in Gaza bezorgd. De activisten worden gearresteerd en worden dan het land uitgezet.
0: En zo'n 603.000 Vlamingen hebben zaterdag rechtstreeks op VRT1 naar de finale van het Eurovisie Songfestival gekeken. De uitzending was goed voor hetzelfde marktaandeel als vorig jaar. Het hoogtepunt qua kijkers was om 9:33 om precies te zijn. Toen volgden 809.000 kijkers de uitzending. Er was dit jaar ook veel te doen rond de 70ste editie van het Songfestival, omdat Israël ondanks de oorlog in Gaza mocht meedoen. Spanje, Nederland, Ierland, IJsland en Slovenië stuurden uit protest geen kandidaat. De VRT wil nu dat er volgend jaar een stemming komt over welke landen mogen meedoen en welke niet. Als dat niet gebeurt, dan zal de VRT volgend jaar geen kandidaat sturen. Deze namiddag wisselend bewolkt met buien, soms met onweer, maxima tot 16 graden. Morgen en woensdag bewolkt en buien, temperaturen tot 19 graden. Vanaf donderdag wordt het geleidelijk aan droger en een pak zonniger. En tegen vrijdag krijgen we tot 26 graden maximum. En het nieuws begon met het dodelijk ongeval in Brasschaat van afgelopen weekend. Ook de 14-jarige passagier is nu buiten levensgevaar. In het gemeentehuis is een rouwregister geopend. Meer daarover in de app van VRT Nieuws.
4: Goedemiddag, naar Antwerpen ruim een kwartier erbij op de E17 vanaf Kruijbeke, op de E34 vanaf Waaslandhaven-Oost en op de E313 vanaf Ranst. Op de Antwerpse ring bijna 1 uur richting Nederland tussen Sint-Anna-Linkroever en Antwerpen-Zuid. Door een defecte vrachtwagen zijn de linker- en de middenrijstrook dicht. Richting Gent 25 minuten tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. Dat komt door een defect voertuig op de rechte rijstrook. En richting Beveren, op de R2, 10 minuten tussen Antwerpenhaven en de Thijsmanstunnel. De rechte rijstrook is daar dicht door de werken.
5: Radio Bene.
6: Radio Bene, topcollectie.
5: Lars de Grote.

Duran Duran. De jongens zijn tegenwoordig voor de zoveelste keer terug van weg geweest. Ze hebben een nieuw nummer. Dat heet Free to Love. En dankzij onder andere deze Evergreen was de groep een van de grootste van de jaren 80. Dankzij Girls on Film, net 45 jaar geleden. Een bijzonder goede middag. Na de meisjes op de foto, de jongens van bij Motown. You broke my heart, 'cause I couldn't dance. You didn't even want me around. And now I'm back to let you know I can really shake 'em down.

Sade, Your Love is King. Johan Verminne wordt 75 jaar, nu vrijdag. En dat gaan we vieren. Met de Johan Verminne 75, door jou gekozen. 75 stuks van een van de boegbeelden van het Nederlandstalige chanson in België. Nu vrijdag van 10 tot 4. Stemmen kan sinds vanochtend via ons Radio BNE-kanaal op VRT Max. En mocht je zitten met een gebrek aan inspiratie, Stef Bos gaat de komende dagen telkens één favoriete song voorstellen. Dus ook vandaag. Ook dat is Radio BNE.

0: Luc Bral, hallo, hier ben ik dan. Hallo, zo dadelijk een evergreen van eind jaren 70.
1: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht op elizawashere.be.
2: Ik ben toch rustig!
3: Niet goed geslapen? Ga dan beter naar Beter Bed. Nu aanmerken tegen scherpe prijzen, zoals Tempoor en Emma matrassen met kortingen tot 50%. Kom langs of kijk op beterbed.be. Beter slapen begint bij Beter Bed.
4: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad, dat is Manutan. En heb je hun duurzame producten al ontdekt?
5: Manutan, Manutan.
4: Alles voor hygiëne, veiligheid en gereedschap.
5: Manutan, Manutan.
4: Bestel op manutan.be.
6: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Je 15 keer je verhaal laten doen.
7: Ja, bedankt voor het wachten. Zou je nog eens kunnen uitleggen waarover het gaat? Mijn collega heeft dat genoteerd.
6: Doen we niet. Een Argenta-medewerker die jouw verhaal kent?
8: Amai, chef. Wat een verhaal. Ik ga direct voor u aan de slag, hè.
6: Doen we wel. Argenta. Zo.

Cliff Richard, We Don't Talk Anymore. Ik ga heel kort iets vertellen over een singeltje dat vandaag precies 60 jaar geleden werd opgenomen. Het werd geschreven door Graeme Gouldman, die kennen we nog van 10cc. Hij kreeg het idee terwijl hij met de bus van zijn werk naar huis reed. En de dag nadien heeft hij het nummer afgewerkt. Ook weer op de bus. Het zou een van de grootste successen worden van de groep The Hollies. Die stonden dus in de studio op 18 mei 1966. En ze waren in uitstekende vorm.

het allemaal begonnen, met een paraplu aan de bushalte, de Hollies en Busstop. Dag op dag, 60 jaar geleden opgenomen op 18 mei 1966. De 18e mei was ook een belangrijke dag in het leven van Franco Battiato. Maar wel geen goede dag, zeker niet in 2021, want op die dag is hij gestorven. Franco was onder andere de zanger van I treni di Tozeur, een van de mooiste songfestivalliedjes ooit. Hij zong het samen met Alice. Ze hebben niet gewonnen, maar het liedje is wel een echte evergreen geworden. Franco Battiato is vandaag precies 5 jaar geleden gestorven. Hij was 76 jaar.

0: She's got it. En of, en nog geen klein beetje. Shocking Blue en Venus. Naar Antwerpen komt er ruim 20 minuten bij op de E17 vanaf het parkeerterrein in Kruibeke. Op de E34 van Voorwaaslandhaven Oost. En op de E313 vanaf Massenhoven. In Beringen vertraagt het verkeer door een ongeval. De rechterrijstrook is daar versperd. Op de Antwerpse ring ruim 3 kwartier file richting Nederland tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-Zuid. Dat komt door een defecte vrachtwagen. Richting Gent tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel, ook door een defect voertuig op de rechterrijstrook. Richting Beveren op de R2 bijna een half uur tussen Antwerpen-Haven en de Thijsmans-tunnel. Daar is de rechterrijstrook dicht door de werken.
1: Radio BNE.
2: Radio BNE Topcollectie.
1: Lars de Grote.

0: Jimmy Mac, you better hurry back. Ik zou niet te lang wachten, want er zijn kapers op de kust, zo te horen. En toch zeker volgens Martha Reeves en de Vandellas.
1: Je weet misschien wat we bouwen, maar weet je ook hoe? Ontdek het op 31 mei tijdens Open Wervendag. Alle info en werven op openwervendag.be. Georganiseerd door M-Build.
2: Nu in promo bij Aldi. 29% korting op vers Belgisch gehakt varkenkalf. Dat is 500 gram voor de knaldiprijs van maar 3 euro.
3: Check de promo.
2: Aldi. Altijd vers, altijd slim.
4: Welkom in ons nieuwe koninkrijk. De themawereld World of Frozen. Waar magie en avontuur op een wonderlijke manier samenkomen. Boek nu je verblijf voor deze zomer bij je reisagent of op disneylandparis.com.
5: Tot en met 30 juni bij Yuzu, min 15% tijdens het eerste jaar op je nieuwe woningverzekering. Yuzu. Scherpe prijs, strafverzekerd. Woningverzekering aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.

Boy George. Vorige week dinsdag was een songfestivalavontuur, maar van korte duur. Hij deed mee voor San Marino, maar heeft de eerste halve finale niet overleefd. En zo klonk hij bijna 40 jaar geleden. Everything I Own. Allee op, terug naar de jaren 60. Jerry and the Pacemakers. I love

0: Jerry and the Pacemakers, I Like It. En dat is wat de jonge Stef Bos ook dacht toen hij ergens in 1986 onbevangen naar een optreden ging. Een optreden van de man die nu vrijdag 75 jaar wordt. Stef was een tijdje geleden nog te gast bij de Topcollectie om elke dag over een idool te praten. En dit had hij toen te vertellen over die ervaring van ondertussen ook alweer 40 jaar geleden. Stef Bos over Johan Verminne.
1: Ik zit 2 jaar op de toneelschool in Antwerpen. Ga op een avond kijken naar Johan Verminne, die ik nauwelijks kende, moet ik eerlijk zeggen. Komende uit Nederland nog. En ik zie een voorstelling die hij speelde met Tars Lotens in een achterafzaaltje in de Kammerstraat in Antwerpen. En ik word midscheeps in mijn hoofd getroffen door een torpedo die avond. Hij opent met een lied, Zanger zonder meer. En dat veranderde mijn leven, want ik dacht van, dat is de richting die ik moet gaan. Ik moet helemaal geen cabaret gaan doen. Geen grappen vertellen op een podium. Ik moet proberen dingen te schrijven die persoonlijk zijn. En ja, daar begint het idoolschap. Je hebt op een gegeven moment in je leven, wat je ook doet, een parameter nodig zo van mensen dat je denkt van, dat wil ik doen en dat is de richting. En dat was Johan Verminne in 1986 voor mij.
0: Met welk nummer gaan we beginnen?
1: Ik was een beginnende zanger. Was nog bezig zo met het denken, allerlei dingen te moeten vertellen over hoe de wereld in elkaar zou moeten zitten. Komt toch uit Nederland, dus is al snel een mening hebbende. En opeens zong hij daar een nummer, Niemand Weet. Het is een nummer wat niet zoveel mensen kennen van Johan. Gaat over zijn broer die te vroeg overleden is. En toen ik dat zag en hoorde, ik zat echt zo, ja, na 10 minuten zat ik zo met tranen in mijn ogen. Terwijl ik helemaal niet wist, weet je, kende die broer helemaal niet. Dus het overstijgt ook het persoonlijke. Maar ik zag toen die avond iets waarvan ik dacht, dat zou ik willen, weet je. Dat je persoonlijk durft te zijn, zonder dat dat te veel op jezelf gericht is. Dat andere mensen er ook iets aan hebben. Dus om eerlijk te zijn, zonder dat lied had ik het liedje als papa nooit geschreven. Omdat ik daar iemand zag die dat durfde te doen. Die zo ver durfde te gaan met de foto van zijn broer op de achtergrond op dat podium. En toch nog kies, weet je, toch nog dat het stijlvol is. Niet dat het smeerderig wordt. Dus laat ons Bert Verminne, de broer van Johan, herdenken op deze dag met een prachtig nummer. Niemand weet, niemand ziet wat ik met mijn tranen doe.

Peterken. Johan Verminne. Hij probeerde het verdriet over de dood van zijn broer Bert van zich af te schrijven. En ook te zingen. En dat heeft indruk gemaakt op de jonge Stef Bos en op zoveel andere mensen. Niemand weet. Morgen een ander favorietje van Stef. En denk eraan, jouw stem voor de Johan Verminne 75 van nu vrijdag is ook zeer welkom. Je bijdrage wordt erg gewaardeerd op ons Radio BNE-kanaal op VRT Max. Kom even langs, breng je stem uit. En nu Bill Wyman.

Bill Wyman, CC, je suis un rockstar. Hij is ook een voormalige Rolling Stone van bijna 90 jaar. Très bien, het is ondertussen 4 minuten voor 2 geworden, zeg.

0: Je hebt deals en je hebt TUI-deals. Deze week alle TUI Blue Hotels met extra korting. Boek nu bij TUI. Boni staat voor bijzonder veel lekkere betaalbare producten. Van een snelle bolognese, bamigoreng of broccoli gratin, tot plantaardige burgers en bio. Ja, Boni staat voor een breed aanbod dat bovendien beter is voor jouw budget. Boni, overal thuis. Huismerk van Colruyt Groep.
1: Opgelet, Luminus heeft een straf aanbod waar uw haren van omhoog gaan en uw facturen naar beneden.
2: Mijn haren omhoog?
1: Ah ja, want er hangt enorm veel gratische elektriciteit in de lucht. 4 maanden zelfs.
2: Ah ja, dus mijn factuur?
1: Serieus, naar beneden. Word nu Luminus Confi en krijg 4 maanden gratis stroom. Meer info en voorwaarden op luminus.be.
3: Oh, amai, die ceviche was lekker.
2: Ja, hè.
4: Perdona, tu tarjeta bancaria no funciona.
5: Wat zegt hij? Bancaria no funciona? Waar, ons kaartwerk is
3: niet. Schat, blijf kalm.
5: Kalm. Wij zitten zonder geld in Peru. En mijn muggenspray is bijna op. Ze biedt stik met malaria in het ziekenhuis.
3: Geen stress. Hey Kate, activeer mijn kaart internationaal.
5: Ah, ja, tuurlijk, Kate.
0: Je kaart internationaal activeren, je fiscaal attest terugvinden of je pincode checken. No stress. Kate it. KBC beweegt met je mee.
6: Radio Bene.
7: Je vindt ons op DAB+, VRT Max, je smart speaker en je digitale televisie.

0: Het is 2:00. Goedemiddag, VRT Nieuws met Charlotte Krul. Chauffeurs van de lijn rijden maar 60% van de tijd met passagiers rond. De rest van de tijd rijden ze met lege bussen of staan ze stil. Dat zegt de Antwerpse afdeling van Vooruit in Gazet van Antwerpen. Toch zijn ritten met lege bussen onvermijdelijk om het busvervoer efficiënt te laten verlopen, zegt Jens van Herp van de lijn.
1: Wij willen zoveel mogelijk passagiers vervoeren en zoveel mogelijk kilometers afleggen met het budget dat we krijgen van de Vlaamse regering. We slagen daar ook in. Maar er zijn een aantal factoren die we niet helemaal in de hand hebben. De ruimtelijke ordening in Vlaanderen is niet optimaal. Wij hebben ook een aantal ritten die we rijden alleen in de spitsuren. Daar zitten effectief lege kilometers bij, dus zonder passagiers. Maar dat wil niet zeggen dat ons netwerk niet efficiënt is.
0: Graaf Etienne Davignon is vanmorgen overleden. Hij werd 93. Davignon was topdiplomaat en ook voormalig Europees commissaris. Hij had veel invloed achter de schermen van de politiek en economie en was minister van staat en bestuurder in verschillende ondernemingen. Hij richtte mee SN Brussels Airlines op nadat de Sabena failliet was gegaan. Daarna bleef hij ook verbonden met Brussels Airlines. Davignon probeerde mee het oude België in stand te houden, zegt journalist en historicus Mark Reinebo.
2: Hij was, ik denk, de laatste vertegenwoordiger van wat je het oude België kan noemen, het Belgische establishment, dat al in de vorige eeuw is gestorven, maar hij vertegenwoordigde dat in quasi al zijn aspecten, zowel politiek als diplomatiek als economisch. En is dat zijn hele leven gebleven.
0: In maart besliste de Brusselse Raadkamer dat hij zich moest verantwoorden voor zijn aandeel bij de moord op de eerste Congolese premier Patrice Lumumba in 1961. En op de eilandengroep de Malediven in de Indische Oceaan zijn de 4 lichamen teruggevonden van de toeristen die er donderdagochtend waren gestorven toen ze naar enkele grotten doken. Een 5e lichaam was eerder al geborgen. Zaterdag nog stierf ook een duiker van de reddingsdiensten tijdens de zoektocht. Mogelijk was hij in de problemen geraakt door het slechte weer, maar dat wordt nog verder onderzocht. Deze namiddag wisselend bewolkt met buien en soms onweer, maximaal tot 16 graden. Morgen en woensdag bewolkt en buien, temperaturen tot 19 graden dan. Vanaf donderdag wordt het geleidelijk aan droger en zonniger. Tegen vrijdag halen we 26 graden. Meer op vrtnieuws.be.
3: Naar Antwerpen is het meer dan 3 kwartier file rijden op de E313 tussen Lummen en Beringen. Door een ongeval is aan de afrit de rechterrijstrook afgesloten. Ook 20 minuten extra vanaf Ranst, op de E34 vanaf Melzelen en een kwartier op de E17 vanaf Kruibeke. Op de Antwerpse ring 3 kwartier file richting Gent tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. En richting Nederland 20 minuten tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-Oost.
4: Radio Bene. Radio Bene topcollectie.
5: Lars de Grote.

Eight hours. I can see clearly now the rain is gone. En dat het vandaag precies 150 jaar geleden is dat Big Joe Turner geboren werd. Big Joe was een zogenaamde blues shouter. Dat waren artiesten die zonder microfoon zongen, zonder versterking. Mensen met een stem als een klok. De jaren 50 waren zijn meest succesvolle decennium. Hij heeft geleefd tot in 1985. Maar vandaag is het dus zijn verjaardag. Big Joe Turner werd geboren op 18 mei 1911. Dat is 115 jaar geleden.

Het generatieconflict, ook dat is van alle tijden. En af en toe levert het ook een echte wereldhit op. Een evergreen. Zoals dit exemplaar van begin jaren 70. Chicory Tip en Son of My Father. Steven Sanchez is dan weer een artiest van tegenwoordig. Maar wel een met een groot hart voor de muziek van lang geleden. Dit verscheen bijvoorbeeld voor het eerst toen hij pas 18 jaar was. Het is gebaseerd op een echte relatie. Met een vorig lief in Georgia. Until I Found You.

0: Nu in promo bij Aldi. 1 plus 1 gratis op verse kersen. Dat is een halve kilo kersen voor de knaldiprijs van maar €3,99.
1: Check de promo.
0: Aldi. Altijd vers, altijd slim.
2: Je eerste stappen zetten online? Dat is als een rollercoaster.
3: Oh, zoveel video!
2: Vaak heel leuk. Maar soms iets te leuk.
3: Te veel video!
2: Beheer schermtijd met Mobile Kids van Proximus. Het mobiele abonnement dat het safe en fun houdt. Ah. Proximus. Think possible.
4: VRT Radio BNE Live.

0: Dana Winner, geef me je droom. Ik geef je zo dadelijk een evergreen van begin jaren 80.
1: Vrijdag vieren we een muzikale held.
2: Radio BNE, Johan Verminne, 75.
1: We maken er samen een groot verjaardagsfeest van met zijn 75 mooiste liedjes.
3: Laat me nu toch niet alleen.
1: Welk nummer staat voor jou op 1?
3: Ik voel me goed, ik voel me goed.
2: Stem nu op jouw favoriet via het Radio BNE-kanaal op VRT Max.
1: En luister vrijdag vanaf 10 uur op Radio BNE.
4: Je eerste stappen zetten online? Dat is als een rollercoaster.
5: Oh, zoveel video!
4: Vaak heel leuk. Maar soms iets te leuk. Beheer schermtijd met Mobile Kids van Proximus. Het mobiele abonnement dat het safe en fun houdt.
5: Ah.
4: Proximus. Think possible.
6: Goesting in mijn wereldreis.
7: Elke maand.
6: Lekker chillen in paradijs.
7: Elke maand.
8: Win for life.
7: Win for life.
8: Win tot 5000 euro. Elke maand.
7: Elke maand.
8: Je leven lang.
9: Alleen een huis op de buiten, daar hebben we toch altijd al van gedroomd?
10: Ja, schatje, maar wat gaat dat hier allemaal kosten?
11: Immoscoopman!
10: Immoscoopman?
11: Kom, laat mij dan maar een keer eerst grondig bekijken. Voilà, binnen budget.
9: Echt? Maar dat is fantastisch nieuws.
11: Pas op, hè. Ze gaan nog iets van die prijs moeten doen, hè.
9: Ja.
11: Je moet al een keer zien hier, die muur. Dat is volledig kapot.
12: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
13: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met...
11: Immoscoopman!
14: Oh, ik snap er niks van.
15: Vind je jouw contract veel te abstract? Wie bel je dan? Je makelaar!
13: Voor vragen en advies kan je altijd rekenen op Je Makelaar, je beste verzekering.
16: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
17: Promo koken.
18: Maar eerst een 4 uurtje, hè.
16: Een exotische fruitsla. Want onze gele kiwis zijn nu 4 stuks kopen plus 4 gratis.
18: Dat is een kiwinner.
16: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
19: Ik kan niet werken vandaag.
20: Maar hoezo?
19: Sorry, Masties WK.
21: Scoor nu een AEG energiezuinige warmtepompdroger voor €699 na cashback. En ontvang een barbecue cadeau. Mediamarkt.
22: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
23: Niemand heeft meer sterretjes hersteld en autoruiten vervangen dan Carglass. Geen toeval dus dat wij een echte levenslange garantie geven. Barst de herstelde inslag toch verder, dan krijg je gratis een nieuwe voorruit. Ja, je hoort het goed. Helemaal gratis.
24: Maak nu een afspraak op carglass.be.

The Police. Every little thing she does is magic. Wat Bonnie en Clyde deden, dat was redelijk spectaculair. Crimineel ook. En op het einde was er zelfs sprake van karma. Draait maar aan Georgie Fame.

0: Elk vogeltje zingt zoals het gebekt is. Middle of the road. Chirpen, chirpen, cheep, cheep. Naar Antwerpen is er bijna 1 uur file op de E313 van Lummen tot Beringen. Daar is de rechte rijstrook afgesloten door een ongeval op de afrit. Ook een kwartier extra vanaf Ranst op de E34 vanaf Melzele en op de E19 van voor Kleine Barreel. Op de Antwerpse ring een half uur erbij richting Gent tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. En richting Nederland 20 minuten tussen Sint-Anna-Linkeroever en Berchem. Op de buitenring rond Brussel 10 minuten extra tussen Sint-Stevens-Woluwe en Jette.
1: Radio Bene.
2: Radio Bene topcollectie.
1: Lars de Grote.

Annemie Gils, 1 seconde. Chubby Checker die krijgt nu 180 seconden de tijd om ons aan het dansen te krijgen. Maar let op, niet zomaar een dans. Nee, maar...

0: Goedenavond, verzekeringsbewijs alstublieft.
1: Oei, wacht ze.
2: Rustig,
1: Rustig. Als ik dat niet vind, mag ik ze mee naar de muur. Hoor. Dan moet ik daar een nachtje blijven, dan komt hij naar niet terug. Hè. Die bedden die trekken daarop niks.
2: Shh, geen stress gaat. Hey Kate, toon mijn verzekeringsbewijs.
0: Prima, prettige avond.
1: Mooi, ja, ik had dat wel gevonden.
3: Ja, zeker dat.
4: Verzekeringsdocumenten terugvinden, je kaart internationaal activeren of betalingen beheren. No stress. Kate, KBC beweegt met je mee.

Donna Summer, the Queen of Disco, Bad Girls. Heb je al eens gestemd voor onze Johan Vermeer 75? Dankjewel. In het andere geval, denk even na over je favoriete songs, 3 stuks. En met alle inzendingen gaan wij dan aan de slag om er vrijdag de 75 mooiste uit te pikken. Op de 75ste verjaardag van Johan. Nu vrijdag tussen 10 en 4. Stemmen kan sinds vanochtend op ons Radio BNE-kanaal op VRT Max. En daar kan je ook een babbel met hem zien. Die babbel hebben we vorige week opgenomen.

Neil Diamond. Hij is er nu 85 en heeft al jaren geen studio meer van binnen gezien. En toch is er nu een album met nieuw materiaal. Het heet Wild at Heart. En het is gevuld met nummers die 19 jaar op de plank zijn blijven liggen. Het album verscheen een dag of 10 geleden. En dit hier was een souvenirtje van begin jaren 70. Lonely.

0: jezelf ruimte, weg van de massa met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht op elizawashere.be.
1: Proximus stelt voor de Business Bags. Wat een verschil. Ja, als de wifi in mijn zaak uitvalt, krijg ik dan ook geen betalingen meer binnen? Reken op een backup-verbinding voor non-stop internet met onze Business Bags. Voorwaarden op proximus.be/business. Proximus. Think possible.
2: Bij Beobank krijgt uw vraag al de aandacht die ze verdient. Kies dus een bank waar elke vraag telt. Beobank. U bent goed omringd.
3: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we
4: promo koken.
5: Maar eerst een 4 uurtje, hè?
3: Een exotische fruitsla, want onze gele kiwis zijn nu 4 stuks kopen plus 4 gratis.
5: Dat is een kiwinner.
3: Koken en besparen doe je.
6: Radio BNE.
7: Je vindt ons op DAB+, VRT Max, je smart speaker en je digitale televisie.

0: is 3 uur. Goedemiddag, VRT Nieuws met Charlotte Krul. Rond 1 uur vanmiddag is een meisje van 14 gestorven op de parking van haar school op Linkeroever in Antwerpen. Ze werd er aangereden door een bestelwagen. De hulpdiensten probeerden het meisje te reanimeren. Ze werd overgebracht naar het ziekenhuis, maar overleed daar. Hoe het ongeval is kunnen gebeuren, wordt nog onderzocht. Chauffeurs van de lijn rijden maar 60% van de tijd met passagiers rond. De rest van de tijd rijden ze met lege bussen of staan ze stil. Dat zegt de Antwerpse afdeling van de Partij Vooruit. Toch zijn ritten met lege bussen onvermijdelijk om het busvervoer efficiënt te laten verlopen, zegt Jens van Herp van de lijn.
1: Wij willen zoveel mogelijk passagiers vervoeren en zoveel mogelijk kilometers afleggen met het budget dat we krijgen van de Vlaamse regering. We slagen daar ook in. Maar er zijn een aantal factoren die we niet helemaal in de hand hebben. De ruimtelijke ordening in Vlaanderen is niet optimaal. Wij hebben ook een aantal ritten die we rijden alleen in de spitsuren. Daar zitten effectief lege kilometers bij, dus zonder passagiers. Maar dat wil niet zeggen dat ons netwerk inefficiënt is.
0: In Eijnen bij Oudenaarde heeft het treinverkeer vanmorgen een uur lang stilgelegen door een ontsnapte wallaby, een soort kangoeroe die in de buurt van de sporen rondliep. Volgens Thomas Baken van Infrabel is het uitzonderlijk dat zo'n dier het treinverkeer verstoort.
2: We hebben natuurlijk al wel dieren op het spoor gehad, maar dat gaat dan om een hond of een paard, koeien, dat soort van zaken. We hebben nog wel andere dieren op het spoor gehad die misschien iets minder evident zijn. En dan denk k bijvoorbeeld aan een alpaca, een soort van lama, zeg maar. Maar een kangoeroe, dat is niet alledaags.
0: Dierenartsen konden het dier vangen en terug bij zijn baas en zijn twee andere kangoeroes brengen. En in Spanje is Shakira vrijgesproken van belastingfraude in 2011. De Colombiaanse zangeres woonde tot 2022 in Barcelona in Spanje, maar had daar tot 2014 geen officiële fiscale woonplaats. Het Hoge Rechtshof volgt haar daarin. De fiscus moet haar nu meer dan 60 miljoen euro terugbetalen. Shakira werd eerder al veroordeeld voor belastingfraude. Net voor de start van het proces trof ze daarover nog een schikking. Het is wisselend bewolkt met buien, soms met onweer, temperaturen tot 16 graden. Morgen en woensdag bewolkt en buien, temperaturen tot 19 graden maximum dan. Vanaf donderdag geleidelijk aan droger en zonnig. Tegen vrijdag tot 26 graden zelfs. Meer in de app van VRT Nieuws.
3: Er staat 115 kilometer file. Naar Antwerpen is het 20 minuten file rijden op de E313 van Voorlummen tot Beringen. Maar de weg is daar nu wel vrijgemaakt. Ook 10 minuten extra vanaf het parkeerterrein in Ranst. Op de E34 vanaf Vaaslandhaven Oost. 20 minuten op de A12 vanaf Antwerpenhaven. En een kwartier op de E19 vanaf Sint-Job. Op de Antwerpse ring 25 minuten erbij richting Gent tussen Antwerpen Noord en de Kennedy-tunnel. En richting Nederland tussen Sint-Anna-Linkeroever en Borgerhout. Op de buitenring rond Brussel een kwartier extra tussen Sint-Stevens-Woluwe en Jette. In Brussel zelf is er hinder op het einde van de Keizer Karellaan richting E40 door een ongeval op de linkerrijstrook.
4: Radio Bene. Radio Bene topcollectie.
5: Lars de Grote.
6: De tijd van je leven. Na na na na. VRT Radio Bene.

Miami Sound Machine met zangeres Gloria Estefan, Dr. Beat. Ja, die heeft de beste medicijnen hoor, muzikale vitamintjes. En dit heeft hij ook voorgeschreven. Een Duitse meezinger van begin jaren 70. Van het populairste slagerduo van dat decennium. Man en vrouw ook. Cindy

0: light.
1: Vlaanderen, de toekomst is hier.
2: Update beschikbaar.
1: Aan alle techleken en techlovers, update jezelf op het Vlaanders Technology and Innovation Festival. 8 steden, 30 dagen, 100 events en 1000 innovaties.
2: Update voltooid.
1: Ontdek het hele programma en bestel je tickets op fdifestival.be.
3: VRT Radio B.

0: Of ruimte, weg van de massa met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht op elizawashere.be.
1: Je weet misschien wat we bouwen, maar weet je ook hoe? Ontdek het op 31 mei tijdens Openwervendag. Alle info en werven op openwervendag.be. Georganiseerd door Enbeeld.
2: VRT Radio BNE Live.

0: Dion en de Belmonts over een man die niet beschikt over een zittend gat, zoals ze zeggen. The Wanderer. Altijd maar op zoek naar de ideale liefde, al 65 jaar lang.
1: Je weet misschien wat we bouwen, maar weet je ook hoe? Ontdek het op 31 mei tijdens Open Wervendag. Alle info en werven op openwervendag.be. Georganiseerd door M-Build.
2: En Colruy trakteert.
3: Ja, echt waar? Colruy trakteert op 10 euro korting. Kom winkelen tussen 19 en 22 mei en krijg een korting van 10 euro. Geldig bij je volgende winkelbezoek bij aankoop vanaf 100 euro.
4: Voorwaarden op colruy.be.
5: Oh nee! Hackers gehad! Je bedrijf ligt plat. Wie bel je dan? Je makelaar!
6: Ook voor je zaak kan je altijd rekenen op je makelaar. Je beste verzekering.
7: Goh, ik ben hier bezig met mijn...
8: Uw mobiliteitsbudget?
7: Ja.
8: Laten we samen eens kijken.
9: Je Liantis contactpersoon maakt alles rond je zaak verstaanbaar. Zo blijf jij gerust ondernemen.
10: Vanaf nu is er een telenet op maat voor iedereen. Zelfs voor Bingefood.
11: Ja, voor mij unlimited internet, telenet tv en alle streamingdiensten.
10: U heeft toch geen binge-probleem?
11: Nee, ik ben niet verslaafd. Ik heb het wel nodig.
10: Maak jouw telenet nu ook helemaal op maat op telenet.be.
12: Go Yellow!
13: Swisscent staat al meer dan 100 jaar voor topkwaliteit, zodat je met plezier naar bed gaat. Nu Pinksterdeals met 5% extra korting. Swisscent.

Le Pied dans le Plat. Een van de meest opvallende Belgische wereldhits. Plastic Bertrand, eind jaren 70. Toen alles nog dik in orde was. Ça plane pour moi. Bij Doris D. waren er eind jaren 50 ook geen klachten. Integendeel, het ging prima. In de film, met de muziek en in de liefde.

0: Grace Jones, Strange, I've seen that face before. Dit is ook niet nieuw. 133 kilometer file op de Antwerpse ring richting Gent. 20 minuten extra tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. En richting Nederland ruim een half uur tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-Oost. Naar Antwerpen 10 minuten extra op de E34 vanaf Waaslandhaven-Oost. Op de E313 vanaf Ranst. Op de E19 vanaf Sint-Job een kwartier. En op de A12 vanaf Antwerpen-Haven 20 minuten. Op de buitenring rond Brussel 25 minuten extra tussen Sint-Stevenswoord en Jette, en op de binnenring ook 25 tussen Groot-Bijgaarde en Tervuren. En in Brussel zelf is er hinder op het einde van de Keizer Karellaan richting E40. Dat komt door een ongeval op de linkerrijstrook.
1: Radio Bene, topcollectie.
2: Radio Bene.
3: Lars de Grote.

Jim Gilstrap. In november wordt hij 80 jaar. En midden jaren 70 heeft hij zich onsterfelijk gemaakt met deze evergreen. Swing your daddy, sexy mama. Wil je ook eens indruk maken op de samenleving? Maak dan gerust een lijstje met favoriete platen. En bezorg het ons via ons Radio BNE-kanaal op VRT Max. Dan spelen wij die platen graag tussen 12 en 1 's middags in U Vraagt Wij Draaien. Morgenmiddag hoor je bijvoorbeeld de keuze van het comité Letter Houten Feest. Dat belooft.

0: Ik ben toch rustig!
1: Niet goed geslapen? Ga dan beter naar Beter Bed. Nu tot 50% korting op aanmerkmatrassen zoals Tempoer en Emma. Beter slapen begint bij Beter Bed.
2: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Je 15 keer je verhaal laten vertellen? Doen we niet. Een Argenta-medewerker die jouw verhaal kent? Doen we wel. Argenta. Zo simpel kan het zijn.
3: Ik kan niet werken vandaag.
4: Maar, hoezo?
3: Sorry, maar het is WK.
5: Scoor nu de JBL Senslite draadloze oortjes. Voor maar 77 euro. Mediamarkt.
6: Je eerste stappen zetten online? Dat is als een rollercoaster.
7: Oh, zoveel video!
6: Vaak heel leuk. Maar soms iets te leuk.
7: Te veel video!
6: Beheer schermtijd met Mobile Kids van Proximus. Het mobiele abonnement dat het safe en fun houdt. Proximus. Think possible.

Maar die waren blij, zeg. Love Unlimited uit de directe omgeving van Barry White. I'm so glad that I'm a woman. Dat is bij deze genoteerd. En er is dan weer een van de grote jongens van de muziek van pakweg, de jongste 55 jaar. Elton John, Your Song.

Young Rascals, toen ze inderdaad nog erg jong waren. Groovin' on a Sunday Afternoon. Zo dadelijk op een maandagmiddag in mei 2026. Goed gezien met Vanessa. Tot morgen.

0: mai visibil ceva slack.
1: Da, e?
2: Perdona, tu tarjeta bancaria nu funcționa.
1: Se știe? Bancaria nu funcționa? Ba, un scalt merge.
0: Schaff, left call.
1: Calm. Persistus underheld in Peru. E mere mygges preis bijna op. Ze biedt niet meer malaria in het ziekenhuis.
0: Geen stress. Hey Kate, activeer mijn kaart internationaal.
1: Ah, ja, tuurlijk, Kate.
3: Je kaart internationaal activeren, je fiscaal attest terugvinden of je pincode checken. No stress. Kate it. KBC beweegt met je mee.
4: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
5: Promo koken.
6: Maar eerst een 4 uurtje, hè.
4: Een exotische fruitsla. Want onze gele kiwis zijn nu 4 stuks kopen plus 4 gratis.
6: Dat is een kiwinner.
4: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
7: Radio BNE.
8: Je vindt ons op DAB+, VRT Max, je smart speaker en je digitale...

0: Het is 4 uur. Goedemiddag, VRT Nieuws met Charlotte Krul. Rond 1 uur vanmiddag is een meisje van 16 gestorven op de parking van haar school op Linkeroever in Antwerpen. Ze werd er aangereden door een bestelwagen. De hulpdiensten probeerden het meisje te reanimeren. Ze werd overgebracht naar het ziekenhuis, maar overleed daar toch. Hoe het ongeval is kunnen gebeuren, wordt nog onderzocht. De bestuurder van de bestelwagen was niet onder invloed van alcohol of drugs. Er komen nog altijd heel wat reacties op het overlijden van Étienne Davignon. Voormalig premier Mark Eyskens en leeftijdsgenoot noemt hem een zeer invloedrijk man achter de schermen. Davignon is vanmorgen overleden, hij werd 93. Hij had een carrière als diplomaat, als Europees commissaris en zakenman. Hij was ook minister van staat en volgens Mark Eyskens was hij geen tafelspringer, maar wel met veel gezag tot in het koningshuis toe.
1: Hij is een figuur van de schaduwzijde en daardoor ook zeer, zeer invloedrijk. Hij was veel invloedrijker dan de meeste politici. En hij had invloed op de houdingen van de vorst. De vorst liet zich door hem informeren.
0: En de sportieve baas van Club Brugge, Davy Rigaud, vertrekt naar Feyenoord in Nederland. Dat is opmerkelijk nieuws, want Rigaud is meeverantwoordelijk voor de successen van Club de voorbije jaren. Onder meer door goede transfers van spelers. Guillaume Prudhomme volgt Rigaud nu op bij Club. En hij is de zoon van voormalig doelman Michel Prudhomme. Het is wisselend bewolkt met buien, soms met onweer, maximaal tot 16 graden. Morgen en woensdag bewolkt met buien, temperaturen tot 19 graden dan. Vanaf donderdag geleidelijk aan droger en zonniger. Tegen vrijdag tot 26 graden. Meer op vrtnieuws.be.
2: Radio Bene.
3: Een hele fijne maandag. Wat een plezier dat mijn eigen man altijd mijn woordprogramma mag verzorgen. Zeer welkom en zeer goed gezind.
4: Radio Bene, goed gezind.
5: Vanessa van Hoven.

Hot Chocolate, So You Win Again. Niet in het geval van Bulgarije. Dat land won dit weekend voor het eerst het Eurovisie Songfestival. Geweldige noten trouwens van 70 jaar Eurovisie Songfestival vorige week hier bij Radio BNE. In de voormiddag bij Barbara, in de namiddag bij Peter Hermans. Hele fijne radio. En zeer wel bedankt ook, Jean Thomas, om hier zo voortreffelijk de honneurs waar te nemen tussen 4 en 6. Jij mag dat nog doen. We laten het los, het Eurovisie Songfestival, want we zitten alweer in een nieuwe feestweek hier op Radio BNE met de 75ste verjaardag van Johan Verminne nu vrijdag. We gaan dat uitgebreid vieren. Jij kunt stemmen voor jouw favorieten van Verminne via het Radio BNE kanaal op VRT Max. Ik ga elke dag 2 themaplaten draaien deze week. Johan heeft iets met cafés. Vandaar vandaag 2 liedjes over cafés. Dit is het

Their baby don't care, cause she's got a ticket to ride. Waar gaat ze heen? Misschien wel Cyril Buysse achterna, zoals Johan Verminne zong in Café de Rijstuif. Ik heb gezegd, twee liedjes vandaag van Verminne over cafés. Tweede komt na 5 uur. Je kunt al eens gokken wat dat is. She's crazy like a fool.

0: Goedenavond, verzekeringsbewijs alstublieft.
1: Oei, wacht, hè.
2: Rustig, schat.
1: Even niet. Als ik dat niet vind, mag ik ze biedt mee naar de muur, hoor. Dan moet ik daar een nachtje blijven, dan komt die Narnia terug. Hè. Die bedden, die trekken daarop niks.
2: Shh, geen stress, schat. Hey Kate, toon mijn verzekeringsbewijs.
0: Prima, prettige avond.
1: Mooi, ik had dat wel gevonden.
3: Ja, zeker dat.
2: Verzeker.

Hele coole song vind ik deze van Boney M. Nu vrijdag, Johan Vermeene 75. Je gaat het geweten hebben hier op Radio BNE. En op 1 mei vierde Erik van Eijgen al zijn 75ste verjaardag. Hij kreeg die dag felicitaties van zijn hele familie. En dit is zijn dochter Maartje. Met een stralende...

0: verjaardagsfeest van met zijn 75 mooiste liedjes.
1: Laat me nu toch niet alleen.
0: Welk nummer staat voor jou op 1?
1: Ik voel me goed, ik voel me goed.
2: Stem nu op jouw favoriet via het Radio BNE-kanaal op VRT Max.
0: En luister vrijdag vanaf 10 uur op Radio BNE.
3: Ik zie ons hier al wonen, ze schat.
4: Ja, maar gaan we die verbouwing wel aankunnen?
5: Immoscoop!
6: Nee, Immoscoop, man. Voeten vegen als je binnenkomt, hè. Wel, dat is tof hier.
5: Verschoning, mevrouw. Ik kom u alleen melden dat op basis van mijn berekeningen de verbouwing supergoed meevalt. Prettige dag verder.
3: Allee, Marleen. Ze praten toch niet tegen Immoscoop, man?
4: Och, jongens.
3: Dat is wel een meld, hè.
7: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
2: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met...
5: Immoscoop, man!
8: Opgelet, Luminus heeft een straf aanbod waar uw haren van omhoog gaan en uw facturen naar beneden.
4: Mijn haren omhoog?
8: Ah ja, want er hangt enorm veel gratis elektriciteit in de lucht. 4 maanden zelfs.
4: Ah ja, dus mijn factuur?
8: Serieus naar beneden. Word nu Luminus Confi en krijg 4 maanden gratis stroom. Meer info en voorwaarden op luminus.be.
9: Knaldi!
10: Nu in promo bij Aldi. 1 plus 1 gratis op verse kersen. Dat is een halve kilo kersen voor de knaldiprijs van maar €3,99.
9: Check de promo.
10: Aldi. Altijd vers, altijd slim.
11: K-Trade Bank opent de deur naar trading voor iedereen.
12: Want knock, knock.
11: Who's there?
12: Justin.
11: Justin who?
12: Justin, time to start investing.
11: Nice, Justin. Want K-Trade Bank komt net met nieuwe tarieven voor de Amerikaanse markten.
12: Just in time, that happened.
11: K-Trade Bank, dat is evident. Beleggen houdt risico's in. Meer info op keytradebank.be.

moet toch kunnen, hè? Mooie bosje romantiek op een doordeweekse maandag. Peter Cetera, Glory of Love. Peter heeft twee dochters, Claire en Senna. Dat is dan Senna Cetera. Vind ik niet zo makkelijk. Zeker niet voor mensen met een slisprobleem. Senna Cetera. Doet mij denken aan een filmpje van een Amerikaanse kok. Filmpje dat ik onlangs zag op de socials. En die kok ging iets maken met tzatziki. En die sprak dat uit als tzatzikis. Ik zweer het. Tzatzikis, folks. This is how we're gonna do it. Ongelooflijk maar waar.

40 jaar oud, kun je dat geloven? Deze brandweer van Clouseau. En dit liedje deed het onlangs zeer goed in de radio BNE Meezingers 500. Maar dan in de cover van Phil Collins.

0: Of ruimte, weg van de massa met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht op elizawashere.be.
1: Boni staat voor bijzonder veel lekkere betaalbare producten. Van bladerdeeghapjes, basmati rijst en balletjes voor jou, tot brokjes voor je border collie. Ja, Boni staat voor een breed aanbod dat bovendien beter is voor jouw budget. Boni, overal thuis. Huismerk van Colruyt Groep.
2: Een kleedje, een shirt of een t-shirt. We pakken ze allemaal.
3: Oh my god, mama, dank u!
4: Geniet enkel vandaag nog van de JBC stickeractie. 10, 15, 20 of zelfs 30% korting. Het geluk van blije gezichtjes en topdeals. Dat is onze stickeractie. Voorwaarden op jbc.be.
5: Tot en met 30 juni bij Yuzu, -15% tijdens het eerste jaar op je nieuwe woningverzekering. Scherpe prijs, strafverzekerd. Woningverzekering aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.

Ja, en dat is wel ongeveer nieuw, moet ik toegeven. Oeh, geen conditie. Maar dankjewel, Michael Jackson, voor Don't Stop Till You Get Enough. Oh, en we huppelen nog verder. Voor weekend, met Niels Sedaka.

Goed Leiden. Niels Sedaka in 62. Breaking up is hard to do. Je verliest toch ook altijd een stukje van jezelf. Je hebt dan mensen die de fout maken om heel snel op zoek te gaan naar een vervanger. Terwijl je toch eerst weer jezelf moet terugvinden.

I'll go where the music takes me. Ze kunnen niet beter zitten dan bij Radio BNE in dat geval. Waar je na het nieuws van 5 nog kunt genieten van ABBA en de Bee Gees. David van Dijk, CCR. Maar nu eerst de heupen los.

0: nog rustig!
1: Niet goed geslapen? Ga dan beter naar Beter Bed. Nu tot 50% korting op aanmerkmatrassen zoals Tempoer en Emma. Beter slapen begint bij Beter Bed.
2: En Colruyt trakteert. Ja, echt waar. Colruyt trakteert op 10 euro korting. Kom winkelen tussen 19 en 22 mei en krijg een korting van 10 euro. Geldig bij je volgende winkelbezoek bij aankoop vanaf 100 euro.
3: Voorwaarden op colruyt.be.
4: Wanneer u aan uw bank een vraag stelt, voelt u zich dan ook vaak op een mondeling examen?
5: En voor mijn pensioen?
6: Tweede of derde pijler, juffrouw?
5: Wat lief?
6: En hebt u een VAPZ?
5: Wat?
6: Wat is een VAPZ, juffrouw?
5: Ik weet niet.
4: Bij Beobank krijgt uw vraag wel alle aandacht die ze verdient.
7: Oké, Charlotte, ja, dat is slim hoor, om nu al met pensioen bezig te zijn. Wat gaat dat
4: doen? Kies een bank waar elke vraag telt. Beobank, u bent goed omringd.
8: Radio BNE.
9: Je vindt ons op DAB+, VRT Max, je smart speaker en je digitale

0: 5 uur. Goedemiddag, VRT Nieuws met Charlotte Krul. Een meisje van 16 is overleden nadat ze werd aangereden door een bestelwagen in Antwerpen. En de meeste leerlingen die in het zesde leerjaar zitten weten waar ze al dan niet in het middelbaar kunnen starten. Rond 1 uur vanmiddag is een meisje van 16 gestorven toen ze werd aangereden door een bestelwagen op de parking van haar school op Linkeroever in Antwerpen, vertelt Kim Bastiaans van de politie.
1: Het meisje werd aangereden door een bestelwagen op de oprit. Ze is ter plaatse nog gereanimeerd en overgebracht naar het UZA onder politiebegeleiding, maar daar is ze helaas overleden aan haar verwondingen.
0: De bestuurder van de bestelwagen was niet onder invloed van alcohol of drugs. In Lokeren in Oost-Vlaanderen is een man van 51 gestorven bij een arbeidsongeval. De zaakvoerder was aan het werk met een heftruck. Hoe het ongeval precies is kunnen gebeuren, wordt nog onderzocht, zegt Philippe de Ketelare van het Arbeidsauditoraat.
2: Het is inderdaad zo dat vanmorgen om 5:30 de politiediensten werden verwittigd omdat een man op het terrein werd gevonden. Wellicht is de klark in een greppel gereden, is hij omgekanteld en is het slachtoffer onder de heftruck terechtgekomen.
0: De man was op slag dood en alle hulp kwam helaas te laat. Veel leerlingen die in het zesde leerjaar zitten hebben vandaag te horen gekregen of ze in september kunnen starten in de middelbare school van hun keuze of niet. Want zoals elk jaar zijn er ook kinderen die voorlopig nog geen plaats hebben. In het Nederlandstalig onderwijs in Brussel hebben 752 leerlingen die zich hadden aangemeld voor de A-stroom nog geen plaats. In de B-stroom zijn het er 350. Het zijn er zoveel omdat veel leerlingen zich zowel voor die A- als B-stroom aanmelden en soms ook zowel in Vlaanderen als in Brussel, wat de lijsten langer maakt. Uiteindelijk krijgen bijna alle leerlingen een plaats en wie moet wachten zit wel een tijdje in onzekerheid. Dat zeggen ook deze leerlingen in het Sint-Pieterscollege in Jette.
3: Ik had 3 scholen gekozen en ik ben op de 3 scholen op de wachtlijst, maar voor het moment heb ik geen plaats. Dus ik heb wat meer stress, want ik moet lang wachten en het is toch belangrijk.
4: Ja, sommigen waren echt heel verdrietig omdat ze niet hun keuze hadden.
5: Ik vind het ook wel erg als je dan je school nog niet hebt en je gaat een andere school hebben en dat je graag gewoon die een beetje geluk hebben.
0: In Nederland is er vanavond een spoedoverleg tussen de Vereniging van Gemeenten en een aantal belangrijke ministers. Dat komt door de recente rellen in verschillende gemeenten over asielcentra die daar zullen komen. Jeroen Rijgaard, het loopt behoorlijk moeilijk rond die hele problematiek de voorbije weken in Nederland.
6: Ja, en dat is nog zacht uitgedrukt dan. Vorige week bijvoorbeeld waren er nog zware rellen in Loosdrecht. Daar werd brand gesticht in een nieuw asielcentrum net op het moment dat de eerste bewoners aankwamen. En Loosdrecht is zeker geen uniek geval in Nederland. In meer gemeenten zie je dat soort protest dat steeds gewelddadiger wordt. Aangewakkerd ook vaak door radicaal-rechtse politici. En de gemeenten die zijn het beu en hebben nu hulp gevraagd van het nationale niveau. Het zit namelijk zo, in Nederland is er een spreidingswet en dat betekent dat asielzoekers zoveel mogelijk over het land verdeeld moeten worden. Gemeenten die plaatsen aanbieden, zoals de wet eigenlijk vraagt, worden dan wel op hun beurt dus geconfronteerd met dat soort betogingen. Volgens sommige burgemeesters doet het zelfs denken aan de sfeer net voor de Tweede Wereldoorlog. En dus hopen ze nu op meer steun van de nationale regering, zodat ze eigenlijk hun taak, het opvangen van asielzoekers, zonder al te veel risico's kunnen uitvoeren.
0: En de sportieve baas van Club Brugge, Davy Rigaud, vertrekt naar Feyenoord in Nederland. Dat is opmerkelijk nieuws, want Rigaud is mee verantwoordelijk voor de successen van club de voorbije jaren. Onder meer door goede transfers van spelers. Guillaume Prudhomme volgt Rigaud nu op bij club en hij is dan weer de zoon van voormalig doelman Michel Prudhomme. Vanavond droger weer, morgen zwaar bewolkt met perioden van regen of motregen vanuit het westen. In de namiddag opnieuw enkele buien en tot 17 graden. Woensdag nog veel wolken met neerslag. Donderdag en vrijdag blijven droog en vanaf vrijdag wordt het heel zonnig met maxima tot 26 graden. Vanmiddag is een meisje van 16 gestorven toen ze werd aangereden door een bestelwagen op de parking van haar school op Linkeroever in Antwerpen. Daarmee begon het nieuws. De bestuurder van de bestelwagen was niet onder invloed van alcohol of drugs. Meer details in de app van VRT Nieuws.
7: Radio Bene.
8: Radio Bene, goed gezind.
7: Vanessa van Hoven.

verlengd weekend gehad. Vanaf vandaag is het weer volop werken. Dus let's get tropical and nutty. En dat lukte eens zo goed met The Sweet and Coco. Romantiek is ook welkom op een maandag, zei ik daarnet al. En de romantiek wordt nu geleverd door Mentissa. Die doet het en français.

C'est très bien, une chanson d'amour. En meer dan één is nog beter. Mentissa werkt zo hard aan een nieuw album dat ze een aantal concerten die gepland stonden dit voorjaar heeft uitgesteld naar het najaar, naar de winter zelfs, om daar echt met nieuw materiaal te kunnen staan. Noteer dus met stip de Roma op donderdag 10 december. Dan is ze daar van de partij. Maar noteer met nog veel meer stip nu vrijdag, want dan wordt Johan Verminne 75 jaar. De mens heeft zoveel tijdloos mooie muziek gemaakt. Je hoort heel veel van die muziek in alle programma's de hele week. En vrijdag zetten we de 75 mooiste op een rij. Jij bepaalt die volgorde via het Radio BNN-kanaal of VRT Max. En ik zei al vandaag 2 liedjes over cafés. Café de Ruisdaad heb je gehad.

0: isn't.
1: Anyone who ever loved could look at me and know that I...
2: Lab 9 en Lab 9 Pro. Zelfde Apple-expertise, andere aanpak.
3: Ik wou een iPad voor de kids op weg naar vakantie. Bij Lab 9 ging dat snel.
2: Ik zocht iPads voor elke leerling van de klas. Dat is wat anders. Lab 9 Pro helpt slim digitaliseren met plannen en toestellen die lang meegaan.
3: Meer info op lab9.be.

0: Wij van Radio BNE zijn dol op tijdloze muziek en op de mooiste stemmen ter wereld. En dus is Dionne Warwick hier winter en zomer welkom. Zeker met liedjes als Anyone Who Had a Heart.
1: Je weet misschien wat we bouwen, maar weet je ook hoe? Ontdek het op 31 mei tijdens Open Wervendag. Alle info en werven op openwervendag.be. Georganiseerd door M-Build.
2: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Je vertellen wat je moet doen.
3: Davidje, weet jij wat? Wij gaan een rekening eens openen. Zet hier maar eens een mooie handtekening.
2: Doen we niet. Je adviseren wat je best kan doen.
4: Ah, Davy, met wat ik nu hoor is beleggen echt iets voor u. Zal ik u daar wat meer over vertellen?
2: Doen we wel. Argenta. Zo simpel.

Olé, Joe Harris, tot over zijn oren verliefd op Maria Magdalena. Al word ik meer dan 100 jaren oud, die dag blijft altijd even mooi, zong hij. Hij is helaas geen

Ja, ja, met het keurwerk. Dit is Belgisch. Isabella A. over Sarah. Komende zondag. En ik weet het, ik blik nu al ver vooruit. Komende zondag hoor je hier op Radio BNE de allergrootste tophits uit 1972. Dat is tussen 4 en 6, dus vlak voor de Rat Pack. 1972, jaar van de oprichting van de Zweedse popgroep en topgroep ABBA. En dat weet ik zo zeker, omdat de Nederlandse TV afgelopen week een documentaire over de groep heeft uitgezonden. ABBA Silver, ABBA Gold. Heel de geschiedenis van die oprichting in 1972 tot het jongste album uit 2000.

0: Stond deze ook in de Radio Benjaminzingers 500? Ik twijfel eraan. Het zou zeer terecht zijn. Breaking us down. En dan veel na-na-na. The Bee Gees. How deep is your love?
1: Swiss Sense staat al meer dan 100 jaar voor topkwaliteit, zodat je met plezier naar bed gaat. Nu Pinksterdeals met 5% extra korting. Swiss Sense. Boni staat voor bijzonder veel lekkere betaalbare producten. Van babyluierbroekjes en billendoekjes tot biologische koekjes en papjes voor blije hapjes. Ja, Boni staat voor een breed aanbod dat bovendien beter is voor jouw budget. Boni, overal thuis. Huismerk van Colruyt Groep.
2: Generatie plantrekkers die belt niet altijd een professional als het zelf kan fixen met een tutorial. Dus ja, als je ziet wat je allemaal zelf doet, dan lukt je abonnement zelf regelen ook wel. Mobiel, internet, tv, 1, 2 of alle 3. Jij kiest wat je nodig hebt. Base, based on you.
3: Allee, een huis op de buiten, daar hebben we toch altijd al van gedroomd?
4: Ja, schatje, maar wat gaat dat hier allemaal kosten?
5: Immoscoopman!
4: Immoscoopman?
5: Kom, laat mij dan maar een keer eerst grondig te kijken. Voilà, binnen budget.
3: Echt? Maar dat is fantastisch nieuws.
5: En pas op, hè. Ze gaan nog iets van die prijs moeten doen, hè.
3: Ah, ja?
5: Je moet al een keer zien hier, die muur. Dat is volledig kapot.
6: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
1: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met...
5: Immoscoop, man!
7: Ik kan niet werken vandaag.
8: Maar, hoezo?
7: Sorry, maar het is WK.
9: Score nu een TCL 65-inch QD Mini-LED Google TV voor €999. En ontvang een barbecue cadeau. Mediamarkt.
10: Zeg, ik snap dat hier niet van die...
11: Die tijdsregistratie bedoelt je?
10: Ja.
11: Daar kan ik u bij helpen.
12: Je Liantis contactpersoon maakt alles rond je zaak verstaanbaar. Zo blijf jij gerust ondernemen.

CCR in 1968, Born on the Bayou. Volgende week wordt frontman John Fogerty 81. En hij treedt nog altijd op. Oh jawel, op dit moment is hij op tournee door de Verenigde Staten. Ik kan het niet geloven, zegt David van Dijk. Het is nogthans echt zo.

0: Give Me Love. Ja, liefde. Er zijn die kandidaten van het Eurovisie Songfestival niet trouwig om, maar ze krijgen natuurlijk liever punten. Voor ons land was het Sandra Kim die de punten van de vakjury mocht bekendmaken. Er werd op voorhand gefluisterd dat ze dat roze strikje nog eens zou aandoen, waarmee ze precies 40 jaar geleden won voor ons land. Het roze strikje was er, maar het zat in haar haar. Dit is Sandra, samen met Luc.
1: Jij bracht

mij. Maar natuurlijk. En wat ben je met een teken als je 12 punten kunt krijgen? Sandra Kim gaf voor België 12 punten aan Polen. Ze heeft dat goed gedaan. Er waren uiteraard weer zeer goede stemmen te horen tijdens dat 70ste Eurovisie Songfestival. Maar geen enkele zo indrukwekkend als die van Roy Orbison. Laat me jou nog een heel fijne maandagavond wensen. En graag tot morgen.

0: Hou je van jazz, swing, big band en crooners? Dan is er één adres.
1: Radio Bene, The Red Pack. La, la, la, la,
0: la. Op Radio Bene.
1: Vanessa van Hoven opent haar Crooner Club elke zondagavond vanaf 6 uur. Radio
0: Bene. Luister naar Radio Bene via DAB+, je digitale televisie en VRT Max.
2: Ergens bevindt zich een nieuw koninkrijk. Een koninkrijk waar sneeuwpoppen nooit smelten en waar je zo hard mag zingen als je wil.
3: Laat het los, laat het gaan.
2: Een koninkrijk waar je een muzikale boottocht beleeft vol avonturen in de wereld van Anna en Elsa.
4: Welkom in ons nieuwe koninkrijk. De themawereld World of Frozen, waar magie en avontuur op een wonderlijke manier samenkomen. Boek nu je verblijf voor deze zomer bij je reisagent of op disneylandparis.com.
1: Radio Bene.
0: Je vindt ons op DAB+, VRT Max, je smart speaker en je digitale televisie.

0: Het is 6 uur. Goedenavond, VRT Nieuws met Charlotte Krul. Een meisje van 16 is overleden nadat ze werd aangereden door een bestelwagen in Antwerpen. En het reisadvies naar Congo wordt aangepast door het ebola-virus. Rond 1 uur vanmiddag is een meisje van 16 gestorven toen ze werd aangereden door een bestelwagen op de parking van haar school op Linkeroever in Antwerpen, vertelt Kim Bastiaans van de politie.
1: Het meisje werd aangereden door een bestelwagen op de oprit. Ze is ter plaatse nog gereanimeerd en overgebracht naar het UZA onder politiebegeleiding, maar daar is ze helaas overleden aan haar verwondingen.
0: De bestuurder van de bestelwagen was niet onder invloed van alcohol of drugs. In Lokeren in Oost-Vlaanderen is een man van 51 gestorven bij een arbeidsongeval. De zaakvoerder was aan het werk met een heftruck. Hoe het ongeval precies is kunnen gebeuren, wordt nog onderzocht, zegt Philippe de Ketelare van het Arbeidsauditoraat.
2: Het is inderdaad zo dat vanmorgen om 5:30 de politiediensten werden verwittigd omdat een man op het terrein werd gevonden. Wellicht is de klark in een greppel gereden, is hij omgekanteld en is het slachtoffer onder de heftruck terechtgekomen.
0: De man was op slag dood en alle hulp kwam te laat. Veel leerlingen die in het 6e leerjaar zitten hebben vandaag te horen gekregen of ze in september kunnen starten in de middelbare school van hun keuze of niet. Want zoals elk jaar zijn er ook kinderen die voorlopig nog geen plaats hebben. In het Nederlandstalig onderwijs in Brussel bijvoorbeeld hebben 752 leerlingen die zich hadden aangemeld voor de A-stroom nog geen plaats. In de B-stroom zijn het er 350. En het zijn er zoveel omdat veel leerlingen zich zowel voor die A- als B-stroom aanmelden en soms ook zowel in Vlaanderen als in Brussel. En dat maakt de lijst lang. Uiteindelijk krijgen bijna alle leerlingen een plaats en wie moet wachten zit wel een tijdje in onzekerheid. Dat zeggen ook deze leerlingen in het Sint-Pieterscollege in Jette.
3: Ik had 3 scholen gekozen en ik ben op de 3 scholen op de wachtlijst, maar voor het moment heb ik geen plaats. Dus ik heb wat meer stress, want ik moet lang wachten en het is toch belangrijk.
4: Ja, sommigen waren echt heel verdrietig omdat ze niet hun keuze hadden.
5: Ik vind het ook wel erg als je dan je school nog niet hebt en je gaat een andere school hebben en dat je graag gewoon die is een beetje geluk hebben.
0: Vanaf vrijdag mag je op de E17 in Sint-Niklaas richting Antwerpen enkele maanden lang maar 90 km per uur rijden in plaats van 120. De autosnelweg is er in te slechte staat, zegt de chef schoenmakers van Wegen en Verkeer.
6: We hebben daar een aantal jaar terug asfalt aangelegd. Dat zorgt voor minder rolgeluid, dus het geluid dat de banden maken op het wegdek. Maar dat asfalt is ook, of dat mengsel, dat specifieke mengsel, is ook kwetsbaarder en daardoor sneller beschadigd. De afgelopen jaren hebben we daar een aantal herstellingen moeten uitvoeren. Maar nu, zeker na de laatste stevige winterprik, zien we eigenlijk dat een grondige herstelling of vernieuwing zich opdringt.
0: En door de uitbraak van het ebola-virus in Congo heeft Buitenlandse Zaken het reisadvies aangepast. Er komt geen reisverbod, maar wel de vraag om de nodige voorzorgsmaatregelen te nemen, zoals grote groepen mensen vermijden en geen contact hebben met wilde dieren en besmette personen. Er zijn intussen bijna 90 mensen aan ebola gestorven in Congo en er zijn meer dan 200 besmettingen. Volgens infectiologe Erika Vliegen van het UZ Antwerpen is paniek niet nodig, maar moeten reizigers naar Congo wel voorzichtig zijn.
7: Uiteraard moeten we daar wel altijd op bedacht zijn, moeten we op onze kievief zijn en moeten we inderdaad, laat ons zeggen, argeloze reizigers toch goed informeren en zeker mensen die risico lopen en bijvoorbeeld contact gaan maken met de gezondheidszorg, met zieke mensen. Dat is een extra risicogroep. Daar zou ik zeker zeggen, denk 2 keer na en kijk misschien of dat je je reis kan uitstellen of kan aanpassen.
0: Intussen is het ebola-virus ook al in buurland Oeganda vastgesteld. Vanavond droger, morgen zwaar bewolkt met periode van regen of motregen vanuit het westen. In de namiddag opnieuw enkele buien en tot 17 graden. Woensdag nog veel wolken met neerslag. Donderdag en vrijdag wel droog en vanaf vrijdag zonnig met maximaal tot 26 graden. Vanmiddag is een meisje van 16 gestorven toen ze werd aangereden door een bestelwagen op de parking van haar school op Linkeroever in Antwerpen. Daarmee begon het nieuws. De bestuurder van de bestelwagen was niet onder invloed van alcohol of drugs. Meer in de app van VRT Nieuws.

0: Vlaanderen, de toekomst is hier.
1: Update beschikbaar.
0: Aan alle techleken en techlovers. Aan zij die straffe innovaties bewonderen en zij die je straks bedenken. Update jezelf op het Vlaanders Technology and Innovation Festival.
1: Update voltooid.
0: Ontdek het hele programma en bestel je tickets op fdifestival.be.
2: VRT Radio BNE Live. Mooi!

0: of ruimte. Weg van de massa met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht op elizawashere.be.
1: Met HelloFresh zeg je nu ook hello tegen een gloednieuwe pan. Als nieuwe klant krijg je gratis een green pan van 119 euro bij je vijfde box. Bovenop onze welkomstkorting. Actievoorwaarden van toepassing.
2: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad, dat is Manutan. En heb je hun duurzame producten al ontdekt? Manutan, Manutan. Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein. Manutan, Manutan. Bestel op manutan.be.
3: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
4: Promo koken.
5: Maar eerst een 4 uurtje, hè.
3: Een exotische fruitsla. Want onze gele kiwis zijn nu 4 stuks kopen plus 4 gratis.
5: Dat is een kiwinner.
3: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
6: Proximus stelt voor... De Business Bags. Wat een verschil.
7: Ja, ik organiseer om middernacht een uitverkoop op mijn webshop. Maar als er een probleem is?
6: Krijg 24/7 technische ondersteuning met onze Business Bags. Voorwaarden op proximus.be/business. Proximus. Think possible.

0: vrijdag vieren we een muzikale held.
1: Radio BNE Johan Verminne 75.
0: We maken er samen een groot verjaardagsfeest van met zijn 75 mooiste liedjes.
2: Laat me nu toch niet alleen.
0: Welk nummer staat voor jou op 1?
2: Ik voel me goed, ik voel me goed.
1: Stem nu op jouw favoriet via het Radio BNE-kanaal op VRT Max.
0: En luister vrijdag vanaf 10 uur op Radio BNE.
3: Ik ben toch rustig!
4: Niet goed geslapen? Ga dan beter naar Beter Bed. Nu tot 50% korting op aanmerkmatrassen zoals Tempoer en Emma. Beter slapen begint bij Beter Bed.
5: Oh nee!
6: Hackers gehad! Je bedrijf ligt plat! Wie bel je dan? Je makelaar!
7: Ook voor je zaak kan je altijd rekenen op Je Makelaar, je beste verzekering.
8: KeyTrade Bank opent de deur naar trading voor iedereen.
9: Want knock, knock.
8: Who's there?
9: Justin.
8: Justin who?
9: Justin, time to start investing.
8: Nice, Justin. Want KeyTrade Bank komt net met nieuwe tarieven voor de Amerikaanse markten.
9: Just in time, Adam.
8: KeyTrade Bank, dat is evident. Beleggen houdt risico's in. Meer info op keytradebank.be.
10: Deze week bij HEMA. Alle baby-, kinder- en damesnachtmode, 30% korting. En alle oogmake-up, 1 plus 1 gratis. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.

0: Generatie plantrekkers die je echt geen auto kopen als ze gewoon een deelauto kan fixen. Dus ja, als je ziet wat je allemaal zelf doet, dan lukt je abonnement zelf regelen ook wel. Mobiel, internet, tv, 1, 2 of alle 3. Jij kiest wat je nodig hebt. Pace, based on you.
1: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
2: Een autoruit herstellen of vervangen, dat is echt precisiewerk. Bij Carglass doen we dat 100.000 keren per jaar, elke dag opnieuw. Vertrouw daarom op de expertise en ervaring van Carglass, jouw autoruitspecialist.
3: Maak je afspraak op carglass.be.
4: Ziet je dat, Frances? Dat is hard werken, hè?
5: Wow, die werken echt super hard.
4: Ja, dat is de bouw, hè?
5: Maar gaan die daar zelf wonen?
4: Nee.
5: En gaan die daar ook niet werken?
4: Nee, nee.
5: Waarom doen die dan zo hard hun best?
4: Ja, dat is omdat ze dat goed willen doen, hè?
5: Ook als het voor iemand anders is.
4: Ja, dat is gewoon zo. Altijd geweest.
6: Er verandert veel in de bouw, maar de fierheid, die blijft. Dat tonen we graag tijdens Open Wervendag op zondag 31 mei. Meer info op openwervendag.be. Georganiseerd door M-Build.
7: Goedenavond, verzekeringsbewijs alstublieft.
8: Rustig,
9: Schat. Even niet.
8: Als ik dat niet vind, mag ik ze niet mee naar de bureau. Hè. Dan moet ik daar een nachtje blijven, dan komt hij naar terug. Hè. Die bedden die trekken daarop niks.
9: Shh, geen stress, Schat. Hey Kate, toon mijn verzekeringsbewijs.
7: Prima, prettige avond.
8: Mooi, ik had dat wel gevonden.
4: Ja, zeker dat.
3: Verzekeringsdocumenten terugvinden, je kaart internationaal activeren of betalingen beheren? No stress. Get it. KBC beweegt met je mee.
10: Ik kan niet werken vandaag.
11: Maar, hoezo?
10: Sorry, maar het is WK.
12: Scoor nu een Samsung extra energiezuinige wasmachine voor €549. En ontvang een barbecue cadeau. Mediamarkt.
13: Niet moeten besparen op uw gezonde snacks, dat kan tellen.
14: Dat is extra budget voor de fitness.
15: Oh, mijn mango.
13: En dan met een promo die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 op mango's. Dat is maar €1,89 voor twee stuks. Lidl, dat kan tellen.
3: Radio BNE.
16: Je vindt ons op DAB+, VRT Max, je smart speaker en je digitale televisie.

0: is 7 uur. Een goede avond. VRT Nieuws met Jo Valvikus. Het Israëlische leger heeft in de buurt van het eiland Cyprus het hulpconvooi naar Gaza onderschept en beide opvarenden zijn ook minstens 3 Belgen. Dat laat de organisatie Global Summit Flotilla weten. De vloot werd omsingeld door Israëlische marineschepen in internationale wateren op zo'n 450 kilometer voor de kust van Gaza. De zeilboten hadden humanitaire hulp aan boord. Het Israëlisch leger zegt dat het die hulpgoederen zal overdragen aan hulporganisaties in Gaza. Aan een spoorwegoverweg in Torhout in West-Vlaanderen is vanmiddag een fietser aangereden door een trein. De oudere man overleefde de klap niet. De precieze omstandigheden van het ongeval worden nog onderzocht. Volgens spoorwegbeheerder Infrabel waren de slagbomen gesloten en stonden de lichten op rood. Het treinverkeer tussen Lichtervelde en Brugge lag enkele uren stil, maar is intussen hervat. Door de uitbraak van het ebola-virus in Congo heeft Buitenlandse Zaken het reisadvies aangepast. Er komt geen reisverbod, maar wel de vraag om de nodige voorzorgsmaatregelen te nemen, zoals grote groepen mensen vermijden en geen contact hebben met wilde dieren en besmette personen. Er zijn intussen bijna 90 mensen aan ebola gestorven in Congo en er zijn meer dan 200 besmettingen. Volgens infectiologe Erika Vliegen van het UZ Antwerpen is paniek niet nodig, maar moeten reizigers naar Congo wel voorzichtig zijn.
1: Uiteraard moeten we daar wel altijd op bedacht zijn, moeten we op onze kievief zijn en moeten we inderdaad, laat ons zeggen, argeloze reizigers toch goed informeren en zeker mensen die risico lopen en bijvoorbeeld contact gaan maken met de gezondheidszorg, met zieke mensen. Dat is een extra risicogroep. Daar zou ik zeker zeggen, denk 2 keer na en kijk misschien of dat je je reis kan uitstellen of kan aanpassen.
0: Intussen is het ebola-virus ook al in buurland Oeganda vastgesteld. Er blijven reacties komen op het overlijden van Étienne Davignon, voormalig diplomaat, zakenman en minister van staat. Davignon overleed vanochtend, hij werd 93. Een van de mensen die dicht bij hem stonden was Maurice Lippens. Ze richtten mee luchtvaartmaatschappij SN Brussels Airlines op en probeerden samen, zei het tevergeefs, de bank Fortis te redden van de ondergang. In 2008 was dat. Lippens noemt Davignon iemand met een enorm netwerk en een sterke onderhandelaar.
2: Dat straalde van Davignon uit, een bepaalde autoriteit waar niemand vragen durfde stellen. Hij is een van de machtigste mensen van België geweest, maar hij deed niet alsof het zo was. Hij deed wat hij moest doen, maar nooit gelijk bepaalde mensen die aan een bepaald niveau komen dan een opgebaarde kikker worden en de rest van de wereld willen betrappelen. Dat is niet de stijl van Davignon, altijd de diplomaat.
0: Het weer vanavond droger, morgen zwaar bewolkt met perioden van regen of motregen vanuit het westen. In de namiddag opnieuw enkele buien en tot 17 graden. Woensdag nog veel wolken met neerslag, donderdag en vrijdag droog. Vanaf vrijdag zonnig met maxima tot 26 graden. Meer op vrtnieuws.be.

0: Wil jij je renovatiebudget berekenen? Dat kan met Immos Koopman.
1: Je droomhuis staat vroeger op Immos Koopman.
2: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met
0: Immos Koopman.
3: VRT Radio BNE Live.

0: weet misschien wat we bouwen, maar weet je ook hoe? Ontdek het op 31 mei tijdens Open Wervendag. Alle info en werven op openwervendag.be. Georganiseerd door Mbeeld.
1: VRT Radio BNE Live.

0: Tot en met 30 juni bij Yuzu, -15% tijdens het eerste jaar op je nieuwe woningverzekering. Scherpe prijs, strafverzekerd. Woningverzekering aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
1: Vanaf nu is er een telenet op maat voor iedereen. Zelfs op maat van influencers.
2: Dus ik kan unlimited internet en een mobiel abonnement nemen?
1: Ja, of twee abonnementen, of...
2: Twee! Dan kan ik mezelf volgen! Of is dat vals spelen?
1: Maak jouw telenet nu ook helemaal op maat op telenet.be.
3: Go Yellow!
0: Nu in promo bij Aldi. 29% korting op vers Belgisch gehakt varkenkalf. Dat is 500 gram voor de knaldiprijs van maar 3 euro.
3: Check de promo.
0: Aldi. Altijd vers, altijd slim.
4: Excels hier al wonen, ze schat.
5: Ja, maar gaan we die verbouwing wel aankunnen?
6: Imoscoop!
7: Nee, Imoscoop, man. Voeten vegen als je binnenkomt, hè. Met al dat stof hier.
6: Verschoning, mevrouw. Ik kom u alleen melden dat op basis van mijn berekeningen de verbouwing supergoed meevalt. Prettige dag verder.
4: Allee, Marleen. Ze praten toch niet tegen Imoscoop, man?
5: Och, jongens.
4: Dat is wel een held, hè.
8: Je droomhuis staat vroeger op Imoscoop.
9: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met...
6: Imoscoop, man!
10: Swiss Sense staat al meer dan 100 jaar voor topkwaliteit, zodat je met plezier naar bed gaat. Nu Pinksterdeals met 5% extra korting. Swiss Sense.

0: ruimte. Weg van de massa met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht op elizawashere.be.
1: Je eerste stappen zetten online? Dat is als een rollercoaster.
2: Leuke video!
1: Meestal fun. Maar soms kom je ook ongewenste content tegen. Begeleid je kind online met Mobile Kids van Proximus. Het mobiele abonnement dat het safe en fun houdt. Proximus. Think possible.

0: Ik ben toch rustig!
1: Niet goed geslapen? Ga dan beter naar Beter Bed. Nu tot 50% korting op aanmerkmatrassen zoals Tempoer en Emma. Beter slapen begint bij Beter Bed.
2: Radio Bene.
3: Je vindt ons op DAB+, VRT Max, je smart speaker en je digitale televisie.

0: Goedenavond, VRT Nieuws met Jo Valfekes. Bij de actievoerders van de Gaza-vloot die vanmiddag opgepakt is door het Israëlische leger waren zeker 3 Belgen. Dat heeft de organisatie Global Summit Flotilla laten weten. Eerder vandaag heeft het Israëlische leger het hulpconvooi naar Gaza onderschept in de buurt van het eiland Cyprus op zo'n 450 kilometer voor de kust van Gaza. Bij de 3 namen van de Belgen aan boord ontbreekt voorlopig nog die van Isha Puissant. Zijn vader Yuri toonde zich eerder al ongerust.
1: We merken dat de Israëlische soldaten zich niet aan wetten houden en geweld gebruiken ten opzichte van burgers. De mensen die in Griekenland, onder Griekenland zijn opgepakt, zijn onder schot gehouden, zijn geslagen en geschopt.
0: Buitenlandse Zaken heeft het reisadvies voor Congo aangepast. Dat is een gevolg van de uitbraak van het Ebola-virus daar. Er komt geen reisverbod, maar Buitenlandse Zaken vraagt wel om voorzorgsmaatregelen te nemen. Er zijn al 105 mensen aan Ebola gestorven in Congo en er zijn bijna 400 besmettingen. De douanediensten in de Verenigde Staten gaan vluchten uit die regio screenen op Ebola. Zo net raakte bekend dat ook 1 Amerikaanse missionaris besmet raakte met het virus. Volgens Erika Vliegen van het UZ Antwerpen moeten reizigers naar Congo voorzichtig zijn.
2: Toch wel omwille van de combinatie van veel zaken. Om te beginnen het type Ebola-virus, waar we heel weinig ervaring mee hebben, ook op vlak van medicijnen en vaccins. En daarnaast ook de plaats waar de uitbraak is, in een heel onrustig gebied op allerlei vlak. En het feit dat deze uitbraak wellicht al weken bezig is.
0: Het virus komt voor in vleermuizen, maar springt af en toe over op de mens. Het wordt verspreid door nauw lichamelijk contact. In het Verenigd Koninkrijk zijn ernstige beschuldigingen opgedoken rond het populaire tv-programma Married at First Sight, bij ons bekend als Blind Getrouwd. Enkele voormalige deelnemsters zeggen dat ze tijdens of na het programma slachtoffer zijn geworden van seksueel geweld. 2 vrouwen spreken over verkrachting, een derde over aanranding. Een van hen vertelt dat haar partner haar bedreigde met een zure aanval. Een van de mannen zou ook al een voorgeschiedenis gehad hebben van partnergeweld. De deelnemsters beschuldigen het productiehuis en Channel 4 ervan dat er te weinig gedaan is om hen te beschermen. De commerciële zender laat weten dat er strenge welzijnsregels gelden voor deelnemers en zegt de klachten grondig te onderzoeken. En nog nieuws uit eigen huis. VRT Nieuws Laat verdwijnt in september in zijn huidige vorm en wordt vervangen door een compacte nieuwsupdate van 15 minuten, zoals op weekenddagen al het geval is. Met de vrijgekomen capaciteit wordt het journaal van 7 uur versterkt. Het weer, de buien verdwijnen geleidelijk. Morgen zwaar bewolkt met kans op buien, maxima tot 17 graden. Woensdag nog veel wolken met neerslag, maar al iets zachter. Donderdag en vrijdag droog, vanaf vrijdag zonnig met maxima tot 26 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.

0: Hey schat, ik ben thuis met lekkere aardbeien.
1: Ah, super. Allee.
0: Ja, het zijn Hoogstraten aardbeien.
1: Ah, dan is het gewoon.
0: En als je de QR-code scant, dan weet je van welke teler ze komen.
1: Oh, die zijn van eraf blijkbaar.
0: Hoogstraten aardbeien. De zoetste, de lekkerste, de beste.
2: Hoogstraten.
0: Hoogstraten aardbeien.
3: VRT Radio B.

0: niet moeten besparen op uw gezonde snacks, dat kan tellen.
1: Dat is extra budget voor de fitness. Oh, mijn mango.
0: En dan met een promo die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 op mango's. Dat is maar €1,89 voor twee stuks. Lidl, dat kan tellen.
2: VRT Radio BNE Live.

Manhattan, vroege jaren 90. 10 zangers en zangeressen om te zien. En één daarvan speelde piano. En wees maar zeker.

in Antwerpen, we vierden mijn verjaardag. Kwam mij als gast zingen in mijn show. Ik zat naast hem op het podium te luisteren.

0: Goedenavond, het is 9 uur. VRT Nieuws met Jo Valfekes. De familie van Patrice Lumumba, de eerste premier van Congo, bereidt een rechtszaak voor tegen de Belgische staat. Er liep een zaak tegen topdiplomaat Etienne Davignon, maar door zijn overlijden vervalt die zaak. Formeel moet de rechtbank van Brussel daar nog wel een beslissing over nemen. Davignon speelde een omstreden rol toen Congo onafhankelijk werd. De familie van Lumumba wilde dat hij zich zou verantwoorden over de Belgische betrokkenheid bij de moord op de premier. Volgens analist Rick van Kouwelaert zou de familie van Lumumba weinig kans gemaakt hebben in die zaak. Dat zei hij in Ter Zake.
1: Het meeste wordt teruggebracht op het telegram dat hij verstuurd heeft. Hij is ook vlak voor het ombrengen van Lumumba nog in Congo geweest, maar als begeleider van een diplomaat die daar op missie was. Dus het is een zaak die misschien later zal worden uitgeklaard. Maar tot nu toe zie ik niet hoe één rechter op basis van wat nu voorligt Davignon zou hebben veroordeeld.
0: De advocaten van de familie laten weten dat ze doorprocederen. Ze willen antwoorden over de verantwoordelijkheid van de Belgische autoriteiten voor de moord op Lumumba. De Verenigde Staten hebben de opheffing van sancties tegen Russische olie verlengd. Russische olie is al jaren onderworpen aan Amerikaanse sancties, maar toen de Straat van Hormuz geblokkeerd werd, werden de sancties tijdelijk opgeheven in een poging de oliemarkt te stabiliseren. Die maatregel is nu opnieuw met een maand verlengd. Het opheffen van de sancties is goed nieuws voor Rusland. Dat heeft de olieinkomsten hard nodig, omdat de economie zwaar onder druk staat door de oorlog in Oekraïne. Een Amerikaanse jury heeft de rechtszaak van Elon Musk tegen OpenAI, Sam Altman en Microsoft afgewezen. Volgens de rechtbank stapte Musk te laat naar de rechter. Musk vond dat OpenAI zijn oorspronkelijke missie, AI ontwikkelen in het belang van de mensheid, had ingeruild voor een commercieel model. Maar de jury vindt dat Musk al jaren wist dat OpenAI die richting uitging en dus te lang gewacht had om klacht in te dienen. De uitspraak is een belangrijke overwinning voor OpenAI-baas Sam Altman en geeft het bedrijf meer ruimte om naar de beurs te trekken. De paus zal volgende maandag, op Pinkstermaandag, zijn eerste encycliek voorstellen. Die heeft de titel Magnifica Humanitas meegekregen. Dat betekent prachtige menselijkheid. Onderwerp van de encycliek is de opkomst van artificiële intelligentie. Volgens bronnen dicht bij het Vaticaan zal paus Leo het gebruik van AI in oorlogsomstandigheden veroordelen en zal hij het ook hebben over de rechten van werknemers die door AI onder druk komen. Paus Leo zal er zelf bij zijn als zijn encycliek maandag voorgesteld wordt en dat is een primeur. De buien verdwijnen geleidelijk. Morgen zwaar bewolkt met opnieuw kans op buien, maximaal tot 17 graden. Woensdag nog veel wolken met neerslag, maar al iets zachter. Donderdag en vrijdag droog. Vanaf vrijdag zonnig met maximaal tot 26 graden. Meer op vrtnieuws.be.

0: bekend. Zijn jullie er klaar voor? Hier is hij dan, Peter Hintze. En straks komen ook nog Kamal Karmach, William Boeva, Nina Derwaal en vele anderen. Oh yeah!
1: Work Smarter, het businessfestival van het jaar. Op 4 juni in Planet Group Arena Gent. Tickets op worksmarter.be.
2: VRT Radio BNE Live.

0: 10 uur, een goede avond. VRT Nieuws met Jo Valvekes. De Amerikaanse president Trump zegt dat er geen aanval op Iran komt. Die aanval was volgens Trump gepland voor morgen, maar hij blaast hem nu af op verzoek van enkele landen in de regio: Qatar, Saoedi-Arabië en de Verenigde Arabische Emiraten. Meer details over de aanval gaf de president niet. Trump zegt dat hij het leger wel de opdracht heeft gegeven om klaar te zijn voor een grootschalige aanval op Iran als de onderhandelingen met dat land tot niets leiden. De Verenigde Staten laten Rusland verder toe om olie te verkopen. In principe gelden Amerikaanse sancties tegen Russische olie, maar die zijn al enkele keren opgeschort en dat gebeurt ook nu. De maatregel geldt voor 30 dagen. De Amerikaanse regering probeert zo de olieprijzen te stabiliseren. Die zijn de hoogte ingeschoten door de oorlog tegen Iran. Vooral de Russen profiteren van de maatregel omdat ze meer inkomsten halen uit olie die ze kunnen gebruiken om de oorlog tegen Oekraïne voor te zetten. In Congo zijn nu al 105 mensen aan ebola gestorven en er zijn bijna 400 besmettingen. Bij ons roept Buitenlandse Zaken reizigers op om voorzorgsmaatregelen te nemen, zoals menigtes vermijden. Voorzichtig zijn is sowieso de boodschap als je naar Congo reist. Dat bevestigt Erika Vliegen van het UZ Antwerpen.
1: Toch wel omwille van een combinatie van veel zaken. Om te beginnen een type ebola-virus waar we heel weinig ervaring mee hebben, ook op vlak van medicijnen en vaccins. En daarnaast ook de plaats waar de uitbraak is, in een heel onrustig gebied op allerlei vlak. En het feit dat deze uitbraak wellicht al weken bezig is.
0: Ondertussen raakte bekend dat ook één Amerikaanse arts, missionaris, besmet is met het virus. Hij wordt overgebracht naar Duitsland voor behandeling. Een Amerikaanse jury heeft de rechtszaak van Elon Musk tegen OpenAI, Sam Altman en Microsoft afgewezen. Volgens de rechtbank stapte Musk te laat naar de rechter. Musk vond dat OpenAI zijn oorspronkelijke missie, AI ontwikkelen in het belang van de mensheid, had ingeruild voor een commercieel model. De jury zegt dat Musk al jaren wist dat OpenAI die richting uitging en dus te lang gewacht heeft om de klacht in te dienen. De uitspraak is een belangrijke overwinning voor OpenAI en geeft het bedrijf meer ruimte om naar de beurs te trekken. De familie van Patrice Lumumba, de eerste premier van Congo, bereidt een rechtszaak voor tegen de Belgische staat. Er liep een zaak tegen topdiplomaat Etienne Davignon, maar door zijn overlijden vervalt die zaak. Formeel moet de rechtbank van Brussel daar nog wel een beslissing over nemen. Davignon speelde een omstreden rol toen Congo onafhankelijk werd. De familie van Lumumba wilde dat hij zich zou verantwoorden voor de rechtbank. Volgens analist Rick van Kouwelaert zou de familie van Lumumba weinig kans gemaakt hebben in die zaak.
2: Het meeste wordt teruggebracht op het telegram dat hij verstuurd heeft. Hij is ook vlak voor het ombrengen van Lumumba nog in Congo geweest, maar als begeleider van een diplomaat die daar op missie was. Dus het is een zaak die misschien later zal worden uitgeklaard. Ja. Maar tot nu toe zie ik niet hoe één rechter op basis van wat nu voorligt Davignon zou hebben veroordeeld.
0: De advocaten van de familie laten dus weten dat ze doorprocederen. Ze willen antwoorden over de verantwoordelijkheid van de Belgische autoriteiten voor de moord op Lumumba. Vannacht brede opklaringen, temperaturen rond 7 graden. Morgen zwaar bewolkt met kans op buien, maxima tot 17 graden dan. Woensdag nog veel wolken met neerslag, maar al iets zachter. Donderdag en vrijdag droog en vanaf vrijdag zonnig met maxima tot 26 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.

tikketje dap, klom op de trap. 'S Morgens vroeg om 7:15 om de giraf een klontje te geven. Dag giraf, zei tikketje dap, weet je wat ik heb gekregen? Rode laarsjes voor de regen. Het is toch niet waar, zei de giraf. Tikketje, tikketje, tikketje, tikketje, ik stap af. O giraf, zei tikketje dap, ik moet je nog veel meer vertellen. Ik kan al 3 letters spellen. A, B, C, is dat niet knap? Ik kan ook al bijna rekenen. Ik kan mooie poppetjes tekenen. Lieve deugd, zei de giraf. Kerel, kerel, kerel, kerel, ik stap af. Zeg giraf.

0: Goedenavond, VRT Nieuws met Jo Valfekes. Nog voor middernacht zal een relatief grote asteroïde langs de aarde scheren. Het stuk ruimtepuin heeft een doorsnede van 35 meter op zijn breedst en zal tot op ongeveer 90.000 kilometer van de aarde passeren. In dit geval is dat vlakbij, zeggen wetenschappers, die er wel aan toevoegen dat er geen kans is op een botsing met de aarde. De asteroïde kan ook geen satellieten raken. Die zweven veel dichter bij de aarde. Met het blote oog zal de asteroïde niet te zien zijn, wel met een goede verrekijker of een huistelescoop, als het tenminste niet bewolkt is. De asteroïde zal het dichtst bij de aarde voorbij komen, rond 23 minuten over 11. In Congo zijn nu al 105 mensen aan ebola gestorven en er zijn bijna 400 besmettingen. Bij ons roept Buitenlandse Zaken reizigers die naar Congo gaan op om voorzorgsmaatregelen te nemen, zoals menigtes vermijden. Deze ebola-crisis zal niet snel voorbij zijn, zegt Laurens Isenborgs van het Instituut voor Tropische Geneeskunde. Hij vertrekt naar Congo om deze variant te onderzoeken.
1: Dit gaat groter worden, maar in de regio. En voor de regio is dit onrustwekkend en een heel groot probleem. Tegelijkertijd weten we dat ebola-virussen eigenlijk geen voet aan wal krijgen in Europa. Er zijn 17 uitbraken in Congo geweest, meer elders in de wereld. Eigenlijk nooit heeft dat virus kunnen circuleren in Europa. Dus omdat het eigenlijk relatief simpel is, met een goed functionerend gezondheidssysteem en met politieke stabiliteit, is het eigenlijk heel gemakkelijk om die ziekte in te dijken. Maar laat dat nu de twee elementen zijn die daar in ter plaatse ontbreken.
0: Ondertussen raakte bekend dat ook één Amerikaanse arts, missionaris, besmet is met het virus. Hij wordt overgebracht naar Duitsland voor behandeling. De Amerikaanse president Trump zegt dat er geen aanval op Iran komt. Die aanval was volgens Trump gepland voor morgen, maar hij blaast hem nu af op verzoek van enkele landen in de regio: Qatar, Saudi-Arabië en de Verenigde Arabische Emiraten. Meer details over de aanval gaf de president niet. Trump zegt dat hij het leger de opdracht heeft gegeven om klaar te zijn voor een grootschalige aanval op Iran als de onderhandelingen met dat land tot niets leiden. Volgens Iran toont de boodschap van Trump aan dat hij wanhopig is in zijn pogingen om het Iraanse regime tot overgave te dwingen. Iran zal de VS dwingen zich terug te trekken uit de regio en hun verlies te slikken, klinkt het strijdvaardig. In het Oost-Vlaamse Eerenbodegem bij Aalst is een brandstofpomp van een tankstation van Esso uitgebrand. De brand zou veroorzaakt zijn door een technisch defect, zegt de brandweer. De brand ging gepaard met hevige rookontwikkeling. Het vuur was snel onder controle. Vannacht brede opklaringen en temperaturen rond 7 graden. Morgen zwaar bewolkt met kans op buien, maxima tot 17 graden. Woensdag veel wolken met neerslag, maar iets zachter. En donderdag en vrijdag droog, vanaf vrijdag zonnig met maxima tot 26 graden. Meer op vrtnieuws.be.

0: is middernacht, VRT Nieuws met Jo van Fekes. In San Diego, in de Amerikaanse staat Californië, zijn bij een schietpartij in een moskee 3 mannen omgekomen. Een van de 3 was een bewakingsagent. Volgens de politie heeft hij de ernst van de aanslag nog kunnen beperken. De 2 schutters, jongens van 17 en 19 jaar oud, werden na de schietpartij teruggevonden in een auto in de buurt. Ze hadden zichzelf omgebracht. De politie gaat uit van een haatmisdrijf. De Amerikaanse president Trump zegt dat er geen aanval op Iran komt. Die aanval was volgens Trump gepland voor morgen, maar hij blaast hem nu af op verzoek van enkele landen in de regio: Qatar, Saudi-Arabië en de Verenigde Arabische Emiraten. Trump zegt dat hij het leger de opdracht heeft gegeven om klaar te zijn voor een grootschalige aanval op Iran als de onderhandelingen met dat land tot niets leiden. Maar volgens Trump lopen die onderhandelingen wel goed. Als ze beloven dat ze geen kernwapen maken, zijn we tevreden, zegt de president. Volgens Iran tonen de boodschappen van Trump aan dat hij wanhopig is in zijn pogingen om het Iraanse regime tot overgave te dwingen. Iran zal de VS dwingen zich terug te trekken uit de regio en hun verlies te slikken, klinkt het strijdvaardig. In Congo zijn al 105 mensen aan ebola gestorven en er zijn bijna 400 besmettingen. Bij ons roept Buitenlandse Zaken reizigers die naar Congo gaan op om voorzorgsmaatregelen te nemen, zoals menigtes vermijden. Laurens Liesenborgs van het Instituut voor Tropische Geneeskunde vertrekt naar Congo om deze variant te onderzoeken. Daar valt nog veel over te leren.
1: Congolese gezondheidswerkers en onderzoekers zijn echt grote specialisten in die ziekte. Wij kunnen daar heel veel van hen leren. Het is inderdaad al de 17e uitbraak van ebola in het land. Het is nog maar de 3e uitbraak met deze specifieke variant. En eigenlijk zijn alle vaccins, geneesmiddelen en testen afgestemd op een andere variant. Dus dat maakt het dat voor deze variant de respons een stuk moeilijker is.
0: De Nederlandse regering gaat gemeenten ondersteunen bij asielopvang. Er komt een nieuwe organisatie, een vliegend team, dat gemeenten die bereid zijn om opvangplaatsen te creëren kan helpen. Vanavond was er een spoedoverleg van de regering op vraag van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. Aanleiding zijn de zware incidenten en het geweld bij protesten tegen opvanglocaties. Vorige week werd in een gemeente brand gesticht bij een tijdelijke opvanglocatie en werden de hulpdiensten tegengehouden en bekogeld. Na afloop van het spoedoverleg zei minister-president Rob Jetten dat de protesten alle perken te buiten gaan en dat de relschoppers keihard moeten aangepakt worden. De paus zal volgende maandag op Pinkstermaandag zijn eerste encycliek voorstellen. Die heeft de titel Magnifica Humanitas. Dat betekent prachtige menselijkheid. Onderwerp van de encycliek is de opkomst van artificiële intelligentie. Wat er juist zal instaan is nog niet bekend, maar volgens bronnen bij het Vaticaan zal paus Leo het gebruik van AI in oorlogsomstandigheden veroordelen. En hij zal het ook hebben over de rechten van werknemers die door AI onder druk komen. Paus Leo zal er zelf bij zijn als zijn encycliek maandag voorgesteld wordt. En ook dat is een primeur. Het voorbije uur is een relatief grote asteroïde langs de aarde gescheerd. Het stuk ruimtepuin heeft een doorsnede van 35 meter op zijn breedst en passeerde op ongeveer 90.000 kilometer van de aarde. In dit geval is dat vlakbij, zeggen wetenschappers. De asteroïde kon ook geen satellieten raken, die zweven veel dichter bij de aarde. Vannacht brede opklaringen, temperaturen rond 7 graden. We krijgen een grijze dag met lichte regen in de voormiddag. Later kans op stevige buien, maxima tot 17 graden. Woensdag nog veel wolken met neerslag, maar iets zachter. Vanaf donderdag droog, vrijdag maxima tot 26 graden. De komende uren houdt Dominique de Preeuw voor u de wereld in de gaten. Ik wens u nog een zachte nacht. Meer in de app van VRT Nieuws.

onhandig fluisterde je, schat. Ook ging je met haar mee naar huis en deed je huiswerk bij haar

0: Middernacht VRT Nieuws met Dominique de Preeuw. In de Amerikaanse stad San Diego zijn 3 mannen omgekomen bij een schietpartij in een moskee. Volgens de imam van de moskee gaat het om een bewaker en 2 medewerkers van een school bij de moskee. Volgens de politie heeft de bewaker de ernst van de aanslag nog kunnen beperken. De vermoedelijke daders zijn 2 tieners van 17 en 19 jaar oud. Hun lichamen zijn na de aanslag gevonden in een auto in de buurt. Ze hebben volgens de politie zelf een einde gemaakt aan hun leven. De politie gaat uit van een haatmisdrijf. Ook de FBI is betrokken bij het onderzoek. De Amerikaanse president Trump zegt dat er geen aanval komt op Iran. Volgens Trump was een aanval gepland voor vandaag, maar hij blaast die af op verzoek van enkele bondgenoten in de regio. Die zouden gezegd hebben dat de onderhandelingen met Iran goed lopen.
1: Because they think that they are getting very close to making a deal, and if we can do that where there's no nuclear weapon going into the hands of Iran, I think, and if they're satisfied, we will be probably satisfied also.
0: Trump zegt dat hij het leger wel de opdracht heeft gegeven om klaar te zijn voor een grootschalige aanval op Iran als de onderhandelingen met dat land tot niets leiden. Volgens Iran toont de boodschap van Trump aan dat hij wanhopig is in zijn pogingen om het Iraanse regime op de knieën te krijgen. Iran zal de VS dwingen zich terug te trekken uit de regio en hun verlies te slikken, klinkt het strijdvaardig. De familie van Patrice Lumumba, de eerste premier van Congo, bereidt een rechtszaak voor tegen de Belgische staat. Er liep een zaak tegen de topdiplomaat Etienne Davignon, maar door zijn overlijden vervalt die zaak. Formeel moet de rechtbank van Brussel daar nog wel een beslissing over nemen. Davignon speelde een omstreden rol toen Congo onafhankelijk werd. De familie van Lumumba wilde dat hij zich zou verantwoorden voor de rechtbank over de Belgische betrokkenheid bij de moord op de Congolese premier. Volgens analist Rick van Kouwelaert zou de familie van Lumumba weinig kans hebben gemaakt in die zaak.
2: Het meeste wordt teruggebracht op die telegram dat hij verstuurd heeft. Hij is ook vlak voor het ombrengen van Lumumba nog in Congo geweest, maar als begeleider van een diplomaat die daar op missie was. Dus het is een zaak die misschien later zal worden uitgeklaard. Maar tot nu toe zie ik niet hoe één rechter op basis van wat nu voorligt Davignon zou hebben veroordeeld.
0: De advocaten van de familie laten weten dat ze doorprocederen. Ze willen antwoorden over de verantwoordelijkheid van de Belgische autoriteiten voor de moord op Lumumba. Het is nog een tijdje droog vannacht bij minima tussen 0 en 9 graden. Daarna op sommige plaatsen nevel en mist. De dag wordt grijs met geregeld regen of motregen bij maximaal 16 graden. Ook woensdag nog bewolkt met neerslag, maar wat zachter dan tot 19 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.